Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere die met hem was gekruisigd de benen stuk.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Biddende Vaders. Fijn dat u luistert. En Willem, fijn dat je verbonden bent met ons via Skype. We hebben vandaag een bijzondere gebedssessie. Waar ruimte is voor wat reflectie en waar ruimte is voor een lezing van Willem. En Willem heeft deze lezing gegeven tijdens het Biddende Vadersweekend en gaat heel bijzonder over bidden met de psalmen. Willem, we zijn heel benieuwd wat jij ons gaat vertellen over bidden met de psalmen en wat jouw favoriete psalmen zijn.
1: Ja, dankjewel Anton. Ja, echt enorm bedankt dat ik nog de gelegenheid krijg om iets te vertellen, om mijn lezing nogmaals te geven, maar dan nu voor de radio. Het is een onderwerp wat me heel erg boeit en ik denk ook voor biddende vaders heel goed is, omdat ja, psalmen is natuurlijk het grootste boek eigenlijk in de Bijbel en er staan zoveel handvaten en mooie dingen in. Dus daar ben ik zelf heel erg enthousiast over en heel fijn dat ik daar iets over kan vertellen.

0: We gaan nu bidden het dagelijks gebed voor vaders. Bidt u mee?
1: Dagelijks gebed voor vaders. Heere onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vaders en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Amen.

0: We gaan nu luisteren naar het verhaal van Willem over bidden met de psalmen.
1: Eigenlijk is het zo dat de psalmen mijn geliefde, meest geliefde Bijbelboek zijn. En ik moet zeggen dat ik de laatste jaren echt de psalmen heb ontdekt. Hoe ongelooflijk diep en hoe ongelooflijk mooi ze zijn, maar ook hoe belangrijk ze zijn in ons gebedsleven, ook als biddende vaders, maar ook in het dagelijks gebed. En het heeft mij enorm geholpen om ook nog dichter bij God te komen, om hem beter te leren kennen. En ook die discipline te behouden om met het woord van God bij hem te blijven, dicht bij hem te blijven. En zo mooi is om te ontdekken dat het lijkt alsof op iedere psalm mijn naam en adres staat. En daarom is het zo mooi, en dat is voor iedereen is dat een hele mooie manier van doen, is spreek die psalmen uit, hardop uit, in de ik-vorm of eventueel in de wij-vorm, als je het over de kinderen hebt of je familie of je gezin. Maar vooral omdat ze zo persoonlijk tot ons gericht zijn. En ook, en daar kom ik later op, ook alle emoties waarmee we mee te maken hebben, ook de negatieve emoties, allemaal in plaats krijgen in de psalmen. En wat ik vaak bij psalmen doe, elke dag lees ik wel een psalm. Ik doe dat vaak, net als bij spreuken, hè. Het is vandaag de 17e, dan pak ik de spreuken 17, maar ook psalm 17. Nou ja, de psalmen gaan natuurlijk tot 150, dus ik moet, als ik 31 heb gepasseerd, dan ga ik gewoon de volgende 31 tot 62 en zo heb ik een soort zelfdiscipline ontwikkeld. En wat ik heel veel doe, en dat kan ik ook echt aanbevelen aan iedereen, is die psalmen ook echt hardop lezen. En ook stukken, nou ja, de hele psalm is wat moeilijk misschien in het begin, maar stukjes onthouden en erop kauwen. En ik merk dat dat zo belangrijk is. Want op het moment dat je ze dus echt in je hart laat dalen, dat je ze ook echt gaat onthouden, die psalmen of stukjes van de psalm die je raken, dan kun je dat ook in je dagelijks leven komen, die woorden weer terug. En het kan een heel goed wapen zijn als je wat, het even niet meer weet, of wat somber bent, of even afstand voelt. En het mooie ook van psalmen vind ik dat ze uiteindelijk, de meeste psalmen, die leiden allemaal tot lofprijs, allemaal tot dankbaarheid. Dankbaar wat God voor ons doet, wat hij voor ons heeft gedaan, en door alle soms moeilijke omstandigheden heen. En wat ik ook zo mooi vind van psalmen is, je kunt erop kauwen, maar je kunt ook kijken van wat staat er voor beloftes in? Wat staat er in wat ik moet doen of juist niet moet doen? Het roept ook op tot actie. En het dwingt jezelf om echt er niet te snel overheen te lezen, maar gewoon even te kijken wat staat er precies in? Wat wil God vandaag met mij? Wat heeft u voor plan met mij? Wat kan ik hieruit leren? En er staat zo verschrikkelijk veel in. Dat voor mij is het echt een schat, een parel die is, een schat die is eigenlijk voor mij tot mij gekomen. Ik wist helemaal niet hoe diep en mooi die psalmen waren. Nou, dat over mijn eigen ervaring. En ik hoop echt dat ik mijn enthousiasme ook daarmee voor de luisteraar kan overdragen. Want ik ben echt helemaal dol op dit boek. En ik ben met begonnen hoor. Ik ben eigenlijk nog een begin, maar ik zie steeds meer hoe diep en mooi die psalmen zijn. Volgende is iets over de psalmen algemeen. Want ik kan natuurlijk heel mooi over praten, maar iets meer uitleg over de psalmen zelf is waarschijnlijk ook wel goed. En als eerste is het langste Bijbelboek in de Bijbel. En het grootste deel, dat is ook belangrijk, van het Oude Testament kunnen we alleen begrijpen in het licht van het Nieuwe Testament. Maar bij de psalmen is dat helemaal niet nodig. Die staan op zich. Die zijn voor alle tijden. En die gaan door alle eeuwen heen. Dat is een belangrijk stuk. En de psalmen zijn ook bedoeld voor iedereen. Ook voor gewone mensen. Voor iedereen zijn de psalmen bestemd. Niet voor mensen die dat allemaal heel de Bijbel geleerd zijn of iets. Nee, iedereen kan de psalmen gebruiken. En de psalmen, dat is interessant, worden in het Nieuwe Testament het meest geciteerd van alle boeken uit het Oude Testament. Dus dat geeft wel aan hoe belangrijk psalmen waren in de tijd van Jezus. Jezus haalt ze ook heel vaak aan. Kijk maar eens naar Matthäus 4, waarin hij wordt verzocht in de woestijn. Daar haalt hij ook de psalmen aan. En leuk is ook om te kijken naar de variëteit in de psalmen. De kortste psalm heeft maar 2 verzen. Nou ja, die is natuurlijk makkelijk te onthouden. De langste psalm heeft 176 verzen. En ook interessant is dat er meer schrijvers in voor de psalmen zijn dan in welk ander boek van de Bijbel ook. De meeste zijn, zoals bekend, van David, 75. Psalmen zijn aan hem toegewijd. Asaf heeft de 12. Dan heb je de zonen van Korach, Mozes, Salomo. En 48 psalmen zijn anoniem. In totaal zijn er 150 psalmen. En ze zijn gemaakt tussen 1400 voor Christus tot 400 voor Christus. Nou, nu waar ik heen wil, is een stuk van die psalmen wil ik belichten. Er zijn namelijk een paar verschillende soorten psalmen. Je hebt de klaagpsalmen, de dankpsalmen en de boetepsalmen. En je hebt nog meer hoor, maar dit zijn een beetje de 3 grootste rubrieken. En ik wil vandaag focussen op die klaagpsalmen. En waarom wil ik dat doen? Nou, omdat de klaagpsalmen eigenlijk, er zijn er 42 van. Er zijn 42 individuele klaagzangen, psalmen in het boek psalmen. En 16 groeps- en nationale klaagzangen. Nou, die overstijgen eigenlijk het aantal psalmen die over de vreugde spreken. Dus heel veel nadruk ligt er eigenlijk op negatieve emoties. Nou, en wat voor emoties zijn dat dan die je terugvindt in de psalmen? Vooral in de klaagpsalmen is woede, frustratie, jaloezie, wanhoop, angst, afgunst, etc. En waarom wil ik daar nou op focussen? Omdat ik merk, vooral bij mannen, bij vaders, maar mannen in het algemeen, veel meer nog dan bij vrouwen, zie je dat heel veel mannen hun negatieve emoties wegstoppen. Er is veel trots, maar ook veel een ongezond idee van wat mannelijk is. En op het moment dat er negatieve emoties komen, dan vluchten we vaak, of we vechten, of we bevriezen. Maar eigenlijk wordt er niet zoveel over gepraat, dat wordt weggestopt. En ik kom zelf ook uit een achtergrond waar het eigenlijk niet over emoties mocht gaan. Althans zeker niet over negatieve emoties, dus eigenlijk werd dat als het ware heel snel weggestopt. Nou, dat is niet wat God wil. En God nodigt ons uit in de psalmen om juist wel ook die gevoelens toe te laten. Want, nou ja, God, en is belangrijk, heeft ook emoties. Dat vergeten wij wel eens. Maar geen enkele andere God, zoals Allah of Boeddha, heeft emoties. En wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dus hij heeft ook emoties. Dat zie je heel veel terug in de Bijbel. En de psalmen, dus dat alleen al, is zo belangrijk om te beseffen. En de psalmen zeggen ons juist dat je je innerlijk moet overpeinzen en niet negeren wat wij vaak als mannen doen. We lopen voor de pijn weg, we gaan vluchten, we zoeken andere dingen om die pijn of die rotgevoelens maar niet te voelen. Nou, een voorbeeld uit de psalm is psalm 42, vers 12. Dat is een hele mooie stukje, daar staat: waarom ben ik zo onrustig en terneergeslagen? Ik moet alles van God verwachten. Of een andere vertaling: wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Nou, een andere psalm, een mooi voorbeeld die je echt uitnodigt om je hart uit te storten, is psalm 62, vers 9. Daar staat: vertel hem alles en houd niets voor hem verborgen. En een andere vertaling zegt: stort uw hart voor hem uit. Nou, dat nodigt de psalm, die nodigt je uit om dat ook echt te doen. En ik denk ook dat wij soms wel eens terugdeinzen om met onze emoties, vooral de negatieve, naar God te gaan. Terwijl God ons uitnodigt om juist dat aan hem te vertellen, om daarmee, want hij kent dat, hij weet dat. En de grote vraag vaak bij dit soort dingen is: wanneer je in die negatieve emoties zit, beweeg ik dan naar God toe of verwijder ik mij van hem? Word ik extra afhankelijk van God of juist niet? Word ik extra kwetsbaar voor hem? Leg ik alles neer bij hem? Of niet? En wij soms eisen we, als we in die negatieve emoties komen, dat hij die pijn wegneemt en dat hij het meteen makkelijker maakt, dat we weer meteen in die vreugde komen. Maar zo werkt het vaak niet. Ik weet ook dat iedereen in de vreugde wil leven en dat belooft ook God ook. Maar er zal altijd wel pijn en teleurstelling blijven. Nou, wat ik zo bijzonder ook vind aan veel van de psalmen is dat er een overgang is in heel veel psalmen van het uitschreeuwen naar God naar het zich verheugen, naar het lofprijzen. Nou, er zit in heel veel psalmen een soort wending in. Nou, het, het mooie daarvan is ook, het is niet zomaar in één keer dat je, als je een psalm leest, van de negativiteit naar de vreugde gaat. Maar wat duidelijk wordt in een psalm, is dat het vaak een langdurige worsteling is, zoals wij ook worstelen. En we kunnen onze emoties niet opeens veranderen. Maar de psalmen geven ons de gelegenheid om op echt ons hart uit te storten, om alles te vertellen aan God. En uiteindelijk neemt hij ons mee, laat hij ons zien wie hij is. Ook in de pijn laat hij ons zien wie hij is. En de centrale boodschap eigenlijk van de psalmen is dat we ontmoeten een goddelijke goedheid te midden van die pijn, te midden van die negatieve emoties. Een mooi voorbeeld vind ik in psalm 77. Daar zie je een enorme omslag in vers 12. En het begint met, eigenlijk wanhopig richt de psalmist zich tot God. En is ook teleurgesteld. Waarom zie ik niks van nu? Ik kan dit niet meer aan. En dan in vers 12 komt die verandering. In één keer zegt hij, toch blijf ik mij de wonderen van de Heere herinneren. Alles wat u in het verleden heeft gedaan, zal ik gedenken. Nou, dat is mooi. Als je zelf in de put zit, dat je nadenkt. En dan nodigt de psalmist ons voor uit. Wat hij al gedaan heeft voor ons. Wanneer hij ons geholpen heeft. Wanneer we dingen hebben gezien, waar we hem echt zichtbaar bezig hebben gezien. Want als we terugkijken naar alle dingen, kunnen we dankbaar worden. En dat geeft je dan weer, maakt je dankbaar. En God houdt van een dankbaar hart. En nodigt ons uit, te midden van de dingen die misschien niet zo goed gaan, toch te kijken naar wat wel er goed is gegaan. Nou, elke psalm heeft wel een verhaal. Maar ik wil een paar thema's eruit halen, waar ik zelf veel mee te maken heb gehad en waar iedereen mee te maken heeft, waar ik in de psalm ook antwoorden vind. Ook antwoorden voor bepaalde emoties waar je misschien niet in wil zitten, waar je niet trots op bent, maar die wel komen. Nou, bijvoorbeeld één thema is natuurlijk het thema angst. Angst is natuurlijk een hele sterke emotie waar we allemaal eigenlijk niet aan willen. Daar willen we eigenlijk niet aan. Dat proberen we te vermijden natuurlijk. Maar angst is ook onderdeel van ons leven. Nou, ik wil een paar psalmen noemen waar het over angst gaat. En eentje daarvan is psalm 56, vers 4. En daar staat heel mooi in, juist als alles mij angst aanjaagt, dan stel ik op u mijn vertrouwen. Dat soort teksten zetten je echt ertoe aan om toch het vertrouwen op hem te stellen. Ook al ben je angstig, soms niet makkelijk, dat weet ik. Maar de psalmist nodigt je uit om dat toch te doen. Een van mijn favorieten is psalm 27 vers 1. Die begint meteen met, de Heer is mijn licht en mijn redder. Voor wie zou ik dan bang zijn? Ja, dat is natuurlijk een hele duidelijke tekst. En dan gaat hij door. De Heer is mijn levenskracht. Zou ik dan nog angst voor iemand hebben? Nou, die psalm die is sowieso een van mijn favorieten, omdat ik het ook heel mooi vind hoe dat die psalm eindigt. Dat heeft misschien dan iets minder met angst te maken, maar dat gaat erom dat hij zegt, wees sterk en wacht altijd op de Heere. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Heere te wachten. Soms duurt het even voordat hij ingrijpt. Soms duurt het even voordat we dingen zien die we zouden willen zien en komen niet uit die negativiteit. Maar het wachten op God, in de stilte, tijd nemen voor hem, is zo belangrijk. Omdat de dingen gaan om zijn tijd, niet op onze tijd. En ik vind het zo mooi dat ook daar die wijsheid in die psalm. En dan staat er ook in die psalm, u zelf laat mijn hart naar u vragen. Ik wil u zoeken, Heer. Nou, dat zijn acht uitnodigingen om bij hem te komen. Om te gaan zoeken. Nou, dat is dan, er zijn nog veel meer psalmen die over angst gaan. Maar er is ook een ander thema, jaloezie. Nou, dan kijken we bijvoorbeeld naar psalm 37, vers 7. Dat is ook zo'n duidelijke psalm. En daarin staat, wees niet jaloers op wie slechte plannen beraamt en wie het ogenschijnlijk goed gaat. Dat hebben we vaak, soms kunnen we jaloers zijn om dingen waar mensen die waarvan wij vinden dat ze geen goede dingen doen, maar het allemaal ogenschijnlijk allemaal goed meegaat en die zijn rijk of weet ik veel, die hebben allemaal succes. Nou, dat is ook dat wordt in de psalm wordt beschreven. Neem een andere angst, een andere negatieve emotie. Dat is depressie of te neergedrukt zijn. Het even niet meer zien zitten. Nou, er zijn zoveel teksten in de psalmen die je daarbij helpen. En die ook, God laat ook zien dat hij met ons meedenkt. Dat hij weet wat wij voelen. Nou, bijvoorbeeld psalm 34 is een mooi voorbeeld, vers 19. Daar staat, de Heer is dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. En dat herhaalt hij, nogmaals, in diezelfde psalm. En elke keer als iets herhaald wordt, of meerdere keren wordt gezegd, dan is dat dus kenbaar heel belangrijk. Nou, psalm 34 is echt zo'n tekst die je daarbij helpt om uit die depressie, om in ieder geval te weten dat God naast je staat. Nou, dan hebben we nog psalm 42. Dat is ook een hele mooie. Die heb ik net ook al genoemd, maar dat is een prachtig om te zien, waarom ben ik zo onrustig en te neergeslagen? Ik moet alles alleen van God verwachten. En verder staat, waarom ben ik zo onrustig en te neergeslagen? Ik wil op God vertrouwen. Prachtig. Nou, dan hebben we één psalm, dat is de meest sombere. Er is er eentje die niet eindigt met een vreugde of met een lofprijs, en dat is psalm 88. Maar goed, die is er ook. En dat is echt één grote klaagzang, maar wel echt uit het hart. Natuurlijk zou je denken, misschien gaat dat iets te ver. Maar ja, we mogen ons hart uitstorten naar God. En dat zie je in psalm 88. Ik zal het niet helemaal oplezen. Maar als je die leest, dan denk je, oké, wacht even. Dit mag er ook zijn. Nou, dan als laatste bij dit thema depressie noem ik ook psalm 25. Ook een hele mooie. Dat is echt ook een van mijn favoriete psalmen. En daar staat op het laatste stuk, staat dat heel mooi. Je begint ook eigenlijk, kijk eens wat de zorgen ik heb. Voelt u mijn pijn? Vergeef mij mijn zonde. Ziet u hoeveel vijanden ik heb en hoe hardgrondig zij mij haten? Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht. Och, laat mij nooit van mij gezegd kunnen worden dat ik vergeefs op u heb gehoopt. Voorzie mij van godsvrucht en integriteit, alsof het mijn lijfwachten zijn. Want ik verwacht dat u mij zult beschermen. O God, wilt u Israël mij bevrijden uit alle moeilijkheden? Nou, dat is het thema van depressie, te neergedrukt zijn. Daarnaast zijn er psalmen die gaan over je schuldig voelen. Nou, wie voelt zich niet wel eens schuldig of schaamt zich over bepaalde zonden die hij begaan heeft? Nou, daar kunnen we natuurlijk elke dag over spreken. En dan heb je psalm 51, dat is dan weer een hele mooie. Toen in de psalm is geschreven door David, toen hij gezondigd had met Batsheba. Maar hij in zijn psalm, in deze psalm, hij zegt, ik wil die relatie met u herstellen. Ik wil weer kunnen genieten van uw aanwezigheid, ondanks alles wat ik gedaan heb. Dat geeft ons natuurlijk ook hoop. Op mij dat wij iets verkeerds hebben gedaan. Hè. Ik zeg altijd, tegenstander die probeert alleen maar aan te klagen, alleen maar alleen te laten denken aan wat je verkeerd hebt gedaan. Maar dat is de aanklager, maar God die vergeeft. En hier ook in deze psalm, nou ja, dat zie je ook gewoon van, ja, dan zegt hij ook, geeft u mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. Nou, dat is een nummer in het Engels wat wij ook vaak zingen, dat daarover gaat bij Biddende Vaders. En dat geeft ook een uitweg. Nou, dan heb je hetzelfde, is zo'n schuldig voelen, is psalm 32, is ook zo'n hele sterke, waarin ook staat dat God zal vergeven als wij maar onze zonden belijden. Hij zal ons vergeven. Dan staat hier, ik zal de Heere alles opbiechten. En toen hebt u mijn schuld vergeven. Prachtig. En hier, gelukkig is hij aan wie de Heer zijn zonden niet toerekent en wiens innerlijk, eerlijk en oprecht is. Zolang ik mijn zonde niet beleed, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen. Nou, dat zet ons aan om die zonde te beleiden. Ja, dat is naar de biecht, noem maar op. Dat zet ons aan. Het geeft ons hoop, het geeft ons kracht, het geeft ons leiding. Nou, dan is er ook een negatieve emotie, een boosheid. Of je voelt je onrechtvaardig behandeld. Psalm 7 is daar een heel goed voorbeeld van. Een andere emotie waar we mee zitten is je opgebrand voelen, vermoeid zijn, echt het gewoon niet meer aankunnen. Nou, dan is psalm 13, vind ik altijd een heel mooi voorbeeld. En het heeft een prachtig einde, dat eindigt als volgt. Maar ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en uw liefde. En mijn hart is vreugd, omdat ik zeker weet dat u voor mijn bevrijding zorgt. Ik kan een loflied voor de Heer zingen, want hij helpt mij altijd. Nou, prachtig. Een andere emotie is je beledigd voelen. Kijk naar Psalm 41. Daar is ook een mooie tekst over als je beledigd voelt. Wat, hè, je bent onrechtvaardig behandeld. Of je bent gewoon beledigd. Geeft ook allemaal handvaten om daarmee om te gaan. Dus wat ik mee wil zeggen is dat... En we hebben natuurlijk onze vaste gebeden bij Bindende Vaders. Je hebt de getijden gebeden, vaste gebeden. Maar het is ook zo mooi om los daarvan zelf de psalmen te gaan lezen. En dan ook helemaal, van begin tot eind. En dan wil ik niet zeggen dat je het allemaal meteen moet onthouden. Maar het is soms heel belangrijk, of het is vaak belangrijk om kleine stukjes wel even in kleine hapjes tot je te nemen. Daarop te kouwen, dat te onthouden en dat gewoon dagelijks leven gewoon op te noemen, hardop. Want dan, hè, iemands woorden vullen zijn hart, staat er mooi in spreuken. Dus op het moment dat je het uitspreekt, dat je het uit je mond komt, dan vult het ook weer je eigen hart. Dus dat kan ik iedereen aanbevelen. Lees die psalmen en vind gewoon de schatten die erin verborgen zijn. Het is mijn meest geliefde Bijbelboek. Ik wist het niet van tevoren. Vroeger dacht ik, nou, ze zijn dat moet. Toen had ik er niet zoveel mee. Maar het is een schat die ik heb ontdekt en dat wil ik echt met jullie ook delen. En ik kan alleen maar, ik hoop dat mijn enthousiasme overgekomen is over dit onderwerp. En ik zou zeggen, lees de psalmen, kou erop, doe het dagelijks. En wat voor emotie je ook hebt, er staat alles in. Alles wat je ook meemaakt. Positief, maar ook zeker negatief. God kent je, God weet waar je doorheen gaat. En eigenlijk is het de bedoeling dat je ook, en dat nodig nogmaals, dat is denk ik voor mij de kern, dat ik ook met mijn negatieve dingen naar God kan komen. Ik hoef me er niet voor te schamen, ik hoef me niet te verstoppen, ik hoef niet weg te stoppen, ik hoef niet weg te vluchten, mijn heil te zoeken in afgoden of in weet ik wat. Maar ik kan rauw naar God toe gaan en zeggen, dit gaat niet goed Heer, zo voel ik en ik voel me rot, maar ik wil met u daarover praten. En dat is heel concreet. Nou, ik denk, hè, dat is ook, daar wil ik mee afsluiten, dat we bij Bindende Vaders, bidden wij ook en komen er ook af en toe dingen naar boven. Maar dan bidden we voor elkaar en we geven het allemaal aan God. We gaan het zelf niet meer oplossen, we geven het aan Hem. En die overgave, weten dat God een goede God is, die voor je zorgt door alle pijn heen. Het is niet zo dat alle pijn meteen weggaat, maar Hij is erbij, Hij is naast je, Hij is voor je, Hij is achter je. En dat beseft dat Hij naast je is, dat is al zo belangrijk. Goed, ik wil dan eindigen met een paar nummers die ik wil aankondigen. Allereerst wil ik aankondigen het nummer The Garden van Carrie Jobe, die we gaan draaien. Een prachtig nummer waarin ook de emoties naar boven komen van verdriet, angst, naar een pure joy van ik zie de garden, ik zie Gods aanwezigheid. De tekst is echt ongelooflijk mooi. En het tweede nummer dat ik wil aanbevelen, wat ik wil aankondigen, is Hoor jij de vogels nog fluiten? Dat is een prachtig nummer. Er is ook een tekst in, die ik ook echt voor Bindende Vaders heel goed is, denk ik. Dat je op een moment zegt hij in het nummer, dat je mag weer zien als je alles bij hem neerlegt. Dat je als je alles in zijn handen legt. Nou, dat vind ik, dat nodigt de psalm ons in uit. En daarom heb ik deze twee nummers gekozen, omdat ze dichtbij, hetgeen wat ik net heb verteld over de psalmen, drukt het uit. Dat God altijd bij ons is, ook in onze diepste negatieve emoties. Dankjewel.

Dank Willem voor jouw mooie lezing voor het programma Biddende Vaders. We luisteren nu naar muziek. De titel is The Garden, gezongen door Carrie Jobe.

We sluiten deze uitzending af met nog twee gebeden, afgewisseld door twee liederen. Het eerste gebed is het gebed voor onze gezinnen. Daarna luisteren we naar Hoor je de vogels nog fluiten van Christian Verwoerd. Ten slotte bidden we een gezamenlijk Onze Vader en luisteren we naar een meditatieve gezongen uitvoering van Psalm 51. Gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden.

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

0: blood of my offense. Have mercy on me, God, in your kindness, in your compassion, blood of my offense.
1: U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuweboer.
2: Goedemiddag luisteraars. We moeten dealen met een heel warme zomer. Voor mij aanleiding om het maar eens te gaan zoeken in de Iberische muziek. Zo kwam ik bij een mij vrij onbekende componist, Pablo de Sarasate. Hij schreef vooral veel Spaanse dansen en ander naar een Spaanse streek verwijzend werk, zoals Romanza Andaluza en Habanera, dat u hoort van Edwin Shuri viool en Bela Simon piano. Daarmee komen we helemaal in de sfeer. Aansluitend in dezelfde stemming laat ik een werk horen van Isaac Albeniz, Asturias. Het laatste is een werk voor een typisch Spaanse instrument, de gitaar, hier bespeeld door Simon Dinegan.

gaan rustig verder met het thema van het vorige blokje. Met werk van Manuel de Falla. 7 canciones populares españolas, Nana. En van Camille Saint-Saëns, Introduction et Rondo Capriccioso, opus 28. De laatste is natuurlijk niet Spaans, maar zijn muziek sluit er prima bij aan. Het werk van de Falla is een arrangement voor stem, cello en piano. Het lied wordt gezongen door Sterre Konijn.

Een nogal bijzonder werk is Baianas Brasileiras van de Braziliaanse componist Heitor Villa-Lobos. Het is een serie van 9 suites geschreven voor verschillende instrumenten en stemmen. Het combineert de stijl en techniek van Bach met de populaire Braziliaanse volksmuziek. Het bekendste deel ervan is de aria van deel 5, aanvankelijk voor cello en gitaar, later bewerkt voor stem en gitaar. Het brengt ons in een zwoele nacht en bijbehorende natuur. Natuurlijk ontbreekt de saudade niet, dat wil zeggen de nostalgische kreten die worden opgewekt door het zachte maanlicht. Te vinden op het album Ellipses. Het licht speelt een belangrijke rol in de Iberische zomer. Daardoor vond ik dat Lux Aurumque van Eric Whitaker, Amerikaans componist en erg geliefd om zijn koormuziek, niet mocht ontbreken. Van hem krijgt u echter geen koor, maar het ensemble waarmee Sterrekonijn veel werkt. Het staat op het album Rhapsody. Terug naar het album Ellipses, waarop ook muziek te vinden is die de oudere componisten betitelde met de naam Folie d'Espagne. Zo ook Marin Marais.

Zoals bijna altijd kom ik onderweg bij mijn zoektochten in muziekbestanden vanzelf weer iets opmerkelijks tegen. Deze keer was dat Mary's Song, Our King of Peace, van Wendell Kimbrough. Dat gaat u horen. En daarna tot besluit Of a Rose, a Lovely Rose van John Rutter uit zijn schitterende Magnificat. Zo kan het alleen maar een mooie zondag worden. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord beginnen we vandaag met de reeks catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Vandaag de inleidende catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 7 januari 2026. Broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Na het jubileumjaar, waarin we stil hebben gestaan bij de mysteries van het leven van Jezus, beginnen we aan een nieuwe reeks catecheses die gewijd zal zijn aan het Tweede Vaticaans Concilie en aan een herlezing van de documenten daarvan. Dit is een waardevolle gelegenheid om de schoonheid en het belang van deze kerkelijke gebeurtenis te herontdekken. De heilige Johannes Paulus II verklaarde aan het einde van het jubileumjaar 2000: "Meer dan ooit voel ik de plicht om het concilie aan te wijzen als de bron van genade waarvan de kerk in de 20e eeuw heeft geprofiteerd." Naast de herdenking van het concilie van Nicea hebben we in 2025 ook stilgestaan bij de 60e verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie. Hoewel er nog niet zoveel tijd verstreken is sinds deze gebeurtenis, is het evenzeer waar dat de generatie bisschoppen, theologen en gelovigen van het Tweede Vaticaans Concilie vandaag de dag niet meer bestaat. Daarom is het, terwijl we de oproep voelen om de profetie ervan niet te laten vervagen en nog steeds naar wegen en manieren te zoeken om de inzichten ervan in praktijk te brengen, belangrijk om het opnieuw van dichtbij te leren kennen en dat niet te doen via geruchten of interpretaties die erover zijn gegeven, maar door de documenten ervan opnieuw te lezen en na te denken over de inhoud ervan. Het gaat namelijk om het leergezag dat ook vandaag de dag nog steeds het kompas is voor de weg van de kerk. Zoals Benedictus XVI leerde: met het verstrijken van de jaren hebben de documenten niets aan actualiteit ingeboet. Hun leerstellingen blijken bijzonder relevant te zijn in relatie tot de nieuwe uitdagingen van de kerk en de huidige geglobaliseerde samenleving. Toen paus Johannes de 23e op 11 oktober 1962 het concilie opende, sprak hij erover als de dageraad van een dag vol licht voor de hele kerk. Het werk van de talrijke bijeengebrachte concilievaders, afkomstig uit de kerken van alle werelddelen, maakte inderdaad de weg vrij voor een nieuw kerkelijk tijdperk. Na een rijke bijbelse, theologische en liturgische bezinning die de 20e eeuw had doorkruist, heeft het Tweede Vaticaans Concilie het gelaat van God herontdekt als Vader, die ons in Christus roept om zijn kinderen te zijn. Het heeft de kerk beschouwd in het licht van Christus, het licht der volkeren, als een mysterie van gemeenschap en een sacrament van eenheid tussen God en zijn volk. Het heeft een belangrijke liturgische hervorming op gang gebracht door het mysterie van de verlossing en de actieve en bewuste deelname van het hele volk van God centraal te stellen. Tegelijkertijd heeft het ons geholpen ons open te stellen voor de wereld en de veranderingen en uitdagingen van de moderne tijd aan te gaan in dialoog en medeverantwoordelijkheid, als een kerk die haar armen wil openen voor de mensheid, de hoop en de angsten van de volkeren wil weerklinken en wil meewerken aan de opbouw van een rechtvaardigere en broederlijkere samenleving. Dankzij het Tweede Vaticaans Concilie wordt de kerk woord, wordt de kerk boodschap, gaat de kerk in gesprek, waarbij zij zich inzet om de waarheid te zoeken via de weg van de oecumene, de interreligieuze dialoog en de dialoog met mensen van goede wil. Deze geest, deze innerlijke houding, moet ons geestelijk leven en het pastoraal werk van de kerk kenmerken. Want we moeten de kerkelijke hervormingen op pastoraal vlak nog vollediger tot stand brengen. En, gezien de uitdagingen van vandaag, zijn we geroepen om aandachtige interpretatoren van de tekenen des tijds te blijven, vreugdevolle verkondigers van het evangelie, moedige getuigen van gerechtigheid en vrede. Monsieur Albino Luciani, de toekomstige paus Johannes Paulus I, schreef aan het begin van het concilie als bisschop van Vittorio Veneto profetisch: er bestaat, zoals altijd, de noodzaak om niet zozeer organisaties, methoden of structuren tot stand te brengen, als wel een diepere en bredere heiligheid. Het kan zijn dat de uitstekende en overvloedige vruchten van een concilie pas na eeuwen zichtbaar worden en rijpen, waarbij tegenstrijdigheden en ongunstige situaties moeizaam worden overwonnen. Het herontdekken van het concilie helpt ons dus, zoals paus Franciscus heeft gezegd, om God weer de eerste plaats te geven en een kerk te zijn die gek is van liefde voor haar Heer en voor alle mensen die door hem geliefd zijn. Broeders en zusters, wat de heilige Paulus VI aan het einde van de werkzaamheden tegen de concilievaders zei, blijft ook voor ons vandaag een leidraad. Hij verklaarde dat het uur van het vertrek was aangeboden, om de conciliale vergadering te verlaten, om de mensheid tegemoet te gaan en haar het goede nieuws van het evangelie te brengen, in het besef dat we een tijd van genade hadden beleefd, waarin verleden, heden en toekomst samenkwamen. Het verleden, omdat hier de kerk van Christus bijeen is, met haar traditie, haar geschiedenis, haar concilies, haar kerkleraren, haar heiligen. Het heden, omdat wij vertrekken om de wereld van vandaag tegemoet te gaan, met haar ellende, haar smarten, haar zonden, maar ook met haar wonderbaarlijke verworvenheden, haar waarden, haar deugden. De toekomst tenslotte ligt daar, in de dwingende roep van de volkeren om meer gerechtigheid, in hun verlangen naar vrede, in hun bewuste of onbewuste dorst naar een hoger leven. Precies datgene wat de kerk van Christus hun kan en wil geven. Ook voor ons geldt dit. Door ons te verdiepen in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en de profetische kracht en actualiteit ervan te herontdekken, omarmen we de rijke traditie van het leven van de kerk en stellen we ons tegelijkertijd vragen over het heden en hernieuwen we de vreugde om de wereld tegemoet te lopen, om haar het evangelie van het Rijk van God te brengen, het Rijk van liefde, gerechtigheid en vrede. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 7 januari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord, in de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, was dit de inleidende catechese.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Ze stonden in nette rijen in de hoek tegenover de banken van de roeiers en verschaften de beste schuilplaats die de Parmis te bieden had. Carilliné dankte God voor Hermione's gefluisterde aanwijzingen. Ze had niet gevraagd of haar vriendin dit detail wist, omdat ze uitgenodigd was voor een rondleiding op Theo's schip tijdens zijn verblijf bij hen thuis, of omdat God het haar geopenbaard had. Hoe dan ook, Hermione had kennelijk van Jezus gehoord van Carilliné's bedoeling om zich op Theo's schip te verbergen. Het advies dat ze had gegeven was de enige reden waarom Carilliné's onbezonnen plan tot dusver was geslaagd. Het was haar gelukt om op het kleine schip dat werd bevolkt door mannen de enige plek te vinden die een groot deel van de tijd met rust werd gelaten. 2 uur later had nog niemand zich naar beneden gewaagd. Het waaide hard genoeg om het zeil te hijsen zodra ze de haven hadden verlaten en ze voeren nu in een gestaag tempo zonder dat het nodig was hun toevlucht te nemen tot roeien. Voor de eerste keer in uren haalde Carilliné verlicht adem. Ze had het gedaan. Ze had zich verstopt op Theo's schip. Het volgende moment begon haar hart te bonzen. Wat had ze gedaan? Ze had zich verstopt op Theo's schip. Het ging heen en weer. Opgetogenheid werd gevolgd door ontzetting. Ze waren nog niet te ver van Caesarea om van gedachten te veranderen. Ze kon op ditzelfde moment naar boven gaan en Theo excuus vragen. Zijn toorn aanvaarden, zijn frustratie ondergaan, naar huis worden gebracht en wachten op een eerlijkere gelegenheid om naar Rome te gaan om haar vader te gaan zoeken. Alleen zou zo'n gelegenheid zich niet snel aandienen. Grootvader zou het nooit toestaan. Wat betekende dat tante Blandina het niet zou toestaan wat inhield dat ze de belangrijkste reis van haar leven niet zou kunnen ondernemen. Opnieuw stond ze voor een onaangename keus. De keus tussen een wereld zonder haar vader of Theo's afkeuring onder ogen zien. De keus voelde als een schop in haar maag. Haar adem stokte. De muren van het schip kwamen op haar af. Ze kromp in elkaar bij de gedachte dat Theo boos zou zijn op haar. Hij had haar duidelijk aangegeven dat hij geen zin had in passagiers. Ze zou hem alleen al door haar aanwezigheid een hoop last bezorgen en onrust veroorzaken in de ploeg humeurige zeelieden die niet gewend waren aan vrouwelijk gezelschap. Ze trok haar cape over haar hoofd en hurkte neer. De wind huilde in haar oren. Uit de amforen om haar heen stegen verschillende geuren op. Myrte en granaatappel, cipres en roos, honing en marjolein, gele klaver en grijze amber. Ze werd duizelig van de overweldigende aroma's en sloot haar ogen. Ze moest in slaap gevallen zijn, want toen ze wakker werd, was het smoorheet in haar schuilplaats, waardoor haar tunica vochtig was geworden en aan haar vastplakte. Door de opening in het luik ving ze een glimp op van een heldere lucht en zonnestralen. Eind van de ochtend, schatten ze. Ze zaten al 6 of 7 uur op zee, te laat om terug te keren. Een man lachte en een lange schaduw viel over de opening van het luik. Vervolgens daalde Theo de 7 treden af die hem in de buik van het schip brachten. Carilliné dook weg en kroop in elkaar tot haar gewrichten er pijn van deden. Tussen de amforen door zag ze Theo op zich afkomen lopen. Hij bleef abrupt stilstaan en aarzelde even voordat hij op zijn schreden terugkeerde. Een van de riemen was van zijn plaats geraakt en lag scheef op de bank. De peddel hing hachelijk over de rand. Carilinee kneep haar ogen dicht. Ze moest hem aangestoten hebben op weg naar haar schuilplaats. Theo fronste zijn wenkbrauwen, legde de riem recht, tikte er een paar keer nadenkend op en draaide zich om naar Carilinee. Hij liep naar de amforen die tegen de muur en tegen elkaar leunde. Carilinee dook nog dieper weg. Zweet liep over haar rug. Theo boog zich over een amfoor die vooraan stond, zocht tussen de ballen en greep erin. Sophocles, riep hij, ik heb er een gevonden waar zelfs jij lekker van gaat ruiken. Sophocles blafte. Je kunt evengoed proberen een dolfijn in te zepen. Ik doe het niet, zeg ik je. Boven werd schor gelachen. Je gaat net zo lekker ruiken als Cleopatra, de koningin van Egypte, schreeuwde er iemand. Cleopatra, tuurlijk, zei een ander. Die ligt gemumificeerd en wel in haar crypte. Theo grinnikte en gooide de bal in de lucht. Keek hoe die door de lucht tolde voordat hij hem achter zijn rug opving en nam de trap met twee grote sprongen. Carilinee blies uit en strekte haar pijnlijke rug. Ze kon niet verwachten dat ze gedurende de hele reis naar Rome, die waarschijnlijk weken in beslag zou nemen, uit het zicht zou weten te blijven. Lang voordat ze daaraan kwamen, zou ze zonder water komen te zitten. Maar ze wilde de ontdekking zo lang mogelijk uitstellen. Als ze haar eenmaal vonden, zou de hele bemanning boos op haar zijn, omdat ze stiekem aan boord was gekropen, dat wist ze wel. En Theo, die zou woest zijn. Ook kon hij haar in de volgende haven afzetten met de boodschap dat ze zelf maar moest zien hoe ze thuis kwam. Carilinee betwijfelde die afloop. Hoewel ze het verdiende, vermoedde ze dat Theo dat met oog op haar veiligheid niet zou doen. Ze had een eindeloze goedheid in hem bespeurd. En Philippus had gezegd dat hij een man van geloof was. Hij zou haar toch niet verbannen van zijn schip en haar zichzelf maar laten redden. De vlinders in haar buik herinnerden haar eraan dat ze niet zo zeker was van Theo's reactie als ze zichzelf wijs maakte. Hij zou het volste recht hebben om haar bij de eerste de beste geschikte haven van boord te zetten. De andere mogelijkheid dat Theo zijn schip zou omkeren en haar terugbrengen naar Caesarea, leek Carilinee meer voor de hand te liggen. Ze kon alleen maar hopen dat Theo zich als man van eer verplicht zou voelen om zich aan zijn belofte aan zijn belangrijke klant in Rome te houden, zodat een verstekeling terugbrengen naar een haven die ver buiten zijn route lag geen haalbare optie was. Ze nam een klein slokje aangelengde wijn om haar uitgedroogde keel te smeren. Aan het gejoel en geschreeuw bovenop het dek te horen, waren de mannen erin geslaagd Sophocles met zeep in te smeren. Carilinee hoopte dat het niet de zeep met rozen en kaneel was. Om de een of andere vreemde reden voelde ze iets bezitterigs als het om die speciale zeep ging. Ze was die gaan zien als haar speciale geur. Het idee de geur te delen met een stugge zeeman die zich, afgezien van nu en dan een duik in de zee, waarschijnlijk in geen 10 jaar had gewassen, leek verkeerd. Dat was natuurlijk bespottelijk. Theo zou ladingen van het spul verkopen aan elke geïnteresseerde koper door het hele Rijk. Ze scheurde een stuk brood af, nam een klein hapje en kauwde langzaam. Weer viel er een schaduw over de opening van het luik. Intuïtief ademde ze scherp in, waardoor het stukje brood achter in haar keel schoot. Ze verslikte zich. Met tranende ogen duwde ze haar hand voor haar mond om de dreigende hoestbui te onderdrukken. Theo kwam de trap weer af. Halverwege bleef hij staan en keerde zich om naar het dek. Jullie stinken allemaal. Hadden jullie geen badhuis kunnen bezoeken voordat jullie aan boord van mijn schip kwamen? Schreeuwde hij. Carilinee kon het hoesten niet langer inhouden. Als door een wonder werd het geluid verbloemd door Theo's monoloog. Een piepklein stukje brood vloog naar buiten en ze haalde diep adem. Terwijl hij met zijn rug naar haar toe stond, gleed ze zo stil als een wilde kat verder langs de muur omlaag, in de hoop dat haar kruin onzichtbaar bleef. Theo daalde de trap verder af, terwijl hij tegen de bemanning bleef praten. Ik ben zeephandelaar, geen varkensboer. Zoals jullie er nu bij lopen, jagen jullie al mijn verfijnde klanten weg. Hij greep een handvol zeepballen uit de eerste kist die hij tegenkwam en keerde terug naar de trap. Carilinee zakte uitgeput in elkaar. Hoe moest ze dit leven dagenlang volhouden? Boven haar op het dek ging het schreeuwen, plagen en joelen nog een goed uur door. Nu en dan schoot een man door haar blikveld als hij langs het openluik rende. Na de schok van het zien van het tweede paar blote benen leerde ze haar ogen stijf dicht te houden. Ze begon te beseffen dat het leven van een verstekeling ingewikkelder was dan ze zich had voorgesteld. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Ik adem rustig in en ik adem rustig uit. Ik laat los. Het enige wat ik doe is aanwezig zijn. Waar ik nu ook ben. Ik probeer voor God te komen. In geloof weet ik dat Hij op me wacht.

0: De lezing van vandaag is uit de profeet Micha, hoofdstuk 6 vanaf vers 1.
1: Hoor toch wat de Heer zegt. Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen. Laat de heuvels getuigen zijn. Luister, bergen, naar de aanklacht van de Heer. Hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer voert een geding tegen zijn volk. Hij klaagt Israël aan. Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ik heb je uit Egypte geleid, je bevrijd uit de slavernij. Ik zond Mozes, Aaron en Mirjam om je voor te gaan. Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn eerstgeborene geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Door de woorden van Gods profeet Micha ervaren we wat God voor ons voelt. Wat voel jij bij het horen van deze hartstochtelijke woorden?

Micha leert ons ook wat God van ons terug verlangt voor alles wat Hij ons gegeven heeft. Heb jij ooit ervaren dat iemand jou zijn liefde gaf zonder er iets voor terug te verwachten? Hoe was dat?

0: Als je opnieuw luistert, let er dan eens op wat het is wat God van ons terugverlangt. Welke gevoelens roept dat bij jou naar boven?
1: Hoor toch wat de Heer zegt. Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen. Laat de heuvels getuigen zijn. Luister, bergen, naar de aanklacht van de Heer. Hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer voert een geding tegen zijn volk. Hij klaagt Israël aan. Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ik heb je uit Egypte geleid, je bevrijd uit de slavernij. Ik zond Mozes, Aaron en Mirjam om je voor te gaan. Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn eerstgeborene geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig te weg te gaan van je God.

God vraagt jou niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Praat er eens met hem over hoe je deze woorden meeneemt in je dagelijks leven. De komende week, vandaag, misschien wel in hele kleine dingen.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Job. Gods heerschappij gaat boven elke menselijke wijsheid. Tegen het betoog van Zofar bracht Job in: ach ja, zie hier de wijzen met wie de wijsheid staat of valt. Ik heb ook verstand, zo goed als jullie. Ik loop niet achter. Wie kent uw leer niet? Mijn vrienden lachen met mij, omdat ik God een antwoord vraag. Lachen met de vrome en onschuldige. Ongeluk krijgt minachting op de koop toe. Daar houdt de gezeten burger het op. Wie struikelt, geven ze een trap na. Maar overweldigers bezitten een vredig huis. Die God uitdagen zijn veilig. Met vol hand schenkt hij hun geluk. Vraag de dieren, ze zullen het je zeggen. De vogels kunnen het uitleggen. De wilde beesten leren, de vissen vertellen. Allemaal weten ze. Zo handelt God. Alle leven is in zijn hand. Elk wezen dankt hem zijn adem. Oren kunnen toch horen en smaak kan toch proeven. God, oud van dagen, is wijs. Hij, de hoogbejaarde, heeft inzicht, ervaring en kracht. Hij doorziet en leidt de dingen. Wat hij omverhaalt, wordt niet herbouwd. Wie hij gevangen zet, komt niet meer vrij. Houdt hij het water tegen, dan verdort het land. Geeft hij het vrij, dan wordt alles overspoeld. Aan hem is de overmacht. Zondaar en kwade geest zijn hem onderworpen. Raadsheren stuurt hij berooid de straat op. Rechters zet hij voor schut. Gordels van koningen maakt hij los. Hun macht en waardigheid valt weg. Ook priesters stuurt hij berooid de straat op. En gezeten burgers brengt hij ten val. Raadgevers snoert hij de mond. Ouderlingen maakt hij kortzichtig, machtigen weerloos. En hij dompelt hen onder in smaad. Diepten maakt hij duister vrij, duisternis licht. Naties verheft hij, om ze dan neer te slaan. Hij verstrooit, om dan te verzamelen tot geluk. Leiders verbijstert hij het verstand en ze verdwalen langs ongebaande wegen. Ze tasten rond in diepe duisternis en waggelen als dronkaards. Tweede lezing uit de levenslessen bij het boek Job van de heilige paus Gregorius de Grote. De innerlijke getuige. Wie, zoals ik, door zijn vrienden wordt uitgelachen, zal God aanroepen. Wanneer een zwakke geest ter wille van zijn goede daden een vleugje menselijke gunst ontvangt, laat hij zich dikwijls verleiden tot uiterlijke vreugden. Hij verwaarloost wat hij innerlijk verlangt en staat vrijwillig weerloos tegenover hetgeen hij buiten hoort, zodat hij er meer vreugde aan beleeft gelukkig genoemd te worden dan echt gelukkig te zijn. En terwijl hij lovende woorden verwacht, verlaat hij wat hij begonnen was te zijn. Zo zondert hij zich af van God door wat hem lofwaardig maakte ter wille van God. Soms echter legt de geest zich met volharding toe op het goede, en toch wordt hij door bespottingen van de mensen gekweld. Hij handelt op bewonderenswaardige wijze en ontvangt smaad. Hij, die door lofbetuigingen naar buiten komt treden, keert door smaad verdreven in zichzelf terug. En des te hechter wijdt hij zich innerlijk aan God, naarmate hij buiten niets vindt waarbij hij kan rusten. Heel zijn hoop immers stelt hij op zijn schepper, en te midden van bespottingen en beschimpingen wordt alleen de innerlijke getuige aangeroepen.
hoe minder de ziel van de terneergeslagen mens in de gunst staat bij andere mensen, des te meer nadert zij tot God. Terstond verdiept zij zich in het gebed, en hoe meer zij van buitenaf onder druk staat, des te meer wordt zij gelouterd om tot de innerlijke dingen door te dringen. Daarom nu wordt terecht gezegd: wie zoals ik door zijn vrienden wordt uitgelachen, zal God aanroepen die hem zal verhoren, omdat de slechten tonen welke getuigen ze voor hun eigen daden zoeken, wanneer zij de geest van de goede mensen een verwijt maken. Terwijl die gekwelde geest zich aan het gebed wijdt, komt hij innerlijk nader tot de hemelse verhoring, doordat hij zich uiterlijk verwijdert van de menselijke lof. Opmerkelijk is het hoe terecht tussengevoegd wordt, zoals ik. Er zijn immers mensen die door spotternijen van anderen terneergeslagen worden en toch voor de goddelijke oren niet verstaanbaar zijn. Het is vanzelfsprekend dat de hoon, als hij gericht is tegen de zonde, geen aanspraak kan maken op verdiensten. Zij lachen met de vrome en onschuldige. De wijsheid van deze wereld is het hart verbergen onder kuiperijen, het denken met woorden bedekken, wat vals is als waar voorspiegelen, wat waar is als bedrog bestempelen. Maar daarentegen is de wijsheid van de rechtvaardige niets voorwenden door uiterlijk vertoon, de gedachte door woorden kenbaar maken, het ware zoals het is beminnen, het valse vermijden, het goede om niet doen, het kwade liever ondergaan dan doen, geen wraak zoeken voor een onrecht, voor de waarheid smaad als winst beschouwen. Maar deze eenvoud van de rechtvaardige wordt in een bespottelijk licht gesteld, omdat door de wijzen van deze wereld de deugd van de oprechtheid beschouwd wordt als dwaasheid. Al wat in onschuld gebeurt, zien wij ongetwijfeld aan voor dom. En wat de waarheid als goed erkent in het doen van de mensen, beschouwt de menselijke wijsheid als dwaas.

Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Hier in de studio ging iets mis, verontschuldig mij. Het is nu 7:02. U bent live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Vandaag is het maandag 20 juli, in de 16e week door het jaar. De kerk gedenkt vandaag de gedachtenis van de heilige Apollinaris, bisschop en martelaar. We bidden samen de laude het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging 1115. De hymne 701. De psalmen en antifonen, week 4, 1118. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek. De psalmen en antifonen, maandag week 4, 380. Of op de getijdengebeden app van de Tiltenberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Komt, werpen wij ons aan midden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: O hemelslicht, dat God ons geeft, licht dat in licht zijn oorsprong heeft. O Zoon, o zuivere fontein, ons daglicht, onze zonneschijn.
1: Ja, onze zon die stralen staat, die dag en nacht niet ondergaat. Geef dat uw geest allen tijd in licht en waarheid ons geleidt.
0: Wij roepen ook de Vader aan, de Vader die ons bij kan staan, die in het licht zijn woning heeft, dat hij ons onze schuld vergeeft.
1: Dat hij ons leidt en zie, wij zijn, naar zin en lichaam waarlijk rein, en door een groot geloof vervuld, bevrijd van dwaling en van schuld.
0: Als Christus onze spijze is, en het geloof tot laven is, dan schenkt de Geest ons goede wijn. Wij zullen nuchter dronken zijn.
1: In lichte dag zij ons bestaan, nog schuchter in het open gaan, vol warm geloof als het middag is, en zonder nacht of duisternis.
0: De dageraad verrijst zo schoon. O onze zon, des vaders zoon, de Vader is in u, en gij? Gij zit aan vaders rechterzij. In de ochtend, Heer, schenk gij ons uw rijkste zegen. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw.
1: Voordat de magen geboren waren, voordat de aarde was voortgebracht, zijt gij God van eeuwig tot eeuwig.
0: Wat sterfelijk is, vergaat weer tot stof. Gij zegt, keer terug, kind van Adam.
1: Voor u zijn 1000 jaren 1 dag, als gisteren dat al voorbij is. 1 uur van slaap in de nacht.
0: Ons leven breekt af als een droom in de ochtend. Kortstondig is het als gras op het veld.
1: Des morgens ontkiemt het en schittert op. Des avonds is het verwelkt.
0: Wij worden verzengd door de gloed van uw toorn. De storm van uw gramschap jaagt over ons heen.
1: Gij hebt onze schulden tevoorschijn gehaald. Ons heimelijk kwaad voor het licht van uw aanschijn.
0: Nu gaan onze dagen somber voorbij en zuchtend verstrijken de jaren.
1: De maat van ons leven is 70 jaar, of, als we heel sterk zijn, 80.
0: Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg, en snel komt het uur van vertrekken.
1: Wie onzer beseft de macht van uw toorn, uw ontzagwekkende gramschap?
0: Leer ons onze dagen naar waarde te schatten en zo te komen tot wijsheid van hart.
1: Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt gij ons? Wees toch uw dienaars genadig.
0: Schenk ons in de ochtend volop uw zegen en dan jubelen wij heel de dag van geluk.
1: Vergeld nu met vreugde de dagen van leed, de jaren dat het ons slecht ging.
0: Laat zien aan uw dienaars waartoe gij in staat zijt, en toon aan hun zonen uw heerlijkheid.
1: U luister, Heer, God, mogen over ons stralen. Bestuur onze handen bij al wat zij doen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: In de ochtend, Heer, schenk gij ons uw rijkste zegen. Loof de Heer vanaf de randen der aarde. Zing een nieuw lied voor de Heer en loof hem vanaf de randen der aarde.
1: Die varen op zee en al wat daar leeft, de eilanden met hun bewoners.
0: Juichen moet de woestijn met haar dorpen, de tentenkampen waar Kedar verblijft.
1: Jubelen zij die de rots bewonen, hoog van de bergtoppen klinken hun roep.
0: Huldigen moeten zij allen de Heer, zijn lof op de eilanden laten horen.
1: De Heer trekt uit als een oorlogsheld, een krijgsman blakend van strijdlust.
0: Zijn stem laat hij klinken, zijn strijdkreet schalt, zijn vijanden zal hij bedwingen.
1: Lang heb ik gezwegen, stil en geduldig, maar nu schreeuw ik luid als een barende vrouw.
0: In wildernis maak ik van bergen en heuvels, waar alles wat groen is verdort.
1: Ik laat de beken verdrogen, de waterplassen staan leeg.
0: Dan leid ik blinden waar ze niet zien, langs paden die ze niet kennen.
1: Duisternis maak ik tot licht voor hen, en recht maak ik bochtige paden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Loof de Heer vanaf de randen der aarde. Loof de naam des Heren, jij die staat in Seren tempel. Loof de naam des Heren, looft hem, dienaars van de Heer.
1: Jij die staat in Seren tempel, in de voorhof van Gods huis.
0: Loof de Heer, hij is genadig, eert zijn hoog verheven naam.
1: Jacob heeft hij uitverkoren, Israël tot zijn bezit.
0: Ja, ik weet het, machtig is de Heer, onze heerser meer dan alle goden.
1: In de hemel en op aarde doet hij wat hij wil, op de zee en in de diepste oceanen.
0: Wolken voert hij aan vanaf de rand der aarde. Regen slaat hij neer met bliksemvuur. haalt de storm tevoorschijn uit zijn schuren.
1: Alle eerstelingen van Egypte sloeg hij, mensenkinderen zowel als vee.
0: Hij deed tekenen en wonderen voor hen, voor de farao en al zijn knechten.
1: Vele volkeren heeft hij verslagen, sterke koningen heeft hij gedood.
0: Sichon van de Amorieten, Och, de vorst van Bazaan, alle koningen van Kanaan.
1: En hun landen schonk hij aan een ander, gaf hij tot bezit aan Israël zijn volk.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Loof de naam des Heeren, Gij die staat in Zeren tempel. Korte schriftlezing. Danken we de Heer, onze God, dat Hij ons beproeft zoals Hij met onze voorvaderen gedaan heeft. Herinner u hoe Hij met Abraham gehandeld heeft en Isaac op de proef heeft gesteld. En al wat Jacob overkomen is. Want zoals Hij hen zwaar beproefd heeft om hun hart te keuren, zo tuchtig Hij ook ons, niet om ons te straffen, want diegene die zich tot Hem richtte, tuchtigt de Heer uit zorg voor hun welzijn. Jubelt gerechtige voor de Heer, rechtschapene past een lofzang.
1: Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past in lofzang.
0: Zingt voor hem een nieuw gezang.
1: Rechtschapenen past in lofzang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang.
0: Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal Hij onze vaderen baarmachtig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Bidden wij tot Christus, want Hij verhoort en redt allen die op Hem hopen. Brengen wij Hem onze lof.
1: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
0: God,

0: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
1: God, rijk aan erbarming. Wij zeggen U dank voor de grote liefde waarmee Gij ons hebt liefgehad.
0: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
1: Heer, Gij brengt met de Vader alles en alle tot stand. Maak door de kracht van Uw Geest alle dingen nu.
0: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
1: Opent de ogen van alle mensen, dat wij vandaag niet blind blijven voor Uw wonderen werken.
0: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
1: Gij roept ons vandaag tot Uw dienst. Help ons elkaar te dienen met de gaven die ieder van U heeft ontvangen.
0: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Leid uw gelovige Heer op de weg van het eeuwig heil, die de heilige bisschop Apollinaris door zijn leer en marteldood heeft gewezen. En laat ons op zijn voorspraak zo in uw geboden volharden, dat wij met hem mogen worden gekroond, door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.
1: Beste luisteraars, voor bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe, en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 16e week van het jaar. Luidt de tekst van de introïtus: Heer, geef ons toegang tot het paradijs en laat ons binnengaan in het vaderland waar geen dood meer heerst, maar vreugde voor eeuwig. In de Eucharistie betreden wij dat paradijs, dat vaderland waar geen dood meer heerst, dat land waar eeuwige vreugde in de harten heerst. Want in de Eucharistie wordt de toekomst geanticipeerd en Jezus is als de verrezen Heer daar in ons midden. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Op zekere dag richten enige schriftgeleerden en fariseeën zich tot Jezus met de woorden: Meester, we willen een teken van u zien. Maar hij gaf hen ten antwoord: Een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken, maar geen ander teken zal hun gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Zoals namelijk Jona 3 dagen en 3 nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten verblijven in de schoot van de aarde. De mensen van Ninive zullen bij het oordeel opstaan, samen met dit geslacht en haar veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Wel nu, hier is meer dan Jona. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Wel nu, hier is meer dan Salomo. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Wel nu, hier is meer dan Salomo. Van hoe ver moet je soms komen om te luisteren naar zijn wijsheid, de wijsheid van Jezus? Laat nu alles achter voor hem. Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden, even stil blijven staan, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet, zodat u zich door hem aangezien weet. Zoals bij een ontmoeting mensen elkaar in de ogen kijken, u dan klein maken in een gebaar van eerbied. Dan ingaan in het gebed door de gebedshouding aan te nemen, liggend, zittend of geknield, in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. Dat dan ook vragen als een genade voor uw hele leven, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan de situatie, de geschiedenis, de context van deze tekst. Schriftgeleerden en fariseeën vragen Jezus om een teken. Tekens kunnen van allerlei aard zijn, het kunnen genezingen zijn, maar het is altijd welbehagen, welzijn. Mensen proberen het aangenaam of prettig voor zichzelf te hebben, of ze proberen, zoals in dit geval, greep te krijgen op mensen. Terwijl in het teken van Jona, het teken dat Jezus geeft, Jezus juist alles uit handen geeft om heel zijn leven nieuw uit Gods hand te ontvangen. De plaats zien, Jezus oog in oog met zijn tegenstanders die hem op de proef stellen. Hoe hij hun de waarheid durft te zeggen, een onaangename waarheid, bepaald niet vleiend. En vragen wat we verlangen, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, en dat we daarin mogen groeien. De overweging. Meester, wij willen een teken van u zien. Schriftgeleerden en fariseeën stellen zich op als toeschouwers die toekijken hoe Jezus iets gaat zitten bedenken van wat hun verstand wel aanspreekt, wat hun gevoel bevredigt. En zo zijn zij de meester die Jezus tot leerling maken. En zo staan vandaag mensen naar de kerk te kijken. Vertoon ons eens tekenen die ons overtuigen van uw zending. Tekenen van humaniteit, tekenen van sociale rechtvaardigheid, van emancipatie,
tekenen die de kerk in onze ogen geloofwaardig moeten maken. En zo staan mensen dikwijls ook tegenover elkaar, de ander uitdagend om groter te zijn dan hij in feite is. Zeggen ze iets leuks, iets oorspronkelijks, iets gewaagds, iets stoutmoedigs. Wees eens gedurfd, lever eens een prestatie. Laat ons eens zien wat je waard bent. Zet eens kracht achter je woorden. In de gewone omgang worden de mensen voortdurend op de proef gesteld om buiten hun schoenen te gaan lopen. Zich een beetje te forceren, stoer te doen en zich zodoende los te maken uit de persoonskern door een of andere vertoning op te voeren met als enig doel de ander te behagen of naar de mond te praten, naar de ogen te zien. Het vraagt heel wat om altijd helemaal trouw te blijven aan jezelf en te spreken en te handelen vanuit dat diepere zelf waar je verbonden bent met hem. Volgens de wijsheid van de woestijn mag de nederige niet opvallen door zijn nederigheid. Ze zeggen, hierin bestaat de nederigheid aan de anderen gelijk te zijn. Als men ziet dat u niet opvalt, houden ze u voor gelijk aan iedereen. Voor de leerling van Jezus is het de kunst om in de massa te verdwijnen. In die kunst was Jezus zelf een meester. 30 jaar was hij een naastraad, een van de velen. Is hij niet de zoon van de timmerman? En een van de velen heette zijn broeders met niet Jacobus, Jozef, Simon en Judas. Wonen zijn zusters niet allen bij ons? Abt Antonius zei, ik zag alle strikken van de vijand uitgespannen over de aarde en zuchtend sprak ik, wie kan daar nog aan ontsnappen? En ik hoorde een stem tot me zeggen, de nederige. Als ongelovige mensen aan Jezus om een teken vragen, krijgen ze niet alleen geen teken, maar in zijn antwoord krijgen ze meteen de afrekening met alle tekens. Want Jezus weigert om het onbewijsbare te bewijzen. En dat is op zich al een teken van zijn grootheid. Stel, je hebt het vermogen om voor een groot gezelschap een goede beurt te maken. Met een enkel gebaar zou je zo de show kunnen stelen. En je doet het niet. Want, zegt zo iemand, ze moeten nemen zoals ik ben. Dan spreekt daaruit een groot gevoel van eigenwaarde. Je toont het applaus gewoon niet nodig te hebben. Dat is iets koninklijks. Ja, dat is goddelijk. Als Jezus gescholden werd, schold hij niet terug. Als men hem leed aan deed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. 1 Petrus 2. Tegenover het ongeloof van de Joden stelt Jezus 2 voorbeelden uit de heidenwereld. De koningin van het Zuidland en de bewoners van Ninive. Als heidenen golden zij bij de Joden als onrein. Maar deze waren ontvankelijker dan het zelfgenoegzame Israël. Jezus is meer dan Salomo. En Salomo was al een sprookjesvorst, een legendarische figuur. Zozeer dat een andere sprookjesfiguur, de vorstin van het Zuidland, dat wil zeggen, iemand van het andere uiteinde van de aarde, tot zover was de roep van Salomo doorgedrongen, naar Salomo toe kwam, om te zien of het werkelijk waar was wat zij over hem in haar verre land had gehoord. En waarachtig, het was waar, ja, het was allemaal nog veel meer, zijn wijsheid wijzer, zijn rijkdom en macht groter, zijn dienaren talrijker. Het kon gewoon niet op. En Jezus zegt, meer dan Salomo is hier. Hij zegt niet hoeveel meer, maar meer, onbepaald meer, dus eindeloos meer. Maar zijn meer openbaart zich aan ons als minder. Geen ander teken dan het teken van Jona. 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster. 3 dagen en nachten in de schoot van de aarde.
Jezus geeft geen tekens van deze aarde, geen aardse tekens van wijsheid en macht, en ook geen tekens uit de hemel, geen wonderen. Maar de armoede en de dwaasheid van het kruis, geen teken, maar zelfs een antiteken, een kruisteken, het tegendeel van alle tekens, de doorkruising van alle tekens, de afrekening met alle vragen naar tekens. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Christus, Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. 1 Korinthe 1. En wat vragen ze voor tekenen? Geweldige tekenen. En wat krijgen ze? Eenvoudige tekenen. Die twee heidenen, het heidense Ninive en die heidense koningin van het zuiden, wat wil Jezus dat zij aan ons leren? Zij leren ons naar Jezus te luisteren. Kom, luisteren we naar de wijsheid van deze Jezus. Wijsheid, en dat is eenvoudig zijn en Gods plaats zien. De plaats die God in uw leven moet innemen. Probeer door te dringen in de eenvoud van het kind. Tot die wijsheid waarin je zelf eenvoudig wordt. Aan het eind gesprekjes met Maria. Die heeft willen horen, luisteren als geen ander. En Jezus, van wie staat dat God hem de tong van een leerling heeft gegeven? Jezus die ons leert te zwijgen, in de verborgenheid te leven, onder Gods aanschijn te leven, verborgen voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kinderen. En onze Vader bidden, samen met Jezus, een liefst hart op.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Ons lieve Heer heeft ons weer een nieuwe dag geschonken vandaag. En samen willen we het morgengebed gaan bidden om hem te bedanken voor deze nieuwe dag. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid u opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat ge mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe, mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmachtige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Amen. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw belofte. Heer, versterk mijn hoop. Amen. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat ge oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Amen. Engel van God, die mijn bewaarder zijt en wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd. Verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen. Bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo dadelijk, beste luisteraars, om 8:30, dan bidden wij, zoals elke ochtend, het roze hoedje. En mocht u nog een intentie hebben, wilt u nog gebed bidden voor een bepaalde intentie, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Dat kunt u doorsturen via een berichtje met de app. En het telefoonnummer, dat is 06-2-001-9670. Ik wens u nog een hele gezegende dag toe. En tot een volgende keer.

0: En beste luisteraars, goedemorgen op deze maandagochtend. Het is tijd om de rozenkrans te gaan bidden. Vandaag is het maandag en we overwegen de blijde geheimen. Fijn dat u met ons meebidt en ik wens u van harte een gezegend gebedsmoment. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald der stellen, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We bidden beste luisteraars vandaag voor mensen in rampgebieden. We bidden voor mensen die hulp nodig hebben. Ons gebed is ook gevraagd voor uit dankbaarheid voor een dochter. En we bidden om bescherming van haar, dat het goed mag blijven gaan met haar en dat ze gezond mag blijven. Om zegen en genade voor een gezin met hulp van de Heilige Geest. We bidden uit dankbaarheid en voor de kinderen van iemand. Ook bidden we voor uit dankbaarheid voor ontelbare genade, zegen en wonderen van ons lieve Heer en ons lieve vrouw. Voor de bekering van een gezin en bestendige genezing van een kleinzoons en een luisteraar. Voor een vriend die deze morgen een zware operatie moet ondergaan, dat de handen van de artsen gezegend mogen zijn en de operatie goed mag gaan. En ook bidden we voor zijn herstel. Voor verhoren van gebeden, verlost mag worden van alle kwaad en volharden in het gebed. We bidden voor de kinderen en kleinkinderen van iemand dat ze in de vakantie blijven bidden en op God vertrouwen. Voor moed en kracht en dat de medische behandeling blijft aanslaan. We bidden ook dat een vriendin nog een poos blijft leven zonder pijn en dat ze nog genieten mag van het leven. Dat de nieuwe week ons weer vrede mogen brengen en genadig mogen zijn. Ook bidden we voor structurele, passende en blijvende hulp of voor een andere oplossing. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Amen.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, we zijn de heilige Rozenkrans gebeden. We gaan zo door met muziek en om 9 uur begint de heilige mis vanuit de Sint-Servaas en Maastricht.

Goedemorgen allemaal. Zingen wij samen 848. 848, couplet 1 en 2.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistie-viering. Lieve mensen, soms willen wij net als mensen van het evangelie van vandaag. Eerst zoeken wij naar zekerheid of naar een bewijs dat wij op de goede weg zijn. In het evangelie van vandaag vragen mensen aan Jezus om een bijzonder teken. Maar Jezus laat zien dat het grootste teken niet een wonder is. Het grootste teken is Hij zelf. Zijn liefde, zijn woorden en zijn bereidheid om zijn leven te geven. Dus de vraag is niet, geeft God mij een teken? De vraag is eerder, sta ik open voor de tekenen die God mij elke dag al geeft? En vandaag vieren wij ook de gedachtenis van de heilige Apollinaris, bisschop en martelaar. Hij bleef trouw aan Jezus, ook toen dat moeilijk was. Zijn leven laat zien dat echt geloof niet alleen zichtbaar wordt in grote woorden of spectaculaire wonderen, maar vooral in moed, liefde, trouw en volharding. Lieve mensen, laten we daarom deze Eucharistie met een open hart beginnen. Erkennen wij dat we niet altijd oog hebben voor Gods aanwezigheid. Soms twijfelen wij, soms kiezen wij te veel voor onszelf en zien wij de mensen om ons heen niet echt. Daarom vragen wij om Gods barmhartigheid en vergeving, zodat wij met een vernieuwde hart deze heilige Eucharistie kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd mag, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Laat ons bidden. Leid uw gelovigen, Heer, op de weg van het eeuwige heil, die de heilige bisschop Apollinaris door zijn leer aan marteldood heeft gewezen. En laat ons op zijn voorspraak in uw geboden volharden, dat wij met hem mogen worden gekroond. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Wij vertrouwen ons toe aan Gods woord.

Lezing uit de profeet Micha. Hoort wat de Heer zegt. Sta op, begin een rechtsgeding ten overstaan van de bergen. Laat de heuvels uw stem vernemen. Aanhoort, gij bergen, het rechtsgeding van de Heer, en gij ook, onwrikbaren, fundamenten der aarde. De Heer heeft een rechtsgeding met zijn volk, hij wil afrekenen met Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan en waarmee ben ik u lastiggevallen? Antwoord mij. Ik ben u toch uit Egypte geleid en u uit het slavenkwartier verlost. Ik heb Mozes voor u uit laten gaan en Aaron en Mirjam. Waarmee zal ik voor de Heer treden, mijn buigen voor God in den hogen? Zal ik voor hem treden met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zal de Heer behagen vinden in duizenden rammen, in tienduizenden beken olie? Moet ik voor mijn misdaden mijn eerstgeborene offeren, mijn kind voor de zonden die ik heb begaan? De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat hij van u verlangt. Hij wil niets anders dan dat gij u houdt aan het recht, dat gij de trouw eerbiedigt en u tegenover uw God ootmoedig gedraagt. Woord van de Heer. Het refrein van de tussenzang luidt: wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Brengt allen hier die mij zijn toegewijd, die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben. De hemelen getuigen zijn gerechtigheid. Het is God zelf die oordeelt. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Ik maak u over offers geen verwijt. Uw offerdieren zie ik al doorbranden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen, en rammen uit uw schaapskooi vraag ik niet. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wat spreekt ge aldo over mijn geboden, en hebt ge mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tucht een afkeer hebt, en nimmer acht slaat op mijn woorden. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Zal ik dan zwijgen als gij zoiets doet? Of meent ge soms dat ik aan u gelijk ben? Ik laag u aan, ik leg u alles voor. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. Op zekere dag richten enige schriftgeleerden en fariseeën zich tot Jezus met de woorden: Meester, wij willen een teken van u zien. Maar hij gaf hem ten antwoord: Een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken, maar geen ander teken zal hem gegeven worden dan dat van de profeet Jona. Zoals namelijk Jona 3 dagen en 3 nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten verblijven in de schoot van de aarde. De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan, samen met dit geslacht, en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Wel nu, hier is meer dan Jona. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan, samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de waarheid, de wijsheid van Salomo. Wel nu, hier is meer dan Salomo. Woord van de Heer.

0: Broeders en zusters, laten wij nu met groot vertrouwen bidden tot God.
1: Bidden wij voor alle christenen, dat zij echt leven zoals God het graag ziet. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u voor ons.
1: Bidden wij voor allen die Jezus nog niet kennen, dat zij mogen ontdekken wie Jezus is en dat zij in hem gaan vergeloven. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u voor
1: ons. Bidden wij dat er vrede komt en dat de juiste hulp komt voor allen die door de ellende van oorlog getroffen zijn. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij ook voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Bidden wij voor alle intenties opgegeven bij Sint Servaas. En bidden wij ook voor de wereldvrede en voor een bijzondere intenties als dankbaarheid, beterschap voor Nicolas Villanuevas. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor onze dierbare overledenen, onze familieleden, mensen die wij missen, dat zij voorgoed bij God thuis mogen zien. Laat ons bidden. Op een moment van stilte bidden wij voor onze persoonlijke intenties. Bidden wij ook voor de mensen die aan ons hebben gevraagd. Ook alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. God, onze toevlucht en onze kracht, zie genadig neer op het gebed van uw volk en geef ons wat wij u vertrouwvol vragen, door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: Zingen wij samen 817.

Broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, uw tafel is gedekt, de haven staat klaar. Wees gij de gast hier in ons midden, geef elk van ons zijn plaats en tak, te midden van het volk dat gij geroepen hebt, door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart, brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want hij schenkt uw kerk vreugde op het feest van de heilige Apollinaris. Door zijn voorbeeld geeft hij ons kracht. Door zijn woord verdiept hij ons geloof. En door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbieden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.

Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze haven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelis onze bischop, evenals zijn goede bischop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Herdenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, in het bijzonder heilige Apollinaris en heilige Servatius, de Heer eens leeft en in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven die laat u zijn, aan uw loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, Heer en nu en tot in eeuwigheid. Als één familie laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. Zijn dood aan verrijzenis indachtig Gods bieden wij u aan, het levensbrood aan de kelk van het geheel. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk.

Zalig zij die genodig zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waard dat Hij tot mij komt, maar spreek en zal gezond worden.

0: Terwijl de priester de heilige communie uitreikt, bidden wij ook om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het heilig sacrament tegenwoordig bent. Ik ben me nu boven alles en wens u mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest, laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.
1: Deze trouwe en verstandige dienaar, die door de Heer is aangesteld over zijn gezin, om aan ieder brood te geven op zijn tijd.

Laat ons bidden. Heer, met voedsel uit de hemel hebt gij ons gesterkt. Wij vragen u, laat ons voor uw gaven altijd dankbaar blijven, zoals de heilige Apollinaris ons heeft geleerd, door Christus onze Heer. Lieve mensen, ik wens u allen een gezegende, vreugdevolle, rustige dag toe en heel veel zegen van God. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen, de almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

En beste luisteraars, voor de Heilige Mis waren we verbonden met de Sint-Waasbasiliek in Maastricht. We gaan zo door met muziek en ik wil u vertellen wat u vandaag op Radio Maria kunt horen. Zo om 10 uur hoort u het verhaal van de heilige van de dag daarna. Om 10:15 hoort u een getuigenis over Radio Maria. Om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingdienst. En om 11:00 begint het programma Geloofsvorming met Monsieur Joris Schreuder. En vandaag is het onderwerp de kerk van de moedige minderheid. Om 12:00 bidden we het Angelus en het middaggebed. Om 12:15 hoort het verhaal van de heilige van de dag. Om 13:30 hoort u aflevering 21 uit het boek Jewel van de Nijl van Tessa Afshar. Om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob met Theo Parelvliet. En met de tweede aflevering uit de serie Willem Nuyens en het herwonen vaderland. Vandaag over een katholieke reconstructie. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 15:30 kunt u luisteren naar het programma Aan tafel met. Vandaag over een leven met een visuele beperking met Manuel Gijsbers. Om 16:30 kunt u luisteren naar Pater Bots en zijn meditatie. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 is er een lezing uit het archief over het heilige Laurentius van Brindisi van Monsieur Hans van den Ende. En om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht. We wensen u een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag op 20 juli gedenkt de kerk niet alleen de heilige Apollinaris, maar ook de heilige Elia, profeet. Ik zal wat vertellen over beide heiligen. De heilige Elia is overleden in de 8e eeuw voor Christus. Hij was een van de eerste profeten van het Oude Testament. Daar wordt hij beschreven in een serie wonderverhalen in Koningen 1 en Koningen 2. Naar het schijnt heeft hij zelf geen enkele tekst op papier gezet. Dit in tegenstelling tot latere collega's als Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Hosea, Amos en nog anderen. Hij was afkomstig uit het plaatsje Tisbe en wordt beschouwd als een van de grootste profeten uit de Joodse traditie. In de verhalen wordt hij geschilderd als een door God gegrepen man, die het geloof in Israëls God trouw blijft tegen de heersende religieuze trend van zijn dagen in. De meeste Yahweh-getrouwen waren trouwens al op last van koningin Isabel om het leven gebracht. In een treffen met 450 priesters van de afgod Baal op de berg Karmel laat hij het aankomen op een godsoordeel. Het heeft al 3,5 jaar niet geregend. De God die zich nu door de gebeden van zijn priesters laat vermurven en regen zendt, zal de ware zijn. Yahweh wint. En Elia doodt eigenhandig alle 450 priesters van Baal, waarmee hij zich in de woede en de wraakgevoelens van de koningin op de hals haalt. Hij vlucht, verbergt zich in een rotsspelonk en wordt door raven gevoed. Prachtig is het verhaal waarin verteld wordt hoe God hem tegemoet treedt. Na allerlei vormen van natuurgeweld aan hem voorbijgaan zijn, waarin God niet is, verschijnt de Heer in een typische geluid dat de stilte maakt. Zijn taak is nog lang niet afgelopen. Hij moet de harten van de mensen tot God keren. Ten slotte wordt hij aan het eind van zijn leven voor de ogen van zijn leerlingen en opvolger Elisa in een vurige wagen ten hemel opgenomen. In de vroomheid van het latere Jodendom neemt Elia een zeer vooraanstaande plaats in. Men gelooft dat hij terug zal komen om de komst van de Messias, de mens naar Gods hart, naar wiens komst de Joden al zo lang uitzien, omdat hij van de wereld Gods koninkrijk zal maken, voor te bereiden en aan te kondigen. Jezus' leerlingen geloofden dat hij, Jezus, die beloofde Messias was. Het was Johannes de Doper die zijn komst voorbereidde en aankondigde. Consequent beschrijven zij Johannes dan ook in termen die aan de profeet Elia herinneren. In Joodse kringen wordt tot op de dag van vandaag tijdens de viering van de Sederavond een lege stoel klaargezet voor het geval dat Elia komt. Hij is patroon van de Karmelieten, die zich naar de berg Karmel hebben genoemd, van automobilisten, luchtschepen, vliegtuigen en van al verkeer, vanwege de vurige wagen waarin hij ten hemel werd opgenomen. Hij wordt aangeroepen bij onweer en brandgevaar. En nou iets over de heilige Apollinaris van Ravenna. Hij was een leerling van Petrus en de eerste bisschop van de stad Ravenna. Apollinaris was waarschijnlijk nog in de Syrische stad Antiochië leerling geworden van Sint Petrus. Zoals wij ons uit de handelingen van de apostelen herinneren, was Antiochië de stad waar Jezus' volgelingen voor het eerst christenen werden genoemd. Hij zou Petrus hebben vergezeld op zijn missiereis die hem uiteindelijk in Rome zou brengen. Vandaar zou Petrus hem zelf hebben aangesteld tot bisschop van de stad Ravenna met de opdracht in die omgeving het evangelie te verkondigen. Om te beginnen genas hij de zoon van zijn gastheer van blindheid. Van dat moment af werd hij steeds omringd door een kring luisteraars die benieuwd waren naar wat hij te vertellen had. Zo maakte hij bekeringen en doopte nieuwe gelovigen. Ten slotte ging dit alles keizer Vespasianus te ver. Hij zou hem hebben laten arresteren en martelen. Met knotsen zou hij ten slotte om het leven zijn gebracht. In 549 werd zijn stoffelijk overschot verhoogd tot de eer der altaren, destijds een officiële heiligverklaring. Hij staat in biddende houding, armen gespreid, orante en mozaïek afgebeeld, in de apsis van de 6e eeuwse basiliek Sant Apollinare in Classe te Ravenna. Sinds de 13e eeuw heeft de Lambertikerk in de Duitse stad Düsseldorf een belangrijk Apollinaris reliek. Heilige Elia en heilige Apollinaris van Ravenna, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Job. Gods heerschappij gaat boven elke menselijke wijsheid. Tegen het betoog van Zofar bracht Job in: ach ja, zie hier de wijzen met wie de wijsheid staat of valt. Ik heb ook verstand, zo goed als jullie. Ik loop niet achter. Wie kent uw leer niet? Mijn vrienden lachen met mij, omdat ik God een antwoord vraag. Lachen met de vrome en onschuldige. Ongeluk krijgt minachting op de koop toe. Daar houdt de gezeten burger het op. Wie struikelt, geven ze een trap na. Maar overweldigers bezitten een vredig huis. Die God uitdagen zijn veilig. Met vol hand schenkt hij hun geluk. Vraag de dieren, ze zullen het je zeggen. De vogels kunnen het uitleggen. De wilde beesten leren, de vissen vertellen. Allemaal weten ze. Zo handelt God. Alle leven is in zijn hand. Elk wezen dankt hem zijn adem. Oren kunnen toch horen en smaak kan toch proeven. God, oud van dagen, is wijs. Hij, de hoogbejaarde, heeft inzicht, ervaring en kracht. Hij doorziet en leidt de dingen. Wat hij omverhaalt, wordt niet herbouwd. Wie hij gevangen zet, komt niet meer vrij. Houdt hij het water tegen, dan verdort het land. Geeft hij het vrij, dan wordt alles overspoeld. Aan hem is de overmacht. Zondaar en kwade geest zijn hem onderworpen. Raadsheren stuurt hij berooid de straat op. Rechters zet hij voor schut. Gordels van koningen maakt hij los. Hun macht en waardigheid valt weg. Ook priesters stuurt hij berooid de straat op. En gezeten burgers brengt hij ten val. Raadgevers snoert hij de mond. Ouderlingen maakt hij kortzichtig, machtigen weerloos. En hij dompelt hen onder in smaad. Diepten maakt hij duister vrij. Duisternis licht. Naties verheft hij, om ze dan neer te slaan. Hij verstrooit, om dan te verzamelen tot geluk. Leiders verbijstert hij het verstand en ze verdwalen langs ongebaande wegen. Ze tasten rond in diepe duisternis en waggelen als dronkaards. Tweede lezing uit de levenslessen bij het boek Job van de heilige paus Gregorius de Grote. De innerlijke getuige. Wie, zoals ik, door zijn vrienden wordt uitgelachen, zal God aanroepen. Wanneer een zwakke geest ter wille van zijn goede daden een vleugje menselijke gunst ontvangt, laat hij zich dikwijls verleiden tot uiterlijke vreugden. Hij verwaarloost wat hij innerlijk verlangt en staat vrijwillig weerloos tegenover hetgeen hij buiten hoort, zodat hij er meer vreugde aan beleeft gelukkig genoemd te worden dan echt gelukkig te zijn. En terwijl hij lovende woorden verwacht, verlaat hij wat hij begonnen was te zijn. Zo zondert hij zich af van God door wat hem lofwaardig maakte ter wille van God. Soms echter legt de geest zich met volharding toe op het goede, en toch wordt hij door bespottingen van de mensen gekweld. Hij handelt op bewonderenswaardige wijze en ontvangt smaad. Hij die door lofbetuigingen naar buiten kon treden, keert door smaad verdreven in zichzelf terug. En des te hechter wijdt hij zich innerlijk aan God, naarmate hij buiten niets vindt waarbij hij kan rusten. Heel zijn hoop immers stelt hij op zijn schepper, en te midden van bespottingen en beschimpingen wordt alleen de innerlijke getuige aangeroepen.
hoe minder de ziel van de terneergeslagen mens in de gunst staat bij andere mensen, des te meer nadert zij tot God. Terstond verdiept zij zich in het gebed, en hoe meer zij van buitenaf onder druk staat, des te meer wordt zij gelouterd om tot de innerlijke dingen door te dringen. Daarom nu wordt terecht gezegd: wie zoals ik door zijn vrienden wordt uitgelachen, zal God aanroepen die hem zal verhoren, omdat de slechten tonen welke getuigen ze voor hun eigen daden zoeken, wanneer zij de geest van de goede mensen een verwijt maken. Terwijl die gekwelde geest zich aan het gebed wijdt, komt hij innerlijk nader tot de hemelse verhoring, doordat hij zich uiterlijk verwijdert van de menselijke lof. Opmerkelijk is het hoe terecht tussengevoegd wordt, zoals ik. Er zijn immers mensen die door spotternijen van anderen terneergeslagen worden en toch voor de goddelijke oren niet verstaanbaar zijn. Het is vanzelfsprekend dat de hoon, als hij gericht is tegen de zonde, geen aanspraak kan maken op verdiensten. Zij lachen met de vrome en onschuldige. De wijsheid van deze wereld is het hart verbergen onder kuiperijen, het denken met woorden bedekken, wat vals is als waar voorspiegelen, wat waar is als bedrog bestempelen. Maar daarentegen is de wijsheid van de rechtvaardige niets voorwenden door uiterlijk vertoon, de gedachte door woorden kenbaar maken, het ware zoals het is beminnen, het valse vermijden, het goede om niet doen, het kwade liever ondergaan dan doen, geen wraak zoeken voor een onrecht, voor de waarheid smaad als winst beschouwen. Maar deze eenvoud van de rechtvaardige wordt in een bespottelijk licht gesteld, omdat door de wijzen van deze wereld de deugd van de oprechtheid beschouwd wordt als dwaasheid. Al wat in onschuld gebeurt, zien wij ongetwijfeld aan voor dom. En wat de waarheid als goed erkent in het doen van de mensen, beschouwt de menselijke wijsheid als dwaas.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Beste luisteraars, welkom bij het programma Geloofsvorming. Vandaag met monsieur Joris Schreuder. En we gaan vandaag kijken naar de toekomst van de kerk. Dat is een spannend onderwerp, zeker. En monsieur Schreuder zal praten over de kerk als minderheid. Nou, dat hoort u wel vaker, dit. Maar ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft. Welkom.
4: In allerlei dorpen en steden, beste luisteraars, gebeurt het. De parochie fuseert. Het eigen kerkgebouw verdwijnt. Er is op zondag in dat kerkgebouw, in dat dorp, geen heilige mis meer. Al tientallen jaren geleden hebben twee bekende katholieke theologen daarover nagedacht. Niet op de manier van nu, maar eigenlijk toch wel in een groter kader. Dat is Romano Guardini. Veel mensen kennen zijn boek De Heer. Ik gebruikte het op het seminarie ook en ik kijk er soms nog in wat hij over een bepaalde passage zegt. Met name ook als ik daarover zelf hardop moet mediteren in een overdenking. En de andere die daarover sprak, ook al lang geleden, kent u nog beter. Want dat is ook een Duitser, Jozef Ratzinger, die later paus Benedictus XVI wordt. Hun overtuiging is dat in West-Europa, en dan spreek ik over 1950 ongeveer, hun overtuiging is dat in West-Europa de kerk sterk zal veranderen en ook heel veel kleiner zal worden. Marginaal is het woord wat ze gebruiken. Vrouw Ratzinger wijst erop dat dat een uitdaging is, maar ook een gevaar. Een gevaar dat die katholieke kerk sectarisch wordt. Wij hebben het gevonden en naar de kerk komen vooral diegenen die er nog veel voor over hebben, bijvoorbeeld willen reizen, want het kan niet meer in de buurt. En een andere kant daarvan is, ook daarvoor waarschuwen zij, een zekere bekrompenheid. Reeds in 1971 schreef Ratzinger een boekje wat ook in het Nederlands vertaald is. Ik herinner me enkele tientallen jaren geleden dat een oude pastoor in het bisdom Den Bosch mij uitnodigde voor een kopje koffie en mij dat boek gaf en zei: ik zal er over een korte tijd niet meer zijn, maar u volgt het waarschijnlijk goed. Neem het mee en lees het. En dat heb ik met plezier gedaan. En ik kijk er soms nog in. De toekomst van de kerk. Een klein boekje uit 1971. En daarin wordt die werkelijkheid heel uitdrukkelijk getoond. En Ratzinger spreekt daarin, mevrouw zei het net al bij de opening, bij de inleiding, die zegt: die katholieken zullen worden een moedige minderheid. En dat lijkt me een uitstekende omschrijving voor hoe je je zou moeten gedragen tegenwoordig als bewust katholiek. Of als ik het wat moderner zeg, een goede omschrijving voor de katholieke spiritualiteit in onze dagen. Een moedige minderheid. Dat vraagt om verdieping. zoals Jezus zegt tot zijn bange leerlingen, varen naar het diepe. Dit is een letterlijk citaat uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 5, vers 4. Doek in altum. En ook paus Johannes Paulus II heeft daar later vaker op gewezen. In het grote document voor het derde millennium, waarin wij leven, de spiritualiteit Novo Millennio Iniunte, wordt heel sterk de nadruk gelegd op de verinnerlijking en de versterking van het geloof en het gebed. En ook een groot accent op een liturgie die een besef geeft van we leven met God, een heilige liturgie, eerbied, een goed onderricht, catechese, gericht ook op volwassenen. En wat dat betreft is het interessant dat ik nu merk, hoor, dat nogal wat nieuwe katholieken uitdrukken, mensen die de laatste jaren tot de katholieke kerk zijn gekomen, vaak mensen tussen de 20 en de 40, maar ook anderszins, die willen geïnformeerd worden. Die zeggen, waarom is dat zo? Wat is de achtergrond van die gewoontes in die kerk? Ik noem u een simpel voorbeeld, wat de meesten wel voelen. Het askruisje. Wat bedoel je daarmee? Dat is voor Ash Woensdag, dat weten we allemaal zo'n beetje. In Den Bosch moet je daarbij zeggen, dat is om duidelijk te maken dat carnaval is afgelopen, dat we iets anders doen. Maar het is natuurlijk vooral om ons te laten voelen, gedenk mens dat ge stof bent en tot stof zult wederkeren. Dus om ons ook, ik zou bijna zeggen, lichamelijk te laten ervaren, wij zijn zelf maar stof en as. Maar we hebben iets diepers. We zijn iets diepers. En daarvoor hebben we het sterke woord ziel. Natuurlijk is het belangrijk dat je een goed hart hebt, maar ik bereid er graag voor om een term als ziel, wat gaat over het meest persoonlijke innerlijk van de persoon, van de mens, in haar of zijn verbondenheid met God, om zo'n woord ook nu en dan te blijven gebruiken. Het is een woord uit onze katholieke, uit onze Bijbelse traditie, en het gaat over iets anders dan aardig zijn. Lieve mensen, dat mag allemaal ook, maar het gaat over het specifieke van de menselijke verbondenheid met de Allerhoogste, met God als de bron van leven en liefde. Verinnerlijking. We zullen niet bang moeten zijn, ook daarover spreekt Ratzinger in zijn boekje uit wat ik net noemde, 1971, maar hij heeft er daarna vaker over gesproken, om te kijken naar christenen, het is dus een jaar of 50 geleden dat hij het schreef, naar christenen in het toen, zo noemden we dat, het Oostblok, die geloofsvervolging meemaken, die zich verdrukt weten en die naar levenswijze moeten zoeken. Als wij een minderheid zijn, hoe ga je daarmee om? Want de school, die leert dat niet. Op het werk vinden ze het vreemd als je zou zeggen dat je naar de kerk gaat. Of, ik las dat deze dagen in een boekje wat ik kreeg van een priester hier in Nederland, maar die eigenlijk uit India afkomstig is. En die schrijft dat een van de eerste dingen waarover hij zich ontzettend verwonderde, is onze, ik wou zeggen beleving, maar ik moet eigenlijk zeggen onze niet-beleving van de zondag. Dat je het niet merkt op straat, dat de winkels open zijn. Hij is katholiek, samen met enkele anderen die ook in ons bisdom komen werken, heel mooi. Maar die zien dingen die wij vaak over het hoofd zien. Terwijl ik er persoonlijk diep van overtuigd ben, het kan op verschillende manieren, dat een besef van de zondag als dag des Heren belangrijk is. Dat betekent onder andere dat je naar de kerk gaat, natuurlijk. De heilige mis, de Eucharistie, maar ook dat je andere kleren aandoet. Misschien meestal een pantalon, maar op zondag mogelijk een jurk of een rok. U zoekt maar uit en ik ga niet zeggen hoe het moet, want dat weet ik niet. Maar ik merk wel dat een zondagsgevoel, dat gaat om de binnenkant, om de ziel, maar het loopt via de buitenkant, via wat we doen, wat we dragen, anders eten. Ik herinner me nog uit mijn jonge jaren dat we op zondag, 's morgens voor het ontbijt, echt uitvoerig aan tafel zaten en een tafellaken over de tafel. Dat geeft een ander gevoel, een besef van een bijzondere dag, de dag des Heren. En dikwijls was en misschien is zo'n zondag ook bijzonder geschikt, niet alleen voor leuke vrienden, dat mag ook, maar vooral voor familiebezoek, oma en opa bezoeken. Enfin, u vult maar in. Dat zal niet overal betekenen dat je naar het lof gaat, als dat er al is. Ik denk dat dat op weinig plaatsen bestaat, dat weet ik niet. Maar ik ben wel overtuigd dat een innerlijke beleving, een houding, een besef van, in dit geval zondag, voor een deel beleefd wordt via uiterlijke gebruiken. En zo kun je nog veel meer nemen. In de landen waar de katholieken, waar de christenen een minderheid zijn, heeft men meer antenne, meer besef voor dit soort dingen, want wij zien het meestal niet eens meer. Wij zijn zo gewend om toch maar lekkere broodjes te gaan halen op zondagochtend. Ik moet bekennen dat niet alleen omdat ik voor de Eucharistie zorg, maar dat ik dat toch eigenlijk ook principieel niet doe. Ik wil best een lekker broodje eten, maar ik ga het niet kopen op zondag. Ik heb dat al gedaan, 1 of 2 dagen daarvoor. Ieder, en zeker met een gezin en zeker met kinderen, want bij kinderen gaat het nog meer via gevoelens, via gebruiken en niet zozeer via de uitleg. Iedereen mag het doen op haar of zijn manier. Maar ik ben overtuigd dat voor een echte, aparte, herkenbare christelijke levensstijl, spiritualiteit, bijvoorbeeld zo'n besef van zondagbeleving, dat dat belangrijk is. Het is actueel. Ook al hoor ik, want ik heb daar niet zoveel ervaring mee, omdat ik verneem dat sommige medemensen uit andere godsdienstige achtergronden, protestant en ook moslims, naar ik verneem, daar wel bewust mee omgaan. Als wij geen uiterlijke vormen, en daar hoort de Eucharistie natuurlijk als eerste bij, als we geen uiterlijke vormen beleven, raken we langzamerhand ook de innerlijke verbondenheid met God, en zeker als de dag des Heren, die raken we kwijt. In een bespreking van het boek van Ratzinger, ook alweer lang geleden, kwam ik de mooie uitdrukking tegen, zeker als u historisch een beetje op de hoogte bent over hoe men leefde en misschien nog leeft in Oostbloklanden. Ik kwam de uitdrukking tegen, je moet meewerken aan positieve dissidentie. Een dissident is iemand, zoals u weet, een aantal jaren geleden Sakharov en zo, is iemand die niet helemaal in de maatschappij past, die het anders doet, een alternatieveling. Eigenlijk zijn de katholieken, de bewuste christenen, dat steeds meer aan het worden. Maar er zijn natuurlijk hele andere voorbeelden, misschien komen die straks nog aan de orde of niet. Als je ervoor kiest om niet te gaan samenwonen, terwijl je allang verliefd bent en weet, wij horen waarschijnlijk bij elkaar. Tegenwoordig is dat wat vreemd. Men doet het anders. Dus je bent een getuige van het feit dat het huwelijk een heilig sacrament is. En dat je dat ook weet. Ook dat is, je hoeft er niet mee te koop te lopen, maar ook dat is tegenwoordig een vorm van positieve dissidentie voor heel veel mensen. Waar gaat het over? Het gaat erover, beste luisteraars, om te laten zien dat we wat christelijk en ook kerkelijk-katholiek dus belangrijk is, dat we dat duidelijk aandacht geven, in ons leven toepassen en op een niet-opdringerige manier, maar wel met overtuiging, want anderen voelen komt het van binnenuit, dat we dat zichtbaar maken. Nog ingewikkelder wordt het natuurlijk, maar het lijkt me dat we daar beter op dit moment niet op in kunnen gaan. En ook omdat ik ben geen specialist in moraaltheologie, maar als je natuurlijk in de medische zorg werkzaam bent en te maken hebt met euthanasie en met abortus en allerlei andere medisch-ethische kwesties, is het nog duidelijker, waar sta je voor als katholiek? Hoe ga je daarmee om? Omdat je uiteindelijk vanuit een bijbelse betrokkenheid op een God die we kennen in Christus en die voor ons zorgt, proberen te leven. En dan is het ook nog belangrijk om te weten wat de paus erover zegt of het katholieke onderricht. Maar uiteindelijk staat dat nooit voorop. Dat is een uitleg en een toepassing. Maar het gaat erom dat je zelf ontdekt, dat is goed, dat is misschien moeilijk, maar uiteindelijk maakt dat ook diep gelukkig. Ik las in een brochure een aantal jaren geleden, en ik wil dat graag herhalen, dat er zullen natuurlijk, zeker in de toekomst, minder parochiekerken zijn, minder kerkgebouwen. Maar waar iets blijft bestaan, daar gaat het vooral om drie dingen die erg bij elkaar horen en voor onze toekomst belangrijk zijn. Dit kerk is uiteindelijk de gemeenschap die Christus aanwezig stelt, rond Jezus Christus. En daarom is die kerk, dat is ook een overtuiging van de kerk, en dat heeft het Tweede Vaticaans Concilie onderstreept, die kerk is zelf een sacrament. Een heilig teken, want bij ieder sacrament is er een teken, zoals het water bij de doop, wat verwijst naar iets diepers en uiteindelijk naar Gods aanwezigheid en naar zijn genadevolle werking. Wel nu, in de tekst die ik tegenkwam, wordt gezegd voor de toekomst zullen in kerken, die kerkgebouwen bedoel ik nu, die open blijven, of het nou in de stad of op het platteland is, hoewel daar een groot verschil is, want op het platteland zal zo'n kerk dikwijls vooral mensen uit de regio trekken. In de stad komen mensen dikwijls van ver, omdat ze kiezen voor die uitdrukkelijke, ook parochiële kerk. Maar drie dingen lijken onmisbaar. Op de eerste plaats dat er een goede, ik zeg nou, een heilige liturgie is. Dat hoeft niet krampachtig te zijn, maar wel waarbij iedereen voelt, dit is uiteindelijk een samenkomst rond Christus en uiteindelijk in Jezus' naam rond God, heilig. Een besef van eerbied. Je mag hier het woord vroomheid bij gebruiken, maar soms en in sommige delen van Nederland klinkt vroomheid net als te veel van het goede. Maar in ieder geval een besef van dit gaat ons te boven. Uitingen als knielen en buigen horen daar uitdrukkelijk bij. Ik sprak deze dagen iemand na een mis in een parochiekerk. Iemand die niet uit Nederland afkomstig is, maar hier al jaren woont. En die zegt, ik was zo verwonderd toen ik in het begin hier in de kerk was. Want ik was de enige die tijdens het eucharistische gebed ging staan. De rest bleef zitten. Ik heb de neiging om te zeggen, bleef liggen, maar dat is niet vriendelijk. Maar ik begrijp wel, want ik heb ook wel eens ooit over de grens gekeken, dat dat erg Nederlands is. Dus niet bewegen. Natuurlijk hangt daar niet vanaf of je beter bent. Maar als je het niet in je lichaam beleeft, buigen,

Maar als je het niet in je lichaam beleeft, buigen, knielen, staan bij het evangelie en bij het eucharistisch gebed. Als je het niet in je lichaam beleeft, beleef je het op de lange duur niet. Dat is mijn vrees en mijn pleidooi, heilig. Het tweede wat genoemd wordt als onmisbaar voor het voortbestaan van die parochiële gemeenschap, wat ook de omstandigheden zijn, of het in de stad is of op het platteland, is helder. En met helder wordt vooral bedoeld dat er nu en dan ook iets aangeboden wordt aan onderricht, dat je er meer van gaat weten. Wat ik net heel kort zei, het voorbeeld, maar dat vraagt soms enige uitleg. Waarom gebruiken we water voor het doopsel? Er is een Bijbelse uitleg. Dat gaat niet alleen over, het gaat ook, maar niet alleen over het afspoelen van de erfzonde, als je dat afspoelen mag noemen. Maar het heeft natuurlijk een diepe Bijbelse achtergrond. Maar dat geldt van elk ding wat we kerkelijk doen. Ik noemde u net het eenvoudige voorbeeld ook van de as bij Aswoensdag. Het feit dat je beseft, weet, voelt, leert, wat betekent die as? En hoe is men daar in de loop van de jaren van 2000 jaar katholieke traditie mee omgegaan? Belangrijk, want dat helpt ons om het dieper te beleven. En ik noemde net ook het huwelijk als een sacrament. Waarom is die kerk zo lastig? Allerlei dingen mag je niet, schijnt. Maar het is niet bedoeld om de mensen te pesten. Maar het is uiteindelijk bedoeld om de rijkdom van het man en vrouw zijn, van het elkaar aanvullen en elkaar verrijken, om die rijkdom dieper te laten ontdekken en beleven. En zijn mensen die een homofiele relatie willen beleven dan slechte mensen? Nee, dat hoor je van geen paus en ik hoop ook van geen priester. Maar de bedoeling van God is wel dat een relatie, een intieme en diepe relatie, eventueel ook vruchtbaar kan zijn. Dat je daarin kunt meewerken aan de schepping van God, van nieuw menselijk leven. Er is meer over te zeggen dan ik nou in die paar zinnen doe. Maar het is belangrijk, zeker vandaag, zeker in onze tijd, dat we ook uitleggen wat de bedoeling is van iedere kerkelijke overtuiging. Ik heb de neiging, als ik dit zinnetje uitspreek, om te zeggen iedere kerkelijke regel. Maar ik slik dat gauw in, want ik ben overtuigd dat echte, diepe kerkelijke overtuigingen, ook over levensgedrag, altijd een achtergrond hebben. En dat het mogelijk moet zijn, niet gemakkelijk, maar mogelijk moet zijn om te laten zien waarom dat uiteindelijk voor mensen verrijkend is. En natuurlijk vraagt de nieuwe generatie, bijna iedereen heeft gestudeerd, dat we dat ook kunnen uitleggen. Als u wilt, maar dat klinkt zo, ja, zo overdreven, ook kunnen verdedigen. Maar je moet het niet verdedigen. Je moet laten zien, want ik ben overtuigd dat dat de achtergrond is, dat het moeilijk is, maar uiteindelijk mooi en verrijkend. Dat is bedoeld met helder. En daarom, ik zie in sommige parochies dat er om de maand een avond is waarop een sacrament wordt behandeld, besproken, onderricht. Of dat nogal wat parochies een alfacursus hebben, waarin een gezellige, goede sfeer uiteindelijk altijd ook iets geleerd wordt over het geloof. Want vandaag past het dat mensen, ik houd niet zo van het woord geloofsverdediging, maar dat we hebben ons verstand ook van God gekregen, dat we kunnen uitleggen, wat is de achtergrond? Waarom? Dus vandaar helder en heilig en nog een derde element, en dat is hartelijk. Een heilige, zeer waardige, stilmakende liturgie en na de mis

0: Maar ik zou zeggen niet in die kerkruimte, maar liefst in het zaaltje daarbij. Dat je ook mensen kunt treffen die ook ervoor kiezen om naar de kerk te komen. En dat kinderen daar ook vriendjes en vriendinnen gaan ontdekken en maken. Waarvan ze merken, hé, wij zijn zo dat we ervoor kiezen om op zondag naar de kerk te gaan. En we zijn daar ook nog blij mee. Maar als je denkt dat jij de enige bent in de familie of in de straat of in het dorp, dan houdt niemand het vol. Dus daarom is hartelijk meewerken aan gemeenschap op een of andere manier uitermate belangrijk voor een voortzetting van een echt christelijk leven. Ik lees deze dagen, en u misschien ook, dat op 7 november is er een katholieke jongerendag, zoals die ook vorig jaar is geweest, maar dit jaar op 7 november. Het kan belangrijk zijn dat jongeren daar naartoe gaan. Belangrijk omdat daar op een vriendelijke manier, maar ik ben overtuigd ook op een waardige en heilige manier, Eucharistie gevierd wordt. Maar ook omdat je er honderden andere jongeren ziet die er ook naartoe komen. En waarschijnlijk maken die muziek en wordt er samen gezongen of op instrumenten bespeeld. Minder belangrijk, dat is de vorm. Maar dat maakt je ook sterker. Je ziet dat anderen dat ook doen. En ik las ook nog dat in 2027, dus dat duurt nog een jaartje, dat in Seoul de katholieke wereldjongerendagen zullen plaatsvinden. Dat is niet in de buurt, maar ik herinner me nog dat ik een aantal jaren geleden, ik dacht dat het in 2005 was, dus dat is alweer lang geleden, dat ik van grootouders hoorde dat ze een financieel cadeautje aan kleinkinderen gaven om naar die internationale wereldjongerendagen te gaan. Want naar Seoul gaan, dat zal wel geld kosten. Nou, een opdracht voor grootouders om daar iets mee te doen. Je hoeft daar ook niet alleen naartoe te gaan uit allerlei bisdommen en uit de Nederlandse kerkprovincie. Daar ben ik van overtuigd. Wordt er iets georganiseerd om dat gezamenlijk te kunnen doen? Maar het is wel belangrijk, want het betekent dat je meemaakt, zoals ook anderen dat meemaken door bijvoorbeeld een bezoek aan Lourdes te brengen op bedevaart, dat je meemaakt, wij zijn een grote wereldkerk. Ook met jongeren, ook voor jongeren. En dat maakt ons sterk en overtuigd. De zomer komt eraan en iedereen, het is eigenlijk wat ik al aanduid, iedereen heeft er behoefte aan om in geloof versterkt te worden. Om niet het idee te hebben, ik sta daar alleen voor. Een parochie kan dat niet altijd zelf doen. Een parochie is geen gezelligheidsvereniging. Het is ook geen spiritualiteitsclub. Maar als je op een site kijkt, en dat kunnen jongeren veel beter dan ik, en er is van alles te zien als je maar doorzoekt, en ook als je internationaal dat wilt, dan zul je zien, ik noemde al de Katholieke Jongerendag en de Wereldjongerendagen in 2027, maar ook verschillende bisdommen hebben weekends voor ontspanning. Of ik zag dat er een zeilkamp is op het zogenaamde Holtus-eiland, aangekondigd door het bisdom Den Bosch, en anderen hebben weer andere dingen. Ik hoor dat Kumi een kamp heeft. Kumi is een activiteit voor jongeren waar iets wordt uitgebeeld, samen gezongen, samen gedanst en uiteindelijk het Bijbelse geloof wordt verdiept en je ziet, je ontmoet andere mensen van jouw leeftijd. Heel belangrijk. Ik herinner me dat ik de afgelopen zomer, dus dat is nu een jaar geleden, dat ik uitgenodigd werd, ik was ik was er nog nooit geweest, voor een groot jongerenkamp in het dorpje Zomeren, dus in de buurt van de Nederlands-Belgische grens, waar 150 jongeren op kamp waren, waar een waardige eucharistie werd gevierd, waar veel gezelligheid was. En ik was er samen met een paar andere priesters uitgenodigd op een avond dat er aanbidding was en dat er ook de mogelijkheid voor de biecht was. En die mogelijkheid was buiten, in het gras. Je kon op verschillende plaatsen telkens met een meter of 6, 7 ertussen, kon je met een priester een kort gesprek voeren over waar sta jij, wat gaat niet goed, wat is verkeerd, zonde. En je kreeg die vergeving ook aangezegd. En dat is eigenlijk het wezenlijke van biechten, van het sacrament van boete en verzoening. Ik mag hier zeggen dat ik s'avonds om 11 uur doodmoe was. Want telkens opnieuw kwam er weer iemand anders naar mij toe. En ik moet ook laten merken dat ik het serieus neem, dat ik het versta, en dat is ook al moeilijker als je ouder bent, en dat je niet overal op ingaat, maar toch merkt, hé, het is eventjes een gesprek met een persoon, met een ziel, maar uiteindelijk ook met God. En zeker als het dan 's avonds donker wordt en je zit er al van 7 uur af. Ja, als je in de 80 bent, word je daar heel moe van. Dus ik was blij dat een andere priester mij zei, u mag bij mij instappen, richting de bos. En dat ik niet hoefde auto te rijden. Maar ik dacht de volgende dag, ik ben er wel rijker door geworden. Want al die verschillende jongeren die ik ontmoet heb, zeggen allemaal eerlijk iets over hun leven als persoon en ook over hun leven met God. En het feit dat een jonge generatie daar eerlijk in is en overtuigd en spontaan, dat is voor ons allemaal verdiepend. En dan gebeuren er dingen, daarom noem ik dit voorbeeld, die in een parochie misschien niet zo gemakkelijk gebeuren, maar die juist in zo'n klimaat van een bezinningskamp, wat ook gezellig is met wandelingen en muziek en ik weet niet wat allemaal. Ik ben er overdag niet geweest, alleen maar 's avonds. Maar dat zo'n bezinningskamp altijd heel veel biedt. En ik denk met name, als je het mag samenvatten, ik heb hier opgeschreven het woordje soortgenoten, want het is ook voor ouders, voor oudere mensen belangrijk, dat het van de ene kant je iets leert over het geloof, het versterkt je, maar van de andere kant, het geeft je ook bevestiging. En die bevestiging hebben we allemaal nodig. Als jij de enige zou zijn die iets met het geloof doet, bijvoorbeeld omdat het in de familie of in de woonwijk of in de klas niet meer gangbaar is, dat houdt niemand vol. Dus daarom is het zo belangrijk om te ontdekken dat er vaak door de parochie gestimuleerd, en natuurlijk ook ouders kunnen daaraan meewerken, dat verdieping en bevestiging heel kostbaar is. Ik denk ook aan een gesprekje een paar weken geleden, waarbij een jong echtpaar mij vertelde dat ze de laatste maanden veel overtuigende contacten hebben met een nieuwe beweging. Dat kan de gemeenschap Emmanuel zijn, dat kan het Focolare zijn, dat kan Opus Dei zijn en vul maar in. Maar zij zeiden eerlijk, we doen dat graag, maar we doen het vooral voor onze twee kleine kinderen. Want die komen daar tenminste, en ik herhaal het woord wat ik net al gebruikte, die komen daar soortgenoten tegen. Andere leeftijdsgenootjes met wie het geloof op een voor hun aangepaste manier, maar ook een overtuigende manier, wordt beleefd. En dat is belangrijk. De parochie is het opstapje, maar vaak is een beweging van, ik weet niet of u mijn omschrijving goed vindt, wat meer gelijkgerichte op dezelfde manier georiënteerde personen, dat kan een grote hulp bieden. Want andere kinderen, andere volwassenen, leven uiteindelijk daar vanuit dezelfde bron en kunnen dat ook op hun manier verwoorden. En dat versterkt jou en het geeft een goed en een dankbaar gevoel. Er is nog eindeloos meer over te zeggen. Ik kwam tegen een paar maanden geleden. Wat doe je eigenlijk als je vandaag katholiek bent en je zit bijvoorbeeld in een klas of je bent bij een sportvereniging? Niet de hele tijd over het geloof praten, dat werkt natuurlijk niet goed. Maar ik kwam de mooie uitdrukking tegen: katholieken zijn de waakvlam in onze maatschappij. Een vlammetje, een waakvlam, u verstaat dat. Een vlammetje dat aanblijft. En als het nodig is, zeg je wat jouw bron is. En ik ben ervan overtuigd dat dat eigenlijk ook heel missionair is. Missionair betekent niet allereerst dat je preken houdt. Dat mag ik soms doen en daar zijn priesters voor. En het is belangrijk, uitleg geven. Maar we zijn allereerst missionair, waakvlam, door ons gedrag, door onze houding. Soms ook. Ik heb u aan het begin vandaag al een voorbeeld genomen. Je komt een vriendin tegen op zondagmiddag en die zegt op een misschien subtiele manier: wat zie jij er leuk uit? Of die zegt: wat zie jij er albollig uit? Want je hebt je anders gekleed omdat het zondag is. Dan dring je het niet op, maar het gesprek ligt wel open. En ik denk dat er zo voor iedere leeftijd voorbeelden zijn waaruit blijkt: je hebt een diepe overtuiging. Waakvlammen van ons geloof. Zoals u merkt uit mijn uiteenzetting, kunnen met name, want dat is vooral in stadsparochies duidelijk zichtbaar, kunnen mensen uit andere achtergronden en culturen ons dikwijls daarbij helpen. Want wat ik al noemde, het feit dat zo'n priester van buiten Europa hier ziet: hé, maar wat is dat raar, die zondag, daar doen ze niks meer mee, een onherkenbare dag. Dat helpt ons om daar anders mee om te gaan. Ik denk wat dat betreft bijvoorbeeld aan eerbied in de kerk. Knielen, buigen, in sommige culturen is het vanzelfsprekend. En wij zijn een beetje stijfharken, dikwijls, als je dat zo mag zeggen. Dus de invloed van allochtone gelovigen kan wat dat betreft heel gunstig zijn. Daarom is het ook belangrijk, wederzijds, dat in een parochie de mensen die echt met het katholieke geloof verbonden zijn, elkaar ook treffen. Heilig en helder, je kunt iets leren, maar ook hartelijk. En of dat nou met koffie of met limonade begint, dat heeft te maken met de leeftijd. Wil je het prettig maken voor de kinderen, dan is waarschijnlijk ook limonade een belangrijk iets. In die kerk waar ik gisteren de Eucharistie celebreerde, zie ik dat er altijd koffie en thee is, maar ook twee soorten limonade. En natuurlijk heeft dat iets te maken met je leeftijd. Het is belangrijk, beste luisteraars, om ook te ontdekken dat we uiteindelijk als katholieken ook mogen bidden voor onze kerk. En nou bedoel ik vooral voor de kerk met een hoofdletter. Het gebouw kan helpen, maar het gebouw is een middel. Maar de kerk als lichaam van Christus en volk van God, een vorige keer ging het daarover, dat is meer de theologische kant, zoals Vaticanum II dat aangeeft, die vraagt juist... ook vandaag, zoals Paus Leo ons daarin voorgaat, die vraagt uitdrukkelijk dat we ook bidden voor de kerk. Daar bestaan allerlei teksten over en iets heb ik een paar weken geleden al genoemd. Het is goed om te ontdekken dat het juist heel christelijk en katholiek is om de verbondenheid van onze kerk juist ook met Maria heel uitdrukkelijk te zien. En daarom vind ik het een grote winst, ook al waait dat voor een stukje over ons heen, vind ik het een grote winst dat tweede Pinksterdag, natuurlijk, het gaat over de Heilige Geest op Pinksteren, maar dat dat een nieuw, als je het zo mag noemen, feest is, Maria, moeder van de kerk. Er komt nooit nieuw geloof bij, want dat geloof is vanuit de verbondenheid met Christus, en laten we maar kort en krachtig zeggen, dat staat in de Bijbel en dat staat in de catechismus van de katholieke kerk. Maar het kan wel zijn dat een bepaald element van dat geloof verdiept wordt, versterkt, opnieuw duidelijk. En daarom wil ik u graag voorgaan in een gebed wat juist die kanten van de kerk, die verbondenheid met Maria, die kerk als lichaam van Christus en als gemeenschap waar de aanwezigheid van God in Christus heel uitdrukkelijk leeft, ook in het, op het niveau van gezin en parochie. Ik wil u graag voorgaan in een gebed waarin dat uitdrukkelijk wordt verwoord. Het gebed is geïnspireerd. Ik heb het zelf een beetje bewerkt, maar het is geïnspireerd door een goede theoloog die in 1988 gestorven is, die net een paar dagen daarvoor kardinaal is geworden en naar Rome zou gaan met de trein om de kleding voor het kardinalaat bij de paus af te halen, als je dat zo mag zeggen. De Zwitser Hans-Urs van Balthasar, die zeer verbonden was met een nogal mystieke vrouw, Adrienne von Speyer. Zij zijn zeer overtuigd dat de kerk altijd mariaal is. Niet als een devotie, ik vind dat leuk, maar als wezenlijke overtuiging. Want Maria verwijst naar Christus. En Maria en Christus verwijzen naar God als de bron, de vader van ons leven. Een gebed om in uw hart mee te doen en om zelf te verdiepen. God, goede Vader, alle liefde vindt haar oorsprong in u. En dankzij u, onze God, is Jezus uw Zoon in onze wereld binnengetreden. Hij heeft ons bestaan gedeeld, ons lijden en onze vreugde. In Christus blijft ons leven met uw liefde verbonden, ook in dagen van duisternis, in uren van zonde en van dood. Daarvoor zeggen wij u dank. Het geheim van Jezus sterven en verrijzenis leeft op bijzondere wijze voort in het lichaam van Christus dat uw kerk is. Geschenk van de Heilige Geest tot heil en geluk van alle mensen. Zo werkt uw genade. Mannen en vrouwen die zich door u gekend en bemind weten, roept gij op tot heiliging. Roept gij op om het gelaat van uw kerk te tonen en om dienstbaar te zijn aan het ware leven. Leven staat hier met een hoofdletter. Zegen hen allen die zich daarvoor inzetten. U alleen, God, leeft in onze ziel en kent ieder mens ten diepste. Zegen onze parochies en onze gezinnen. Zegen hen om uw koninkrijk te verkondigen en om in geloofsgehoorzaamheid samen met Maria, de moeder van uw zoon en onze moeder, samen met Maria tot u hun ja-woord te spreken. En dat alles in de gemeenschap der heiligen. Wij bidden u, God, vol vertrouwen, dat gij ons blijft vergezellen naar het land van belofte en van hoop, dat aan u alleen toebehoort. Dat bidden wij u vol vertrouwen door Christus onze Heer.
1: Amen. En beste luisteraars, we hebben vandaag geluisterd naar monsieur Joris Schreuder over hoe het moet zijn als je toch in een kerk van de minderheid zit zoals wij nu. Tot de volgende keer.

En beste luisteraars, we gaan zo het middaggebed bidden. En ik wil graag de bladzijde nummers doorgeven voor het middaggebed. In het groot getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 758. 758. De antifon, de psalmen verder vindt u vanaf bladzijde 1122. 1122. In het klein getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 58. En de rest van het gebed vanaf bladzijde 387. 387. We wensen een goede devotie toe.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Omdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten. Opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed. En ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Geleid mijn schreden, Heer, zoals Gij beloofd hebt. Uitstekend is alles wat Gij verordent. Daarom houdt mijn geest daaraan vast.
1: De uitleg van uw woorden geeft klaarheid. Schenkt wijsheid aan wie onervaren is.
0: Mijn mond sper ik hijgend open. Zo snak ik naar uw gebod.
1: Keer u naar mij toe en wees mij genadig. Zoals gij steeds zijt voor wie u bemint.
0: Geleid mijn schreden zoals gij beloofd hebt. Geen enkel kwaad overheerse mij.
1: Bevrijd mij uit de greep van de mensen. En laat mij volbrengen wat gij beveelt.
0: Laat over uw dienaar uw aanschijn lichten. Laat mij uw beschikkingen zien.
1: Een vloed van tranen welt op in mijn ogen. Omdat men zich niet aan uw wetten stoort.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geleid mijn schreden, Heer, zoals gij beloofd hebt. Er is maar één wetgever en rechter. Maar gij, wie zijt gij, dat gij over uw naaste oordeelt? Zie, God verschijnt in de raad van de vorsten. Hij daagt de machthebbers voor zijn gerecht.
1: Hoe lang nog oordeelt gij onrechtvaardig? En trekt gij partij voor het kwaad?
0: Komt op voor de zwakke, verdedigt de wees. Doet recht aan geringen en armen.
1: Bevrijdt de verdrukte en helpt de misdeelde. Ontrukt hem aan de hardvochtige hand.
0: Maar ongevoelig en zonder begrip vervolgen zij hun duistere wegen en werpen de grondslag der aarde omver.
1: Ik heb u tot godheden aangesteld, tot zonen gemaakt van de Allerhoogste.
0: Maar sterven zult ge als iedere mens. Gij valt zoals koningen vallen.
1: Verschijn God om recht te spreken op aarde. Want alle volken behoren u toe.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Er is maar één wetgever en rechter. Maar gij, wie zijt gij dat gij over uw naaste oordeelt? Ik roep tot de Heer en hij zal mijn bede verhoren. Ik roep tot de Heer in mijn nood. Hij zal mijn bede verhoren.
1: Verlos mij van liegende lippen, van een arglistige tong.
0: Wat moet men u doen, wat verdient ge? Venijnig geslepen tong.
1: Zo scherp als de pijl van een krijger. Zo brandend als gloeiende kool.
0: Wee mij dat ik gast ben in Mezek. In Kedars tenten verblijf.
1: Reeds veel te lang moet ik leven. Onder een twistziek volk.
0: Hoezeer ik ook uit ben op vrede. Zij willen niets anders dan strijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik roep tot de Heer en hij zal mijn bede verhoren. Gij, onze God, zijt genadig en trouw, langmoedig en met barmhartigheid alles besturend. U kennen is volkomen gerechtigheid en weten van uw macht is de wortel der onsterfelijkheid.
0: Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed.
1: Geduldig, mild en betrouwbaar.
0: Laat ons bidden, Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt. Help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagmiddag. We gaan zo beginnen met het bidden en bij iedere tientje of na het iedere tientje mag u bellen, intenties doorgeven en u mag ook een tientje op de radio meebidden. Vandaag is het maandag, we overwegen dus de blijde geheimen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden, beste luisteraars, voor verschillende intenties. We bidden voor de intentie van de paus voor de maand juli. We bidden voor respect en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als een geschenk van God. Om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidden ze weldoeners van Radio Maria. Om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En dat er vrede mag komen in Oekraïne en het Midden-Oosten. En alle andere oorlogsgebieden, dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. We bidden ook voor een gelovige vriend dat hij nog alle verlichting mag ontvangen die mogelijk is in deze laatste fase. En kracht voor zijn gezin. We bidden ook voor een zieke zwager, dat ons lieve Heer ze, en voor de twee zieke zussen van iemand, dat ons lieve Heer ze bij wilt staan in alles wat ze nodig hebben. We bidden om rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. Of voor het voorspraak van de Heilige Maria en alle heiligen bidden we om genezing van een linkeroog zonder operatie en genezing van alle kwalen in een familie, bij vrienden en een luisteraar. Voor de moeder van een Indiaanse priester die stervende is, dat ze bij God opgenomen mag worden in de hemel en verlost wordt van pijn. Ook bidden we voor de zielenrust van een overleden kapelaan, dat hij mogen rusten in Gods grote liefde. bidden voor Bart die leukemie, of we bidden voor iemand die leukemie heeft en die vanaf gisteren een nieuwe methode, zijn bloed wordt afgenomen en bestraald en teruggebracht mag worden, dat de behandeling mag aanslaan. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus,

0: met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, u kunt nu weer bellen om intenties door te geven en om een tientje op de radio mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, in het tweede tientje bidden we voor de zielenrust van een broer. We bidden om zegen, kracht en bescherming voor de bidders bij het ongeboren leven. En voor 5 chronisch zieken. We bidden ook voor een bijzondere intentie. Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, wees voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het derde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven. En u kunt ook een tientje op de radio meebidden. Het telefoonnummer waar u kunt bellen is 073 687 2001.

0: En beste luisteraars, we gaan in het derde tientje bidden voor de wereldvrede. Voor een zieke broer die bestraling krijgt, dat de juiste plaatsen worden geraakt. Omdat hij nog lang bij zijn gezin mag blijven. We bidden voor een mevrouw die heel erg ziek is. Die last heeft van haar maag en ook verkouden is. We bidden voor haar gezondheid. En we bidden om veel zegen over haar. Ook bidden we voor een dochter die vandaag 52 is geworden. Maar die ook een beperking heeft. En moeilijkheden heeft met het leven van deze beperking. We bidden om een gezegend levensjaar. En dat met de hulp van Maria beter met haar mag gaan. Voor de zielen in het vage vuur. En voor een tante die kanker heeft. En voor een goede vriendin die ook kanker heeft. We bidden, en voor een nichtje die last heeft van haar geestelijke gezondheid. We bidden voorslag van de heilige Jozef om verlichting van deze pijn. We bidden voor een ernstig zieke 15-jarige acolyt uit Limburg met uitgezaaide kanker. Op voorspraak van de heilige Peregrinus, we bidden voor zijn genezing. We bidden voor de inkeer van een jonge priester die aangeeft zijn priesterlijke bediening neer te leggen. We bidden voor hem op voorslag van de heilige pastoor van Ars. Ook voor volledige herstel van een bisschop en om zegen over de voorbereidingen van de Rosary Rally. We bidden dat een gesprek vanmiddag goed mag gaan. Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het vierde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven. En u kunt ook meebidden op de radio als je dat wilt. Maar u moet wel bellen naar 073 687 2001.

0: En mijn luisteraars, en het vierde tientje bidden we voor verschillende intenties. We bidden voor zwaar van de Heilige Maria en Sint Jozef voor een vriendin die haar de dementie, dat haar dementie niet erger wordt. Om liefde in een gezin, een voorspraak van de Heilige Familie. En voor een vriendin dat zij goed mag herstellen van een operatie. We bidden ook voor de zielrust van een overleden vriendin. En we bidden ook voor Radio Maria. Ook dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. Dat een neef mag herstellen. En dat de bloedarmoede goed mag herstellen. En uit dankbaarheid. Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het laatste tientje van dit gebed te bidden. U kunt bellen om intenties door te geven. En u bent ook van harte welkom om mee te bidden met het laatste tientje. En de litanie van het kostbaar bloed van Jezus. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: gaan, beste luisteraars, in dit laatste tientje bidden voor hen die te maken hebben met verslaving en voor de gemeenschap Tjanakolo die zich voor hen inzet. We bidden ook voor de zielenrust van een broer en voor 5 chronisch zieken. En we bidden voor alle intenties van degene die aan het luisteren zijn. Het 5e blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Geef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, aansluitende rozenkrans bidden we ook de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden Woord van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe altijd durende verbond.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toe geslagen zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt verloren.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot het laatste druppel hebt gegeven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
1: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden, God. Door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort. En laat ons altijd bij de overwinning van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan even door met muziek. En u kunt natuurlijk blijven luisteren naar Radio Maria. Om 12:15 hoort het verhaal van de Heilige van de Dag. De Heilige Elia en de Heilige Apollinaris van Ravenna. Om 13:30 hoort u weer een aflevering uit het boek Juwel van de Nijl. Om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob. Over de Willem Nuyens en het herwonen vaderland. Vandaag een katholieke reconstructie. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 16:30 hoort u het programma Aan tafel met. Vandaag met Manuel Gijspers over leven met een visuele beperking. En om 16:30 Pater Bots bij zijn evangelie. Met zijn meditatie bij het evangelie van de dag. Om 17:00 de Rozenkrans en om 17:30 de Vespers. En vanavond om 17:55 een lezing uit het archief over de heilige Laurentius van Brindisi. Van monsieur Hans van den Ende. Ik wens u van harte een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag op 20 juli gedenkt de kerk niet alleen de heilige Apollinaris, maar ook de heilige Elia, profeet. Ik zal wat vertellen over beide heiligen. De heilige Elia is overleden in de 8e eeuw voor Christus. Hij was een van de eerste profeten van het Oude Testament. Daar wordt hij beschreven in een serie wonderverhalen in Koningen 1 en Koningen 2. Naar het schijnt heeft hij zelf geen enkele tekst op papier gezet. Dit in tegenstelling tot latere collega's als Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Hosea, Amos en nog anderen. Hij was afkomstig uit het plaatsje Tisbe en wordt beschouwd als een van de grootste profeten uit de Joodse traditie. In de verhalen wordt hij geschilderd als een door God gegrepen man, die het geloof in Israëls God trouw blijft tegen de heersende religieuze trend van zijn dagen in. De meeste Yahweh-getrouwen waren trouwens al op last van koningin Isabel om het leven gebracht. In een treffen met 450 priesters van de afgod Baal op de berg Karmel laat hij het aankomen op een godsoordeel. Het heeft al 3,5 jaar niet geregend. De God die zich nu door de gebeden van zijn priesters laat vermurven en regen zendt, zal de ware zijn. Yahweh wint. En Elia doodt eigenhandig alle 450 priesters van Baal, waarmee hij zich in de woede en de wraakgevoelens van de koningin op de hals haalt. Hij vlucht, verbergt zich in een rotsspelonk en wordt door raven gevoed. Prachtig is het verhaal waarin verteld wordt hoe God hem tegemoet treedt. Na allerlei vormen van natuurgeweld aan hem voorbij gaan zijn, waarin God niet is, verschijnt de Heer in een typische geluid dat de stilte maakt. Zijn taak is nog lang niet afgelopen. Hij moet de harten van de mensen tot God keren. Ten slotte wordt hij aan het eind van zijn leven voor de ogen van zijn leerlingen en opvolger Elisa in een vurige wagen ten hemel opgenomen. In de vroomheid van het latere Jodendom neemt Elia een zeer vooraanstaande plaats in. Men gelooft dat hij terug zal komen om de komst van de Messias, de mens naar Gods hart, naar wiens komst de Joden al zo lang uitzien, omdat hij van de wereld Gods koninkrijk zal maken, voor te bereiden en aan te kondigen. Jezus' leerlingen geloofden dat hij, Jezus, die beloofde Messias was. Het was Johannes de Doper die zijn komst voorbereidde en aankondigde. Consequent beschrijven zij Johannes dan ook in termen die aan de profeet Elia herinneren. In Joodse kringen wordt tot op de dag van vandaag tijdens de viering van de Sederavond een lege stoel klaargezet voor het geval dat Elia komt. Hij is patroon van de Karmelieten, die zich naar de berg Karmel hebben genoemd, van automobilisten, luchtschepen, vliegtuigen en van alle verkeer, vanwege de vurige wagen waarin hij ten hemel werd opgenomen. Hij wordt aangeroepen bij onweer en brandgevaar. En nou iets over de heilige Apollinaris van Ravenna. Hij was een leerling van Petrus en de eerste bisschop van de stad Ravenna. Apollinaris was waarschijnlijk nog in de Syrische stad Antiochië leerling geworden van Sint Petrus. Zoals wij ons uit handelingen van de apostelen herinneren, was Antiochië de stad waar Jezus' volgelingen voor het eerst christenen werden genoemd. Hij zou Petrus hebben vergezeld op zijn missiereis die hem uiteindelijk in Rome zou brengen. Vandaar zou Petrus hem zelf hebben aangesteld tot bisschop van de stad Ravenna, met de opdracht in die omgeving het evangelie te verkondigen. Om te beginnen genas hij de zoon van zijn gastheer van blindheid. Van dat moment af werd hij steeds omringd door een kring luisteraars die benieuwd waren naar wat hij te vertellen had. Zo maakte hij bekeringen en doopte nieuwe gelovigen. Ten slotte ging dit alles keizer Vespasianus te ver. Hij zou hem hebben laten arresteren en martelen. Met knotsen zou hij tenslotte om het leven zijn gebracht. In 549 werd zijn stoffelijk overschot verhoogd tot de eer der altaren, destijds een officiële heiligverklaring. Hij staat in biddende houding, armen gespreid, orante en mozaïek afgebeeld, in de apsis van de 6e eeuwse basiliek Sant Apollinare in Classe te Ravenna. Sinds de 13e eeuw heeft de Lambertikerk in de Duitse stad Düsseldorf een belangrijk Apollinaris reliek. Heilige Elia en heilige Apollinaris van Ravenna, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Ze stonden in nette rijen in de hoek tegenover de banken van de roeiers en verschaften de beste schuilplaats die de Parmis te bieden had. Carilliné dankte God voor Hermione's gefluisterde aanwijzingen. Ze had niet gevraagd of haar vriendin dit detail wist, omdat ze uitgenodigd was voor een rondleiding op Theo's schip tijdens zijn verblijf bij hen thuis, of omdat God het haar geopenbaard had. Hoe dan ook, Hermione had kennelijk van Jezus gehoord van Carilliné's bedoeling om zich op Theo's schip te verbergen. Het advies dat ze had gegeven was de enige reden waarom Carilliné's onbezonnen plan tot dusver was geslaagd. Het was haar gelukt om op het kleine schip dat werd bevolkt door mannen de enige plek te vinden die een groot deel van de tijd met rust werd gelaten. 2 uur later had nog niemand zich naar beneden gewaagd. Het waaide hard genoeg om het zeil te hijsen zodra ze de haven hadden verlaten en ze voeren nu in een gestaag tempo zonder dat het nodig was hun toevlucht te nemen tot roeien. Voor de eerste keer in uren haalde Carilliné verlicht adem. Ze had het gedaan. Ze had zich verstopt op Theo's schip. Het volgende moment begon haar hart te bonzen. Wat had ze gedaan? Ze had zich verstopt op Theo's schip. Het ging heen en weer. Opgetogenheid werd gevolgd door ontzetting. Ze waren nog niet te ver van Caesarea om van gedachten te veranderen. Ze kon op ditzelfde moment naar boven gaan en Theo excuus vragen. Zijn toorn aanvaarden, zijn frustratie ondergaan, naar huis worden gebracht en wachten op een eerlijkere gelegenheid om naar Rome te gaan om haar vader te gaan zoeken. Alleen zou zo'n gelegenheid zich niet snel aandienen. Grootvader zou het nooit toestaan, wat betekende dat tante Blandina het niet zou toestaan wat inhield dat ze de belangrijkste reis van haar leven niet zou kunnen ondernemen. Opnieuw stond ze voor een onaangename keus. De keus tussen een wereld zonder haar vader of Theo's afkeuring onder ogen zien. De keus voelde als een schop in haar maag. Haar adem stokte. De muren van het schip kwamen op haar af. Ze kromp in elkaar bij de gedachte dat Theo boos zou zijn op haar. Hij had haar duidelijk aangegeven dat hij geen zin had in passagiers. Ze zou hem alleen al door haar aanwezigheid een hoop last bezorgen en onrust veroorzaken in de ploeg humeurige zeelieden die niet gewend waren aan vrouwelijk gezelschap. Ze trok haar cape over haar hoofd en hurkte neer. De wind huilde in haar oren. Uit de amforen om haar heen stegen verschillende geuren op. Myrte en granaatappel, cipres en roos, honing en marjolein, gele klaver en grijze amber. Ze werd duizelig van de overweldigende aroma's en sloot haar ogen. Ze moest in slaap gevallen zijn, want toen ze wakker werd, was het smoorheet in haar schuilplaats, waardoor haar tunica vochtig was geworden en aan haar vastplakte. Door de opening in het luik ving ze een glimp op van een heldere lucht en zonnestralen. Eind van de ochtend, schatten ze. Ze zaten al 6 of 7 uur op zee, te laat om terug te keren. Een man lachte en een lange schaduw viel over de opening van het luik. Vervolgens daalde Theo de 7 treden af die hem in de buik van het schip brachten. Carilliné dook weg en kroop in elkaar tot haar gewrichten er pijn van deden. Tussen de amforen door zag ze Theo op zich afkomen lopen. Hij bleef abrupt stilstaan en aarzelde even voordat hij op zijn schreden terugkeerde. Een van de riemen was van zijn plaats geraakt en lag scheef op de bank. De peddel hing hachelijk over de rand. Carilinee kneep haar ogen dicht. Ze moest hem aangestoten hebben op weg naar haar schuilplaats. Theo fronste zijn wenkbrauwen, legde de riem recht, tikte er een paar keer nadenkend op en draaide zich om naar Carilinee. Hij liep naar de amforen die tegen de muur en tegen elkaar leunde. Carilinee dook nog dieper weg. Zweet liep over haar rug. Theo boog zich over een amfoor die vooraan stond, zocht tussen de ballen en greep erin.
1: Sophocles, riep hij, ik heb er een gevonden waar zelfs jij lekker van gaat ruiken.
0: Sophocles blafte. Je kunt evengoed proberen een dolfijn in te zepen. Ik doe het niet, zeg ik je. Boven werd schor gelachen. Je gaat net zo lekker ruiken als Cleopatra, de koningin van Egypte, schreeuwde er iemand. Cleopatra, tuurlijk, zei een ander. Die ligt gemumificeerd en wel in haar crypte. Theo grinnikte en gooide de bal in de lucht. Keek hoe die door de lucht tolde voordat hij hem achter zijn rug opving en nam de trap met twee grote sprongen. Carilinee blies uit en strekte haar pijnlijke rug. Ze kon niet verwachten dat ze gedurende de hele reis naar Rome, die waarschijnlijk weken in beslag zou nemen, uit het zicht zou weten te blijven. Lang voordat ze daaraan kwamen, zou ze zonder water komen te zitten. Maar ze wilde de ontdekking zo lang mogelijk uitstellen. Als ze haar eenmaal vonden, zou de hele bemanning boos op haar zijn, omdat ze stiekem aan boord was gekropen, dat wist ze wel. En Theo, die zou woest zijn. Ook kon hij haar in de volgende haven afzetten met de boodschap dat ze zelf maar moest zien hoe ze thuis kwam. Carilinee betwijfelde die afloop. Hoewel ze het verdiende, vermoedde ze dat Theo dat met oog op haar veiligheid niet zou doen. Ze had een eindeloze goedheid in hem bespeurd. En Philippus had gezegd dat hij een man van geloof was. Hij zou haar toch niet verbannen van zijn schip en haar zichzelf maar laten redden. De vlinders in haar buik herinnerden haar eraan dat ze niet zo zeker was van Theo's reactie als ze zichzelf wijs maakte. Hij zou het volste recht hebben om haar bij de eerste de beste geschikte haven van boord te zetten. De andere mogelijkheid dat Theo zijn schip zou omkeren en haar terugbrengen naar Caesarea, leek Carilinee meer voor de hand te liggen. Ze kon alleen maar hopen dat Theo zich als man van eer verplicht zou voelen om zich aan zijn belofte aan zijn belangrijke klant in Rome te houden, zodat een verstekeling terugbrengen naar een haven die ver buiten zijn route lag geen haalbare optie was. Ze nam een klein slokje aangelengde wijn om haar uitgedroogde keel te smeren. Aan het gejoel en geschreeuw boven op het dek te horen, waren de mannen erin geslaagd Sophocles met zeep in te smeren. Carilinee hoopte dat het niet de zeep met rozen en kaneel was. Om de een of andere vreemde reden voelde ze iets bezitterigs als het om die speciale zeep ging. Ze was die gaan zien als haar speciale geur. Het idee de geur te delen met een stugge zeeman die zich, afgezien van nu en dan een duik in de zee, waarschijnlijk in geen 10 jaar had gewassen, leek verkeerd. Dat was natuurlijk bespottelijk. Theo zou ladingen van het spul verkopen aan elke geïnteresseerde koper door het hele Rijk. Ze scheurde een stuk brood af, nam een klein hapje en kauwde langzaam. Weer viel er een schaduw over de opening van het luik. Intuïtief ademde ze scherp in, waardoor het stukje brood achter in haar keel schoot. Ze verslikte zich. Met tranende ogen duwde ze haar hand voor haar mond om de dreigende hoestbui te onderdrukken. Theo kwam de trap weer af. Halverwege bleef hij staan en keerde zich om naar het dek.
1: Jullie stinken allemaal, Hadden jullie geen badhuis kunnen bezoeken voordat jullie aan boord van mijn schip kwamen? Schreeuwde hij. Carilinee kon het hoesten niet langer inhouden. Als door een wonder werd het geluid verbloemd door Theo's monoloog. Een piepklein stukje brood vloog naar buiten en ze haalde diep adem. Terwijl hij met zijn rug naar haar toe stond, gleed ze zo stil als een wilde kat verder langs de muur omlaag, in de hoop dat haar kruin onzichtbaar bleef. Theo daalde de trap verder af, terwijl hij tegen de bemanning bleef praten. Ik ben zeephandelaar, geen varkensboer. Zoals jullie er nu bij lopen, jagen jullie al mijn verfijnde klanten weg. Hij greep een handvol zeepballen uit de eerste kist die hij tegenkwam en keerde terug naar de trap. Carilinee zakte uitgeput in elkaar. Hoe moest ze dit leven dagenlang volhouden? Boven haar op het dek ging het schreeuwen, plagen en joelen nog een goed uur door. Nu en dan schoot een man door haar blikveld als hij langs het open luik rende. Na de schok van het zien van het tweede paar blote benen leerde ze haar ogen stijf dicht te houden. Ze begon te beseffen dat het leven van een verstekeling ingewikkelder was dan ze zich had voorgesteld. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, ik begroet u bij deze nieuwe aflevering van De Ladder van Jacob. Voordat ik verder ga met mijn verhaal over de historicus Willem Nuyens, wil ik graag iets vertellen over de bijzondere liederen die u in de muzikale pauzes gaat horen. De teksten van deze liederen zijn geschreven door Johannes Stalpart van de Wielen, een priesterdichter die in 1579 in Den Haag geboren werd. Hij dichtte deze liederen voor de klopjes van het Begijnhof in Delft, voor wie hij de geestelijke zorg had en met wie hij geestelijke muziek zong. Hij schreef talloze liederen voor hen op bestaande melodieën. Die liederen gaan vaak over heiligen waarvan de beelden door de protestanten tijdens de beeldenstorm als afgodsbeelden kapotgeslagen waren of op andere wijze verwijderd waren uit de kerkgebouwen. Door deze liederen te zingen raakten de gelovigen weer vertrouwd met hun heiligen en konden die heiligen weer als hemelse voorbeelden dienen. Na zijn dood is zijn werk lange tijd in de vergetelheid geraakt. Het werd pas herontdekt in de tijd van Willem Nuyens. Met name diens vriend, Albertink Tijm, vestigde in 1879 voor het eerst weer de aandacht op Stalpaard. En sindsdien is hij weer enigszins in de belangstelling geraakt. Op het Begijnhof in Delft kunt u trouwens een standbeeldje van hem vinden. Anton van Duikerken had het over zijn zingende geloofszekerheid die de jubel van de middeleeuwen heeft voortgedragen door alle godsdienstschennis en kerkvernedering heen. De liederen die u nu gaat horen zijn voornamelijk afkomstig uit zijn bundel Guldenjaarsfeestdagen uit 1634. U gaat nu eerst luisteren naar een lied over de heilige Agnes. De eerste zinnen luiden: O Agnes, jonge maagd, maar grijs van zinnen, den Heer hebt u behaagd door zuivere minne. Rein was de eernaam dein, rein bist u ook gebleven. U hoort weer het onvolprezen gezelschap Camerata Traiectina.

Vorige week maakte u kennis met Willem Nuyens, die geboren werd in 1823 en stierf in 1894. En we zagen hoe zijn leven in 4 kernbegrippen kan worden samengevat. Katholiek, West-Fries, huisarts en amateurhistoricus. En we hebben gezien dat hij ondanks zijn grote passie voor het verleden in Utrecht toch medicijnen gaat studeren. Met de studiegeschiedenis zou hij in het toenmalige Nederland zijn brood niet kunnen verdienen, omdat het onderwijs in die tijd praktisch gesloten bleef voor katholieken. Maar zijn belangstelling voor het vaderlands verleden is hij nooit kwijtgeraakt. In zijn vrije tijd schreef hij een omvangrijk werk bij elkaar. We hebben in de vorige aflevering gezien dat er in het 19e eeuwse Nederland weliswaar vrijheid van godsdienst was, maar dat dat samenging met een toestand van feitelijke uitsluiting van katholieken. In dat verband hebben we met wat voorbeelden toegelicht dat er in Nederland een dominant soort protestants antipapisme bestond. Daarna hebben we ons meer direct gericht op de dominante protestantse beeldvorming van het verleden en hoe Nuyens een, wat hij dan noemt, een historische reconstructie nastreefde, waarin meer recht werd gedaan aan de positie van de katholieken in de vaderlandse geschiedenis. We komen nu te spreken over Nuyens' werk zelf. Een amateurhistoricus die zijn leven heeft gewijd aan de bestrijding van de protestantse mythe dat het Nederlands volk boven de rivieren eensgezind in zijn geheel naar de nieuwe leer is overgegaan. Positief geformuleerd, Nuyens heeft gestreden voor een volwaardige plaats van de katholieken en hun kerk in de Nederlandse natie en in de Nederlandse geschiedenis. Zijn reconstructie behelste dus de herovering en de herwaardering van de plaats van de katholieken in de Nederlandse geschiedenis. En deze aflevering heet dan ook een katholieke reconstructie. We vinden bij Nuyens vaak de gedachte terug dat de kennis van de Nederlandse geschiedenis een machtig en onmisbaar hulpmiddel was in de strijd voor de volledige emancipatie van de Nederlandse katholieken. Zijn bekendste werk is Geschiedenis der Nederlandse beroerte in de 16e eeuw. Beroerte is een woord dat in de 19e eeuw ook onlust of sociale beroering of politieke beroering kon betekenen. Denkt u aan Alva's Raad van Beroerte. Het eerste deel van dit werk verscheen in 1865. Nuyens probeerde in zijn boek op basis van historische bronnen aan te tonen dat in het begin van de opstand veel katholieken ook tegen de tirannie van Philips II en Alva waren. En betoog daarmee dat de onafhankelijkheid van Spanje niet alleen aan de hervormers is te danken. Toen Nuyens zijn historische werk begon te schrijven waren er 2 duidelijk van elkaar te onderscheiden stromingen in de Nederlandse geschiedschrijving. Naast een protestantse stroming, met Groen van Prinsterer als boegbeeld, is er een liberale school met als voorman de Leidse hoogleraar Robert Fruin. Willem Nuyens kunnen we dus zien als de pionier van een derde school. Tussen haakjes katholieke afgestudeerde vakhistorici zouden pas rond 1900 in ons land verschijnen. De eerste in Leiden afgestudeerde en gepromoveerde katholieke vakhistoricus was de jezuïet G. Geuris. En diens eerste publicatie was trouwens een studie over Nuyens, een publicatie die in 1908 verscheen. De 19e eeuwse geschiedschrijving had 1 belangrijk gemeenschappelijk kenmerk. Geschiedschrijving was voornamelijk gericht op de natie. Protestant, katholiek of liberaal, Groen, Nuyens of Fruin, ze waren allen nationaal georiënteerd. Zij streefden alle 3 naar onpartijdigheid, maar zij gaven ieder hun eigen invulling aan het begrip van de Nederlandse natie.
En die invulling ging natuurlijk sterk terug op de eigen levensbeschouwing. In het werk van de liberaal Fruin zien we vooral het streven om allerlei tradities uit het verleden met elkaar te verzoenen. Zoals bijvoorbeeld de protestants-orangistische en de staatsgezinde tradities, waarvan de vertegenwoordigers in de tijd van de Republiek vaak zo scherp tegenover elkaar stonden. Denkt u maar aan de tegenstelling tussen Maurits en Oldenbarneveld in de vroege 17e eeuw. Of aan de tegenstelling tussen de zogeheten orangisten en de patriotten in de late 18e eeuw. Fruin streefde naar een soort verzoenend nationaal-liberaal geschiedbeeld. Een beeld waar zijn tijdgenoten eendrachtig het Nederland van na de Belgische afscheiding mee konden identificeren. En daarom stond Fruin ook positief tegenover het idee dat ook katholieken hun visie op de vaderlandse geschiedenis zouden gaan geven. Dat zou de geschiedschrijving alleen maar meer nationaal maken. De positie van Nuyens als pionier van een derde historiografische stroming was natuurlijk bijzonder. Want zoals we eerder zagen, was het Nederlandse verleden tot dan toe vooral door protestantse ogen gezien en beschreven. Want we moeten ons realiseren dat ook een liberaal als Fruin een gelovige protestant was. Robert Fruin had in een artikel over de martelaren van Gorinchem in het tijdschrift De Gids van mei 1865 geschreven hoe weinig Nederlanders ervan op de hoogte waren dat ook katholieken vanwege hun geloof om het leven zijn gebracht. Want, zo schreef Fruin, protestantse geschiedschrijvers hebben de wandaden van de opstandelingen nooit breed uit willen meten. En, zo schreef hij, een katholieke geschiedschrijver van de opstand, waard om gelezen te worden, is nog niet opgestaan. En in datzelfde artikel sprak hij dan ook de wens uit dat, citaat, eerlang een katholiek de taak op zich zou nemen om uit het oogpunt zijner kerk, maar zonder blind vooroordeel, de geschiedenis van ons volk te beschrijven. Fruins artikel verscheen op het moment dat Nuyens het eerste deel van zijn boek over de Nederlandse opstand persklaar had liggen. Fruin werd dus op zijn wenken bediend. Het boek zou in juni 1865 verschijnen onder de titel Geschiedenis der Nederlandse beroerte in de 16e eeuw. Het vierde en laatste deel zou 5 jaar later het licht zien. Na de pauze zullen we dit boek bespreken. U gaat nu luisteren naar een lied met weer een tekst van de 17e eeuwse priester Stalpaard van der Wielen. Dit lied verwijst naar het begin van het christendom in wat later het graafschap Holland zou worden. Het lied gaat namelijk over de heilige Adelbert, die rond 740 stierf. Hij was een Angelsaksisch missionaris en metgezel van Willy Broerdes. Adelbert werd de patroon van het Kennemerland, waar hij een halve eeuw heeft gepreekt. Eeuwen later verrees in Egmond het naar hem genoemde klooster. Dat klooster werd door de Hollandse graven gesticht. De middeleeuwse geschiedenis van de abdij eindigde in 1573, wanneer de Geuzen de abdij in brand steken. In het eerste refrein worden al die historische elementen aangeduid, met aan het eind een flinke uithaal naar die Geuzen. Luistert u maar. Egmond, die de graven van de Batavieren de eerste tempel gaven, zegt in wat manieren dorst uw hand chaufferen, een zo vermaarden werk. O ketters, verpletters, vervormers, bestormers van Godes kerk. U had het al begrepen, het gaat in dit lied niet alleen om een vroom heilige lied, maar om stevige katholieke 17e eeuwse verzetspoëzie.

Het verschijnen van Nuyens' boek in 1865 kan met recht een mijlpaal van de katholieke heropleving in ons land genoemd worden. Drie eeuwen lang werd de geschiedenis van Nederland op een paar uitzonderingen na alleen door tegenstanders van de kerk geschreven. In de tijd van de Republiek zou een katholiek voor de publicatie van een dergelijk werk met een fikse geldboete bestraft zijn of zelfs het land zijn uitgezet, schrijft Nuyens ergens zelf. Ook de komst van Willem I op de troon werd in brede protestantse kring toch als een soort restauratie van de oude verhoudingen voorgesteld, met de nasleep van alle scheve voorstellingen die we al uitvoerig hebben besproken. Ook de opwinding rond de Belgische afscheiding van 1830 maakte het klimaat voor de Nederlandse katholieken er niet gunstiger op. In de Republiek bleef de historische beeldvorming over de opstand bepaald door de eenzijdige blikken van 17e-eeuwse historici als Pieter Boer, Emanuel van Meteren en P.C. Hooft. In die geschiedschrijving was er nooit een spoor van twijfel te bespeuren over de wettigheid van de opstand. Philips II werd doorgaans afgebeeld als een vrede tiran, Willem van Oranje als een man gods, of in ieder geval als een engelachtige weldoener van zijn vaderland. En de strijd van de Nederlanders werd beschreven als een strijd voor het zuivere licht van het evangelie en de burgerlijke vrijheid. Een groot publiek succes in de tijd van Nuyens was de vertaling van het boek The Rise of the Dutch Republic, geschreven door de Amerikaanse protestant John Motley. Nuyens beschrijft diens geschiedbeeld als een schildering met Rembrandts penseel. Hier alle licht, ginds alle schaduw. Ook in deze 19e-eeuwse bestseller zien we weer Willem als de grootste strijder in een vrijheidslievende revolte. Een revolte die door Motley als een voorafschaduwing wordt gezien van de Amerikaanse revolutie van 1776. De wraakzuchtige koning Philips wordt aangeduid als een giftige spin en een bekrompen, boosaardige pilaarbijter. Pilaarbijter is een 19e-eeuws woord dat schijnheilige betekent.

dat schijnheilige betekent. Volgens Motley liet Philips II uit louter gemakzuchtige vreedheid de hoofden van Egmond en Hoorne naar Spanje opsturen na hun terechtstelling op de markt van Brussel. Kortom, bij Motley vinden we een Rooms griezelkabinet in de vorm van een historische vertelling. En dat ging er bij veel 19e-eeuwse lezers in als koek. Er was dus alle ruimte voor een historische reconstructie. In het voorwoord van zijn Geschiedenis der Nederlandse Beroerte geeft Nuyens een korte verantwoording van de door hem gebruikte bronnen, maar meldt hij ook dat hij niet primair voor de geleerden schrijft, maar voor die katholieke jongeren die beschikken over een zekere algemene ontwikkeling en die aanvoelen dat de meeste auteurs de Nederlandse opstand tot nu toe eenzijdig hebben voorgesteld. Nuyens gaat hier een eigen positiebepaling niet uit de weg. Ik parafraseer hem hier enigszins in wat nu volgt. Hij schreef: wat liberalen en protestanten mogen, mag ik ook. Ik ben roomsgezind, maar daarom nog niet Spaansgezind. Ik veroordeel de opstand, maar ik veroordeel ook de schending van onze privileges. Ik verafschuw alfa's onmenselijke rechtbanken, maar verafschuw evenzeer de moordpartijen van de watergeuzen. Het is mijn overtuiging dat het behoud van de oude godsdienst der voorvaderen en het behoud van de voorvaderlijke vrijheid heel goed samen hadden kunnen gaan. Als het de inquisitie en de trots van de adel is geweest die tot de revolutie hebben geleid, dan is de Calvinistische terreur verantwoordelijk geweest voor het uiteenscheuren van de 17 Nederlandse gewesten. Niettemin streef ik ernaar niets uit partijgeest te verdedigen dat niet verdedigd kan worden. Ik zal mij niet bekommeren om hen die Philips II als een heilige vorst zien, maar ook niet om hen die Willem de Zwijger tot vader des vaderlands willen uitroepen en hem als een halfgod beschreven willen zien. Ja, schrijft Nuyens letterlijk, al het geschrijf van bekrompene drijvers zal ik onverschillig terzijde leggen. En dan besluit hij zijn voorwoord met enkele voor zijn doen emotioneel geladen opmerkingen over zijn voorvaderen die van geslacht tot geslacht in de Nederlandse gewesten hebben gewoond. Ik meld dit, zo schrijft hij dan uitdagend, omdat ik er prijs op stel als een Nederlander van oude stam beschouwd te worden. Een kort lied nu over Willy Broerdes. Alweer een heilige die aan de wieg stond van het christendom in ons land. Ook hier is natuurlijk de impliciete boodschap: wij katholieken worden wel bijwoners genoemd, maar onze historische papieren wijzen toch op iets anders. U hoort dadelijk Willy Broerde, die Holland heeft bekeerd. Gij moet ten hoogste zijn van ons geëerd. Gij hebt onze ouders bevrijd van afgoderij. Dien vrome man Wilbroorde, die waart gij.

In zijn geschiedschrijving keert Nuyens zich tegen allerlei mythes en legenden uit de protestantse historische school. Zo bestrijdt hij in zijn werk de in de 19e eeuw vaak gehoorde overtuiging dat het de 16e eeuwse Calvinisten om godsdienstvrijheid te doen zou zijn geweest. Zowel katholieken als protestanten streden in die tijd om de opperheerschappij. Godsdienstvrijheid als denkbeeld bestond volgens Nuyens nauwelijks in de 16e eeuw. De godsdienstpolitiek van Philips II ten aanzien van protestanten was niet wezenlijk anders dan die van bijvoorbeeld de Engelse koningin Elisabeth tegenover katholieken. Ook Luther, Calvijn, Melanchthon en de Calvinistische kerkenraden in de Nederlanden kenden aan de overheid het recht toe ketterijen te straffen en te onderdrukken. Dat was geen exclusief katholieke overtuiging. In een brief aan Robert Fruin schreef Nuyens: ik zie in Philips de man die de incarnatie is van de strijd van het katholicisme tegen het protestantisme. Maar de mens Philips boezemt mij geen sympathie in. Ik veroordeel als zoon der 19e eeuw het ketterdoden, maar verklaar het uit de jurisprudentie der 16e eeuw. Daarom ontken ik aan zekere partijen in ons land het recht om ons, katholieken, uit te krijten als een bastaardteelt uit vreemdelingen voortgesproten. On-Nederlands, omdat zij breken willen met de protestants-calvinistische traditie der 16e eeuw. Hij bestrijdt in zijn boek uitvoerig de protestantse mythe dat de revolte begon als een religieus geïnspireerde opstand. En dat doet hij onder andere door het heersende beeld van een massale kettervervolging door de overheid bij te stellen. Het getal van 100.000 slachtoffers, door Hugo de Groot genoemd en daarna door allerlei auteurs klakkeloos overgenomen, is niet te rijmen met het betrekkelijke kleine aantal protestanten dat de Nederlanden feitelijk voor het uitbreken van de opstand telde. Bovendien, de afschuw in zaken de kettervervolgingen werd ook door veel katholieke burgers gedeeld. Lang voor een 20e eeuwse historicus als Wolcher dat zou doen, benadrukte hij het belang van een middengroep, wiens religieuze keuze pas door de uiterlijke politieke of militaire omstandigheden gemaakt werd. Naast de hervorming ziet hij nog twee belangrijkere grondoorzaken van de opstand. Allereerst de strijd van een berooide en zelfzuchtige adel tegen de vorst. Een belangrijk deel van de hoge en lage adel kampt met enorme schulden en ziet in de hervorming een ideaal middel om zich te verrijken met de kerkelijke goederen. Zij zijn de eigenlijke verwekkers van de revolutie tegen de vorst. En dan speelt ook nog de algemeen bestaande afkeer in de Nederlanden tegen de Spanjaarden en tegen vooral de Spaanse soldaten een grote rol in het ontstaan van een revolutionaire stemming. Het valt ons overigens op met welk een 19e eeuws gemak Nuyens schrijft over Nederlanders, als hij het over de bewoners van de Lage Landen heeft. Alsof nationaal gevoel in de 16e eeuw een breed gevoeld en vanzelfsprekend sentiment zou zijn geweest. Maar ook heilige huisjes in het liberaal-nationale kamp worden door Nuyens niet gespaard. Vooral de kritische benadering van Willem van Oranje valt op. Dat is niet alleen vloeken in de protestantse kerk, maar wel degelijk ook vloeken in de liberale tempel. Nuyens geeft in zijn boek de volgende karakteristiek van de vader des vaderlands. Hij was nu, bij het einde der regering van Karel V, de rijkste edelman der Nederlanden. Maar hij leefde op zulk een vorstelijke voet dat hij zeer diep in schulden geraakte. Willem van Oranje was boven alles eerzuchtig en heerszuchtig. Hij gedoogde geen tweede in macht en aanzien naast zich. Hij was arglistig, geslepen, doorkneed in alle listen der gewetenloze politiek der 16e eeuw.
Hij wist zijn gevoelens en plannen te verbergen, zodat niemand in zijn hart kon lezen. Vandaar de bijnaam van de Zwijger. Hij zelf las in het hart van anderen en zocht een ieder tot zijn werktuig te gebruiken. Wat zijn godsdienst betreft, hij was beurtelings Lutheraan, katholiek, Calvinist. Maar het is waarschijnlijk dat hij de godsdienst voor mannen als hij slechts beschouwde als een middel. Dienstig voor de politiek. Indifferentist in overtuiging. Katholiek of Calvinist uit berekening. Dat was dus duidelijk tegen het zere been van zowel protestanten als liberalen. Voor de protestanten was Willem van Oranje de nieuwe Mozes, die zijn volk in 2x40 jaar naar het beloofde land leidde, zonder ooit dat land zelf te zien. Voor de liberalen was Willem veel meer een boven de partijen staande nationale held, die burgerlijke gewetensvrijheid aan het vaderland had geschonken en die als symbool voor de 19e-eeuwse Nederlandse natie kon dienen. De visie van Nuyens, die Willem van Oranje zag als een machtsbeluste Machiavellist en als een levensbeschouwelijke opportunist, werd hem door Fruin dan ook niet in dank afgenomen. In een recensie over Nuyens' boek, die overigens verder redelijk positief was, liet Fruin weten één belangrijke grief tegen de schrijver te hebben, namelijk diens negatieve beoordeling van Willem de Zwijger. Toch moet hier gezegd worden dat Nuyens geen monster van Willem van Oranje maakt, zoals protestantse schrijvers vaak van Filips II een monster maakten. Nuyens erkent Oranje's talenten en diens afkeer van geloofsvervolging en verdedigt hem tegen katholieken die op hun beurt weer vaak overdreven in een negatieve beeldvorming. Dit is trouwens een centrale karakteristiek van Nuyens' instelling. Een zeer diep gefundeerde geloofsovertuiging wordt gecombineerd met een grote mate van gematigdheid in zijn streven de eenzijdige protestantse duiding van de Nederlandse natie te corrigeren. Tegenover de zeer beeldend schrijvende Motley is Nuyens schrijfstijl toch vooral een nuchtere en afstandelijke. Tegenover Motley's hatelijke vooringenomenheid presenteert hij zichzelf toch vooral als een naar objectiviteit strevende onderzoeker. U kunt nu luisteren naar een lied van Stalpaard over de heilige Bonifatius. Het lied wordt helemaal toegespitst op diens gewelddadige dood in Dokkum. Wat doet gij, Friese volken? Waartoe dit groot geraas? Waartoe al deze dolken? De tijd zal nog eens komen dat voor het vergoten bloed zijn grafstee uit zal stromen, een klare watervloed. Die klare watervloed is natuurlijk een verwijzing naar de Bonifatiusbron in Dokkum.

In zijn boek probeert Nuyens niet alleen de protestantse mythe af te breken, hij probeerde wel degelijk ook een nieuwe visie op onze geschiedenis te geven. In die nieuwe visie zitten twee elementen. Enerzijds beoogt zijn visie een katholieke te zijn. Wil hij aantonen dat een serieus historicus het katholieke volksdeel niet zonder meer als dom voetvolk van de Spaanse koning kan voorstellen. Anderzijds wil hij die katholieke visie op de opstand uitdrukkelijk als een nationale presenteren. Dat zo'n katholieke visie ook nationaal kon zijn, dat werd nu juist door vele protestanten in die tijd voor onmogelijk gehouden. De hoofdthese van het boek is wel dat de opstand in de eerste fase ook door de katholieken, met name buiten Holland en Zeeland, gesteund werd. Het verzet tegen Alva's tiende penning was rond het jaar 1571 algemeen. Van de koningsgezinde voorzitter van de Raad van State tot de eenvoudigste marskamer. Alva werd geconfronteerd met een eensgezind verzet in de Nederlandse gewesten. Die situatie begon te veranderen toen de Calvinisten de eerst gemeenschappelijke tegenstand tot een Calvinistische revolutie begonnen te vervormen. Al in 1573 begonnen de Staten van Holland de katholieke godsdienst te verbieden. Maar tot 1576 bij de pacificatie van Gent kan men nog spreken van nationaal verzet. Het is door het Calvinistische drijven dat het tot een door Nuyens zeer betreurde splitsing komt tussen de zuidelijke en noordelijke gewesten. Al in 1588 ziet hij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als praktisch gevestigd. Het treurige resultaat van een burgeroorlog die steeds meer ook een godsdienstig karakter kreeg. In zijn beschrijving van de strijd valt een zekere evenwichtigheid op als het gaat om de wandaden die beide kampen bedreven. In een moderne studie over Nuyens wordt zelfs de term wegstreepmechanisme gebruikt. Wandaden uit het pro-Spaanse kamp worden voortdurend geplaatst tegenover de wandaden van de Calvinisten. Maar ondanks zijn gematigde instelling en zekere polemische gerichtheid is Nuyens natuurlijk ook weer niet vreemd. Met graagte vergelijkt hij het Calvinistische terreurbewind in Gent met de moderne terreur in het Parijs van 1793. En het bloedige optreden van Alva in de Nederlanden in 1568 zet hij naast het optreden van de protestantse troepen van Cromwell in het Ierland van 1650. Cromwell, zo schrijft hij, heeft even meedogenloos en wreed Ierland in 1650 vertrapt en vertreden als Alva de Nederlanden in 1568. Heel modern katholiek is Nuyens wanneer hij onverbloemd niet alleen het misbruik van de inquisitie aan de orde stelt, maar ook de inquisitie zelf onvoorwaardelijk afkeurt. Een opvatting die in de toenmalige katholieke wereld bepaald nog geen gemeengoed was. Want laten we het niet vergeten, het werk van Nuyens werkte ook corrigerend op de ideeën die in katholieke kring over het vaderlandse verleden sluimerden. Niet zozeer in serieuze boeken, want die waren er nauwelijks, maar wel in brochures, dagbladen, preken en aan de borreltafel. In dat verband schreef Nuyens in een brief aan Fruin, toen hij zijn boek voltooid had: ik heb onder de Rooms-Katholieken geen antipathieën gewekt, maar een gehele, eenzijdige, Philips vergodende, spanjoliserende historiebeschouwing de genadeslag gegeven. Zie bijvoorbeeld hoe hij over de persoon van Alva kort en bondig schrijft dat die in zijn daden al de 10 geboden schond en van al de 7 hoofdzonden een kleinigheid maakte. Mijn samenvattend eindoordeel. In de geschiedenis der Nederlandse beroerte in de 16e eeuw vinden we naast Nuyens katholieke engagement voortdurend getuigenissen van zijn waarheidsliefde, billijkheid en gematigdheid.
Zijn beeldvorming is niet partijdiger dan die van Groen en Fruin. Maar wijkt van die van Groen af door zijn ontkenning dat de Nederlandse opstand in eerste instantie vanuit godsdienstige motieven gevoerd werd? En wijkt van Fruin en de liberale school af door zijn ontkenning dat de geboorte van de Republiek de staatkundige en godsdienstige vrijheid deed ontstaan? Beste luisteraar, ik heb vandaag nog wat tijd over. Ik ga die gebruiken voor een kleine excursie in de muzikale geschiedenis van ons volkslied. Muzikaal, dus we richten onze aandacht vooral op hoe het lied in het verleden werd gezongen. U weet, het Wilhelmus is pas in 1932 het officiële volkslied geworden, maar de tekst stamt uiteraard uit de 16e eeuw. Die muzikale geschiedenis van het Wilhelmus heeft talloze, verrassende wendingen gekend. Onthoudt u alvast dat de manier waarop wij tegenwoordig het Wilhelmus zingen nogal afwijkt van de manier waarop het vroeger werd gezongen. Onze plechtige, koraalachtige wijze van zingen stamt pas uit de tijd van Nuyens, uit de 19e eeuwse periode van de romantiek dus. Allereerst, het verrassende antwoord op de vraag waar de melodie vandaan komt. Het is oorspronkelijk een Frans lied, getiteld À la folle entreprise du prince de Condé. Dat betekent zoiets als wat een dwaze onderneming van de prins van Condé. Wie was Condé? Condé en de admiraal Coligny waren protestantse, Franse edelen die in goed contact stonden met de prins van Oranje. In 1568 sloegen zij het beleg voor de stad Chartres. De stad wilde zich niet overgeven en het lukte Condé en Coligny niet om de stad te veroveren. En nu de verrassing. Het lied is niet afkomstig uit de protestantse omgeving van Condé. Integendeel, het lied werd geschreven door een katholieke soldaat die aan de verdediging van de stad Chartres deelnam. En het lied bespot de protestant Condé om diens mislukte pogingen de stad in bezit te nemen. De eerste regels luiden in vertaling: wat een dwaze onderneming van de prins van Condé. Hij wilde het mooie Chartres binnendringen. Dat is heel dwaas van hem. Hij komt er niet in. Daar zullen de goede soldaten van Frankrijk wel voor zorgen. En de laatste regels: degene die dit lied heeft gemaakt was een dappere soldaat, die op de muren en de bolwerken aanwezig was. En God bad om zijn gunst hem te helpen en de troepen van de prins van Condé te overwinnen. U kunt nu eerst luisteren naar À la folle entreprise du prince de Condé. Let u dus vooral op de melodie.

Bij de verlaging van het tempo aan het eind van het lied klonk het meteen al wat bekender voor ons. Zoals gezegd, tijdens de Republiek werd het Wilhelmus op een opgewekte wijze gezongen. Niet als een gedragen koraal, maar als een lustig en vrolijk wijsje en het zal in een vlot tempo gezongen en gespeeld zijn. Het kan dus zo geklonken hebben.

Lange tijd was het Wilhelmus dus een vrolijk lied dat graag werd gespeeld bij het leger, de vloot en bij prinselijke ceremoniën. In de 18e eeuw is het echter steeds meer een instrumentaal lied geworden dat met name werd gespeeld op trompet en carillon. Bij dit lied, dat werd aangeduid als de Prinsenmars, paste de oorspronkelijke tekst niet goed meer. Als het wel gezongen werd in de 18e eeuw, kan het zo geklonken hebben.

In de loop der tijden gebeurde er van alles met het lied. Rond 1813 werd deze parodie vrij algemeen bekend. U hoort nu die vroeg 19e eeuwse parodie, gezongen door Freek de Jonge.

0: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Een hele goede middag. Fijn dat u met ons wilt meebidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En we wensen u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons, voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan nu verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u. trouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op de aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilige sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilige doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbaaswekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met een groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte God, barmhartig, wie kan op u waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom in het programma Aan tafel met. En op deze dag willen we u eigenlijk meenemen in een bijzonder verhaal. En dat heeft te maken met de processie ter ere van de heilige Lucia, die op zaterdag 13 december gaat plaatsvinden. U weet het wellicht, de heilige Lucia is de patroonheilige voor oogproblemen. En ik heb aan de lijn Manuel Gijsbers. Dag Manuel, van harte welkom in de uitzending.
1: Dankjewel Yvonne.
0: Ja, jouw stem is niet helemaal onbekend als de mensen direct jou horen praten. Want je doet wel eens mee met biddende vaders. En je bent ook als vrijwilliger eigenlijk voor Radio Maria actief geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Maar wij gaan met jou praten omdat jij zelf ook eigenlijk een beperking hebt in je zicht. Hè? Een zichtbeperking, ik weet niet eens of ik het goed verwoord.
1: Ja, visuele beperking.
0: Visuele beperking, ja. En nou, daar gaan we over in gesprek. Maar misschien is het fijn voor de luisteraars als je even wil vertellen. Ja, Manuel Gijsbers, wie is dat?
1: Ja, natuurlijk. Nou, Manuel Gijsbers dus. Ik ben 49, mag volgend jaar 50 kaarsjes uitblazen. Ik woon in Soesterberg met mijn gezin. We hebben 3 dochters. Ik ben werkzaam bij een instelling voor intensieve revalidatie voor mensen die op volwassen leeftijd blind raken. Dat heet Visio en dat zit in Apeldoorn. Even kijken. Ja, mijn hobby's zijn sport, in ieder geval hardlopen, in de winter ook schaatsen, verder veel muziek luisteren, gewoon verder, met vrienden in gesprek zijn. Dat zijn een beetje mijn favoriete bezigheden.
0: Ja, ja. Nou, ik hoor je al een paar dingen zeggen waarvan ik denk, huh? Hoe kan dat nou? Maar daar komen we wel over te spreken. Want Manuel, ja, je geeft het aan, hè? Een visuele beperking. Kun je uitleggen aan de luisteraars wat die beperking is? En misschien dan ook eigenlijk wel meteen de vraag erbij. Hoe lang je dat al hebt?
1: Ja, vanaf geboorte heb ik een erfelijke aandoening aan de oogzenuwen. Die is, zoals dat heet, progressief. Dus dat betekent dat het ziektebeeld toeneemt en dus het zicht afneemt. Ik zit op dit moment op 1%, of misschien zelfs nog iets minder. Ik heb nog wel wat hulp aan grovere contouren, grote contrasten, bewegende beelden vind ik wel makkelijker te onderscheiden dan stilstaand. Mm-hmm. Daarmee doe ik qua beweging nog best wel veel. Als het gaat om detailwaarneming, dan is het heel erg minimaal. Dus lezen en schrijven, daarmee ben ik echt aangewezen op het brailleschrift en op de computer. Wat ik al zeg, dus het sporten, dat kan ik wel in de openbare ruimte nog redelijk doen. Dus hardlopen op een fietspad, maar in de herfst is dat dan weer een stuk lastiger met het het verschil tussen het fietspad en de berm. Dus dat is dan vaak lastiger.
0: Ja.
1: In de winter heb ik ook heel veel geschaatst. Dat is de laatste tijd iets minder, moet ik zeggen. Maar dat, als je gewoon steeds een vrije baan hebt, dan kun je gewoon lekker doorschaatsen. Dat een beetje eigenlijk over mijn zicht.
0: Ja. Want jij zegt progressief, dus dat als kind kon je meer zien.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb vroeger inderdaad echt zeker meer gezien. Ik heb ook met een vergrootglas eigenlijk de hele basisschool gedaan. En daarna op het middelbaar onderwijs heb ik dan een zogeheten beeldschermloop gehad. Mm-hmm. Dus waar je dus een monitor waar je een boek onder legt. En dan kun je de letters goed uitvergroten. Daar heb ik eigenlijk al mijn opleidingen mee gedaan. Ook in de sport. Ik heb 12 jaar ook bij een gewone club gevoetbald. Dat ging ook prima. Dus door de achteruitgang van mijn zicht heb ik mezelf moeten aanpassen bij verschillende dingen. Bij zowel lezen, schrijven als ook in de hobby-sfeer.
0: Ja. En hoe zit dat dan in zeg maar dagelijkse bezigheden? Dus wat je zegt, net als kind of als jongere heb je gewoon meegevoetbald met een gewone club. Maar kan me zo voorstellen dat ook het gewone dagelijkse verkeer, maar dan bedoel ik niet eens verkeer van mobiliteit, maar dingen die je doet op een dag, omgang met mensen, in de winkel zijn, ik noem maar op. Hoe is dat dan verlopen in de loop van die jaren?
1: Ja, dat is best wel dan eigenlijk een lang proces. En dat proces dat is denk ik nog steeds gaande. Dus het is niet zo dat ik op een goede dag helemaal wist van zo moet ik ermee omgaan. Dat is eigenlijk ook echt een kwestie van, ik zou bijna zeggen, iedere dag opnieuw ontdekken. Maar bijvoorbeeld als het gaat om inderdaad boodschappen doen en het huishouden, dan moet je eigenlijk een ander tempo gaan aannemen dan wat je gewend was. Hè. Ik ga heel even naar de winkel om wat te halen, dat is er dan niet bij. Maar ja, je moet gewoon op het gemak. En ik gebruik dus ook een witte stok, een taststok. Als ik dus bijvoorbeeld naar de winkel ga. En dan moet je gewoon heel vaak mensen gewoon vragen wat waar staat. En in het huishouden met koken ook toch. Iets meer de tijd nemen en echt vaste plekken onthouden waar je spullen neerzet op het aanrecht. En dat was vroeger helemaal niet. Je ging op de automatische piloot. Haalde je dingen uit. Hoe zeg je dat? Stalde je dingen uit op het aanrecht. Ja. En dat deed je nog op het zicht. Maar als dat niet meer kan, dan moet je echt dingen gaan onthouden.
0: Ja.
1: En dat vergt eigenlijk altijd nog wel een aanpassing, zeg maar.
0: Dus iedere keer weer,
1: Ja, precies. Ja.
0: Want kun jij bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, misschien is het iets heel raars op, maar kun jij zelfstandig, pasta koken of aardappelen schillen en koken?
1: Ja, dat is op zich een goede vraag hoor. Dat gaat. Alleen dat is heel veel op de tast. Dus ook aardappelen schillen, als je een aardappel bijvoorbeeld onder de kraan nat maakt, dan kun je daarna heel makkelijk het verschil voelen tussen waar nog schil zit en waar die al geschild is.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld. En dat en ook daarbij geldt weer gewoon iets meer de tijd nemen. Dus je doet overal iets langer over. Verder, we koken dan op gas. Dat kun je ook horen.
0: Yeah.
1: Je kunt het ook horen of het hoog staat of laag staat of uit is. En dat gaat wel. En dat heb je wel een beetje gaandeweg de tijd heb ik dat ook wel moeten leren.
0: Leren, ja. Was je als kind wel eens gefrustreerd? Of heb je dat altijd genomen zoals het was?
1: Allebei. Ik heb het op zich genomen zoals het was. Maar sommige dingen, bijvoorbeeld als kind heb je toch graag dat je heel graag dingen zou willen doen die andere goedziende leeftijdsgenoten ook doen. Nou, dat kan natuurlijk ook frustreren. Dat was ook met het voetballen natuurlijk op een gegeven moment zo. Dat je eigenlijk voor je ziet dat je graag ook eigenlijk zo hoog mogelijk voetbalt. En dan zie je van, maar dat is echt puur omwille van die visuele beperking dat dus niet lukt. Mm-hmm. Dat het niet kan. En dan moet je op zoek naar andere wegen, andere sporten. En ook sowieso met fietsen bijvoorbeeld. Ik heb dan vroeger nog wel gefietst, maar op een gegeven moment is dat niet meer mogelijk, of in ieder geval niet meer verantwoord om te doen. En op een gegeven moment krijg je als jongere dat mensen gaan auto rijden natuurlijk.
0: Ja,
1: mensen krijgen het rijbewijs. Dat zijn allemaal dingen waar je iedere keer kom je wel in een fase, in een levensfase, waarin je dus voor jezelf dingen moet aanpassen. En dat is eigenlijk een soort van, hoe noemen ze dat? Levend verlies noemen ze dat ook wel eens.
0: Dus
1: dat je voortdurend afscheid moet nemen van iets wat je gewend was, of iets van wat je zou willen gaan doen.
0: Ja,
1: Van het idee. En dus dat is ook wel iets waar je echt, je neemt zoals het komt, omdat het niet anders kan. Maar tegelijkertijd moet je daar ook wel weer bewuste keuzes in maken om dat ook om jezelf aan te passen. En dat kan ook wel eens pijn doen.
0: Mm-hmm.
1: En in die zin is het ook, ben ik wel heel dankbaar dat ik dat samen met onze lieve Heer mag doen.
0: Natuurlijk. Ja.
1: Want maakt het er misschien niet altijd makkelijker op, maar je staat er niet meer alleen voor. Dus dat is een groot verschil.
0: Ja, Ja, dat kan me voorstellen. Nou, daar gaan we ook straks inderdaad graag nog even wat verder op in. Ineens, wat ineens in me opkomt, is bijvoorbeeld zoiets als zonsopgang en zonsondergang. Hè? Kun jij van zoiets ook gewoon genieten?
1: Ja en nee. Kijk, het is ook voor een groot gedeelte weten. Dat aan het tijdstip dat de zon ondergaat, 's avonds en opgaat in de ochtend, zeg maar. Dat je het ook hoort van je naasten, van je omgeving. En dan geniet je daaraan mee. Dat geldt een beetje ook voor de bergen in Zwitserland waar je op vakantie kan zijn. Ik zie dat steeds minder. Mm-hmm. Maar toch, door in die omgeving te zijn en door daar te wandelen, krijg je het op een andere manier mee, zeg maar. En dat is... Ja, dat vang je een beetje met andere zintuigen op, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen waarom ik dan aan die zonsondergang en zonsopgang denk, is van, je voelt het als je buiten bent natuurlijk, je voelt het goed, niet in alle tijden van het jaar, maar je voelt natuurlijk wel op een gegeven moment dat de zon op je huid schijnt, bijvoorbeeld, zoiets.
1: Ja, en het visuele is dan een stuk minder, maar dat is mij op andere manieren... Krijg je het toch wel mee.
0: Ja. Ja. Hey, heb jij nog broers en zussen eigenlijk?
1: Ja, ik heb nog een broer. Die is al bij Onze Lieve Heer. Die is een aantal jaar geleden overleden. En ik heb nog een oudere zus. En die woont met haar gezin.
0: Ja. Hebben die ook deze erfelijke eigenschap meegekregen?
1: Ja, mijn broer wel. Mijn zus niet.
0: Oké. Okay.
1: En het is inderdaad een erfelijke aandoening. Dus mijn vader die was eigenlijk al vrij vroeg blind, zeg maar, in zijn leven. Toen mijn ouders trouwden was hij al blind. Mijn broer en ik hebben dus deze oogzenuw aandoening geërfd.
0: Ja.
1: En mijn kinderen van mijn drie kinderen hebben er twee deze oogzenuw aandoening ook geërfd.
0: Zo.
1: Ja, dat, zo is dat.
0: Ja. Ja, dat betekent dus dat bij jou opgroeien, zeg maar, dat in ieder geval jouw ouders bekend waren met het gegeven, hè, om als iemand die slechtziend is, zeg maar, in het leven te staan.
1: Ja, mijn ouders in het begin nog niet. Vanaf de geboorte van mijn broer... kwam het op gang, zeg maar, van goh, hoe komt dat nou? En er zijn wel van allerlei onderzoeken gedaan met de wetenschap van toen.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben nog wel aan een andere oogzenuwaandoening gedacht, maar dat bleek het ook niet te zijn. En nu, op dit moment, is de wetenschap ook een stuk verder en weten wij het vanaf dat, zeg maar, mijn vrouw en ik gingen trouwen. Toen was er al veel meer bekend en ook over de overervingskansen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is nu wel hebben we een wat completer beeld, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Ja. Manuel, ik wil eigenlijk even onderbreken om naar wat muziek te gaan luisteren.
1: Ja.
0: Ja, en dan zijn we na de muziek weer terug hier in Aan tafel met, waarin we in gesprek zijn met Manuel Gijspers.

0: U luistert naar Aan tafel met Manuel Gijsbers. Hij heeft een visuele beperking. Daar zijn we over in gesprek. En dat heeft dan ook weer te maken met de processie die we binnenkort inderdaad gaan houden. Ter ere van de heilige Lucia. Nou, Manuel, daar komen we direct ook nog over te spreken natuurlijk. Maar we hadden het over jouw leven. Hè, hoe jij leeft, ook met die visuele beperking. Die toch wel heel ernstig is inmiddels. In minder dan 1% zei je. Zicht dat je nog hebt. Jij bent, zoals je zei, je bent getrouwd. Je hebt kinderen, je hebt een baan. Op mij komt dat dan over. Maar corrigeer me hè, als dat niet klopt. Mm-hmm. Zo van, nou eigenlijk... Is er helemaal niets wat jou tegenhoudt om een... En dan hoop ik dat ik het niet verkeerd zeg, maar om een gewoon leven te leiden.
1: Ja, klopt. Er zijn veel dingen over te zeggen, denk ik. Natuurlijk heb ik in mijn leven best wel veel obstakels ervaren. Dus het is niet zo dat alles van een leien dakje is gegaan... Dat is zeker niet zo. Nee. Maar ja, inderdaad, het is echt een proces geweest. En eigenlijk nog steeds wel. Om steeds te kiezen voor datgene wat goed is. En ja, in mijn situatie, gewoon als gelovige, probeer ik iedere dag opnieuw de dingen samen met God te doen. En zijn raad en zijn hulp te vragen en te vertrouwen op zijn genade. Mm-hmm. Wat natuurlijk op zichzelf ook altijd wel iedere dag weer ook zijn uitdaging heeft. Maar in ieder geval ben ik heel dankbaar voor datgene wat mij allemaal is toegevallen, om het zo te zeggen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld
0: jouw vrouw. Waar heb je jouw vrouw leren kennen?
1: Ja. Ja, ik heb mijn vrouw leren kennen. Wij waren zelf allebei intern heel actief bij de beweging van het Focolare. Een van de nieuwe bewegingen in de kerk. Of ja, intussen misschien een van de oudere bewegingen. Maar in ieder geval, Focolare waar we altijd heel enthousiast actief waren. Daar hebben we ook samen dingen georganiseerd. Ook sportactiviteiten voor jeugd. En daar zijn we eigenlijk gewoon bevriend geraakt. En ook... Ja, we hadden eigenlijk de gezamenlijke sporthobby en tegelijkertijd zijn we ook gelovig. Dus we konden elkaar heel goed vinden in heel veel dingen die je als jongere, maar dan vooral als sporter beleeft als zijnde gelovigen. Onze vriendschap is dus eigenlijk op een gegeven moment doorgegaan in verkering, zeg maar. Een beetje kort door de bocht verteld, maar in ieder geval
0: zo gaat dat
1: wel
0: gegaan.
1: Dus dat eigenlijk. Dat is voor mij echt een voorzienigheid van God geweest dat ik mijn vrouw heb mogen leren kennen.
0: En ja. Je vertelde voor de pauze dat op een gegeven moment meer en meer bekend is geworden, ook in kennis over het overerven van dus die aandoening, die zenuwaandoening, hè, die jij zelf ook hebt, naar jullie kinderen. Mag ik vragen, hebben jullie daar angst voor gehad? Hebben jullie daar, laat je het allemaal in Gods handen, wat heel makkelijk klinkt, maar natuurlijk in praktijk niet zo makkelijk is wellicht?
1: Nee, ook weer en eigenlijk. Dus inderdaad, zeker, zeker hebben wij momenten gehad van twijfel en ook wel van angst inderdaad. Dat is allemaal, je bent gewoon mensen en je wil... Kijk, ik ben zelf vanaf mijn geboorte bekend met de visuele beperking, maar van mijn vrouw... was dat vanaf onze verkering zeg maar ook echt een factor in haar leven, mm-hmm. waar zij natuurlijk veel nieuwer mee was en waar zij ook haar weg in moest vinden met haar tempo daarin zeg maar.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Dat is ook allemaal dat is ook allemaal niet makkelijk en vanzelf gegaan. En tegelijkertijd hebben we ook altijd vertrouwd erop dat God ons zal leiden. Hè. Mochten we kinderen krijgen, dat hij ook ons de genade, maar ook de hulp gaat geven om ze op een goede manier op te voeden met alle ja, hulp die nodig is voor onderwijs en voor noem maar op. Hè. Dus dat, ja.
0: Want dat is, mag ik vragen, inderdaad, twee van de drie, hè, zei jij, van jullie kinderen hebben dus ook deze genetische, ja, noem je het een afwijking, beperking?
1: Ja, inderdaad. Ja. Medisch gezien kun je spreken van een afwijking.
0: Ja. Hebben jullie dat meteen ontdekt al vrij snel? En de vraag is ook eigenlijk van hoe gaan jullie en jij ook als visueel beperkte vader, maar ook hoe gaan jullie kinderen zelf daarmee om?
1: Ja. Even kijken, ja goed, wij hebben, kijk, sowieso toen mijn vrouw en ik verkering hadden, toen was het al een hele duidelijke overweging van als we gaan trouwen en we zouden kinderen krijgen, dat we al wisten dat die overervingskans van 50% al was voor zowel jongetjes als meisjes. Dus dat was al dat was al een hele belangrijke overweging, zeg maar. En dus daar zijn we al heel bewust mee bezig geweest. En onze oudste, die is dus goedziend. Dus dat was eigenlijk een hele, dat aspect was heel fijn om te merken, natuurlijk, dat zij goed kon zien. En bij de tweede dochter was het eigenlijk, begonnen we al wel vrij snel te twijfelen aan haar zicht. En dan weet je eigenlijk al hoe laat het is, natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Dus dan ga je eigenlijk een traject in wat ik zelf als kind al gehad heb met ambulante begeleiding van school bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. Ze hebben allebei de kinderen die dus de visuele beperking hebben, die zitten op een normale school.
0: Ja.
1: De een op de basisschool en de ander op de middelbare school.
0: Okay.
1: Maar dus wel met begeleiding vanuit Bartimeus instelling ook voor hulp en dienstverlening voor leerlingen met een visuele beperking. Mm-hmm. En dat gaat heel goed.
0: Ja. Yeah.
1: Dus dat gaat prima. Maar goed, daarna is het ook keer op keer voor je kinderen ontdekken van wat hebben zij nodig. Wat vinden ze moeilijk? Of wat ervaren ze als moeilijk?
0: Ja.
1: De ene slechtziende is de andere weer niet. Dus de ene die gaat er wat makkelijker mee om. En de ander die wordt wat onzekerder bijvoorbeeld. En, maar goed, je probeert zo goed als kan ze te begeleiden. En ja goed, uiteindelijk ook hierin probeer je ze ook het belangrijkste mee te geven. Dat ze... Ja, dat ze hun leven ook met God kunnen leiden. En dat God er altijd ook voor hun is.
0: Ja.
1: En dus dat is ook gewoon het houvast. Wat eigenlijk uiteindelijk het belangrijkste is wat je hun meegeeft. Zoals ook onze goedziende dochter natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat...
0: Natuurlijk bij jouw kinderen, hè, die dan ook deze beperking hebben, is het ook progressief. Want dat is nou eenmaal de... Ja, waar het,
1: ja.
0: Hè, dat is deze visuele beperking. Ben jij nou dan als vader degene die extra goed hen daarin kan begeleiden, omdat je het zelf hebt meegemaakt? Of maakt dat niet uit? Ik bedoel, is hun moeder net zo belangrijk? Ja, dat is natuurlijk.
1: Ja. Dat is een hele goede vraag. Want natuurlijk heb ik zelf als slechtziende altijd wel een bepaalde ervaring gehad met hoe je met dingen omgaat. Dus daarin kan ik wel een voorbeeld zijn voor de kinderen, dat is zeker zo. Maar tegelijkertijd ben je als persoon ook weer verschillend van de ander in het algemeen, dus ook van je kinderen. En ik merk dat bij sommige dingen, bijvoorbeeld nu met school, is mijn vrouw die wel goed ziet, die kan veel beter in sommige dingetjes begeleiden dan ik. Dus dat is eigenlijk... Dat vraagt ook dat ik zelf af en toe een stapje moet terugzetten. En dat ik ook niet altijd... Wat ik zo heel dolgraag zou willen is dat je ze bij alles kan helpen. Want ik heb zelf ook die ervaring van slechtziendheid. Ja, dat klopt voor een groot gedeelte wel. Maar voor heel veel specifieke dingen, als het gaat om detailwaarneming, dan kan ik hen dus juist daar niet in begeleiden.
0: Ja,
1: maar dan is mijn vrouw daarin juist weer degene die ze daar het meest efficiënt in kan helpen.
0: Ja, ja.
1: En vooral met school dus.
0: Wat fijn dan eigenlijk, toch?
1: Ja,
0: ja, maar
1: nee,
0: ook,
1: dat is zo. Ja.
0: Ja, ja, maar ook voor jou, wat je zegt, je zou het zo graag willen. En dat is dus ook weer een aanpassing.
1: Ja, precies. En dat geldt ook met, ja, bijvoorbeeld als ze dus naar activiteiten gaan of naar een sportvereniging of wat dan ook, dan kan mijn vrouw die kan ze rijden met de auto. En als we ergens naartoe gaan, als ik zelf ergens met de kinderen naartoe ga, dan nemen we de bus. En dat is gewoon wel een verschil. En ja, goed, bijvoorbeeld onze jongste, die vindt het heerlijk om met de bus te reizen. Dus dat is voor haar echt een uitje, zeg maar.
0: Ja. Yeah.
1: Maar goed, dat zal misschien ook weer niet altijd zo zijn. En onze oudste die vindt het wel juist fijn om gewoon maar met de auto te worden gebracht. Dan ben je gewoon veel sneller ben je op de plaats van bestemming. Dus ja, het is eigenlijk voortdurend ook hierin aanpassen. En ja, ook dat verandert steeds. Dus,
0: ja, ja. Ik kan me ook wel voorstellen, misschien dat ik het iets te rooskleurig voorstel, maar dat jullie als gezin ook wel een soort rustpunt zijn, ook voor mensen om je heen.
1: Ja.
0: Alles gaat,
1: nou, dat,
0: alles moet, hè, zoals jij uitlegt, wat rustiger. Je moet je aanpassen, hè, aan het tempo. Ik kan me voorstellen dat dat ergens ook heel, voor jullie zelf misschien niet, hè, dus, maar dat het juist ook iets is wat een rust uitstraalt.
1: Ja, dat denk ik wel. En het is inderdaad wel, het werkt een beetje van twee kanten. Dat zelf ga je bijna automatisch mee met het tempo van de maatschappij om je heen.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaat alles heel snel. Ja, tegenwoordig wordt er heel veel geëist tussen aanhalingstekens van dat kinderen op clubjes zitten, noem maar op. En dat wil je dan vaak ook doen. Terwijl inderdaad, als je gewoon echt je eigen tempo kiest en je eigen, ja, datgene kiest wat voor jouw gezin het beste is, dan hebben andere kinderen die bij ons komen spelen bijvoorbeeld wel eens gewoon dat ze zich gewoon echt thuis voelen. Dat ze het gewoon heel fijn vinden. En ja, dat er altijd iemand gewoon thuis is bij die kinderen. En dat, ja.
0: Ja, mooi.
1: Dat er gewoon fijn wordt samengespeeld en zonder haast.
0: Dus dat, en waarschijnlijk ook, daar gaan we het na de muziek nog even over hebben. Want we gaan nog even naar muziek luisteren zo. Maar wat je ook aangaf, ook het geloof heeft daarin natuurlijk een heel, heel belangrijke plek.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja. Ja, lijkt mij. Ja. Manuel, we gaan weer even luisteren naar muziek. En dan komen we zo weer terug hier in Aan Tafel Met, waarin we dus in gesprek zijn met Manuel Gijspers.

0: Grazie. Grazie mille, grazie.
1: Bent weer terug bij Aan Tafel Met. En we zijn dus in gesprek met Manuel Gijspers over zijn visuele beperking en ook die van de kinderen in het gezin. Ja, Manuel, we hebben er natuurlijk al een paar keer aan gestipt dat, wat jij ook zegt, het geloof, ja, is toch echt heel belangrijk, hè, om je aan vast te houden. Dat vond ik heel mooi, zoals jij net zei, ook als de kinderen thuis komen spelen met de kinderen. Vriendjes, vriendinnetjes die zich heel erg thuis voelen. Denk jij dat dat ook te maken heeft gewoon met hoe we tegen de mens aankijken vanuit ons geloof, vanuit ons, ja, weten en kennen dat God van iedereen van ons houdt?
2: Ja, zeker. Ja, ik denk dat, tenminste, ja, dat proberen we in ieder geval iedere dag opnieuw te doen, dat we echt de dag voor hem opdragen, voor zijn eer. En dat we ook iedere naaste proberen, ja, liefde hebben zoals Jezus dat heeft voorgeleefd. En dat is wat we met iedereen proberen. En ik denk dat dat ook wel gewoon uitstraalt op bijvoorbeeld kinderen die bij ons komen spelen. Of anderszins. Ja,
1: überhaupt, ja, in de omgang echt, misschien ook wel. Ja, ook met precies. De mensen op school. En nou ja, wat jij zei, hè, jouw werk heb je natuurlijk heel direct te maken met mensen die op latere leeftijd blind geworden zijn.
2: Ja.
1: En die dat misschien nog moeilijker vinden om dat te aanvaarden.
2: Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad, voor hun is dat vaak echt mensen die, er zijn wel meer mensen die op zich altijd al wel slechtziend zijn geweest, maar die ook net als ik gewoon achteruit gegaan zijn qua zicht. Maar de meeste mensen komen echt uit een ziende wereld. Uit een wereld waarin ze dus alles 100% autonoom en zelfstandig deden. Mm-hmm. Tot en met het autorijden, noem maar op. En ja, die mensen die moeten natuurlijk voor hun gevoel verschrikkelijk teruggaan met heel veel dingen. En dat is op zich, in die zin is dat ook dankbaar werk dat ik wel deze mensen kan helpen. Kijk, concreet, ik ben braille trainer, dus ik leer mensen het braille schrift aan, mm-hmm, om te lezen en te schrijven. Dus dat is het belangrijkste wat mijn werk betreft. Maar ja, als ervaringsdeskundige, zoals ze dat dan mooi zeggen, kun je ook wel mensen gewoon een beetje inspireren. Hè? Dat,
1: Ja.
2: Ik met mijn zicht bepaalde dingen doe, ja, waar ze toch van dachten van, oh,
1: dat kan niet,
2: zal ik nooit meer kunnen of zo.
1: Ja, want als jij het bijvoorbeeld hebt over schaatsen en hardlopen, dat denk ik, ja, ik als ziende denk dan van, huh, wauw, hoe doe je dat dan? Maar je doet het gewoon.
2: Ja, precies. Ja, en dat is ook wel grotendeels, dat is dan nog met mijn kleine restvisies dat ik daar nog wel op, dat ik dan daarmee nog doe.
1: Ja.
2: Maar ook wel kies voor een bepaalde tijdstippen. Bijvoorbeeld, ja, schaatsen. Ja, het kan, op sommige momenten is het zo druk dat het voor mij beter niet is. Het klinkt een beetje belachelijk, maar dan ga ik gewoon om 6 uur of om 7 uur 's morgens naar de baan om daar te schaatsen. Dus dan weet ik dat het gewoon helemaal niet druk is. Maar dan kan ik intussen lekker mijn rondjes rijden.
1: Ja.
2: Ja.
1: We hadden het inderdaad net, hè, over de kijk op de mens. Dat we mogen vertrouwen op Gods liefde voor ieder van ons. En dat hij ook eigenlijk een bedoeling heeft, hè, met ieder van ons. Hè. God heeft een plan. Hoe kijken jij en je kinderen en ook je vrouw wellicht daar eigenlijk tegenaan? Dat jullie zo zijn. Kun je dat in dat plan van God zien?
2: Dat is, ja, zeker. Maar tegelijkertijd is het ook iedere dag weer opnieuw ontdekken wat Gods wil is, hè, zeg maar. Je zet ook samen met God wel je steeds je beste beentje voor. Hè, gewoon, dat je gewoon ook nu doet wat je nu kan op school, voor de kinderen dan, en voor mij op mijn werk, dat je je gaat, je wandelt de tocht samen met God, zeg maar. En, soms kunnen er dingen onvoorzien gebeuren die moeilijk zijn, maar ja, het is eigenlijk het houvast heb je aan ieder moment van nu, zeg maar, dat je ieder dat je steeds mag rekenen op zijn genade en die ervaar je dan ook. Dat ja. vertrouwen. En wat onze visuele beperking betreft, het is gewoon de vraag inderdaad ook, hè, van hoe gaat het met school straks, met de kinderen, en waar gaan ze werk vinden? Dus dat zijn ook geen dingetjes die je nu al... Dat is ook niet even heel makkelijk
1: nee.
2: of zo.
1: Nee, ik kan me voorstellen.
2: Dat was met mij ook zo, en ik heb ook best wel lang moeten zoeken naar werk.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is gewoon niet, het hoeft niet allemaal heel simpel te zijn. Maar ja, het belangrijkste is dat we wel weten dat God ons helemaal nooit in de steek laat. En dat we ook altijd op zijn bijstand en zijn wijsheid mogen, dat we daarom mogen rekenen.
1: Is er eigenlijk in de kerk, ik zeg maar wat, hè. We hebben nu het jubeljaar. Er is een gebed vooruitgegeven. Er is een prachtige hymne. Nou, die kun je natuurlijk luisteren. Maar die tekst, die staat op papier. Kan het allemaal op internet opzoeken. Is er dan ook aandacht voor slechtzienden en blinden om dat ook voor hen beschikbaar te maken?
2: Dat weet ik heel slecht, eerlijk gezegd. Ik weet wel dat natuurlijk heel veel wat op internet te vinden is. Dat is op zich... met aanpassing van spraak en braille ook voor blinden toegankelijk. Dus ook inderdaad gebeden, noem maar op. Überhaupt de liturgie, de Bijbel, gewoon het missaal. We hebben een app voor het missaal en ja, dat is met voice-over op de telefoon. Oh, is ja. dat ook te beluisteren, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat heel veel automatisch al... toegankelijk is vanwege vanwege het digitale. En het digitale is voor blinden eigenlijk al... bijna alles is gewoon prima te volgen met spraak en braille.
1: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel fijn, hè? Want anders zou je toch een beetje buitengesteld voelen, lijkt mij.
2: Ja, nou ja, ik denk dat het meestal goed toegankelijk is. Ja.
1: Manuel, we hadden het al een paar keer over de heilige Lucia. Hè? Als patroonheilige inderdaad voor mensen met oogproblemen. Noem het maar eventjes heel breed. Hebben jullie als gezin ook iets met haar?
2: Ja, de heilige Lucia. Heel eerlijk gezegd sta ik daar best wel ambivalent in. In die zin dat, kijk, als katholiek denk je na over de heilige... aan wie je kunt optrekken, door wie je kunt laten inspireren. En zo ook hebben we dat gedaan met Sint Lucia in het geven van de doopnamen aan alle kinderen. Dus al onze kinderen hebben Lucia in hun doopnamen staan.
1: Ja.
2: Of tussen de doopnamen, zeg maar. En dat is natuurlijk een hele bewuste keuze geweest, omdat die kans van overerving die is 50% en dat je met de naam van Lucia in ieder geval weet dat je ook op haar voorspraak kunt rekenen.
1: Ja.
2: En überhaupt je kunt laten inspireren door haar leven.
1: Mm-hmm.
2: En, dus dat. Tegelijkertijd is het ook niet zo dat ik heel erg letterlijk met haar geschiedenis ben bezig geweest. En ik moet wel zeggen dat ik ben heel blij dat die processie eraan zit te komen, omdat... dit was voor mij juist een enorme wake-up call, of hoe zeg je dat? Gewoon dat je er weer echt mee bezig bent van, oh ja, maar wacht eens even. Het is niet voor niets dat wij onze kinderen naar haar vernoemd hebben als doopname.
1: Mm-hmm.
2: En dat ik me weer opnieuw ben gaan verdiepen in haar leven en in haar keuzes.
1: Yeah.
2: En dat geeft wel heel veel... inspiratie. En dat is wel echt... ja, dat vind ik wel... daar ben ik echt heel, heel blij mee. En niet alleen... dat zij onze patroonheilige is... hè, voor mensen met een visuele beperking... maar in het algemeen gewoon is haar levensinstelling... heel... ontzettend sterk. En gewoon hoe zij... geleefd heeft voor Jezus... en met Jezus... dat is natuurlijk... voor iedereen heel mooi.
1: Om, mm-hmm. Ja. Om je, en dat is natuurlijk dan ook weer mooi om dat dan met je kinderen of in het gezin überhaupt, om dat te delen met elkaar.
2: Exact, ja, precies. Ja.
1: Mooi, ja, zeker.
2: Dus dat is heel mooi.
1: Ja, dat geeft wat je heiligen zijn dan toch een voorbeeld, omdat we weten dat zij, net als wij, gewoon mens zijn.
2: Juist, ja.
1: En dat is wel, dan denk je, ja, er zijn zoveel heiligen geweest die zoveel moed en geloof hebben getoond. Wat jij zegt, hè, daar mogen we ons aan optrekken, mogen we voorbeeld aan nemen.
2: Ja.
1: Ja, heel mooi om te horen. Ja. Als laatste, Manuel. Ik weet ook niet hoor of je daar nou echt zo een antwoord op hebt. Maar wat zie jij voor jouzelf of voor je kinderen als grote uitdaging in misschien in de komende tijd, of misschien wel überhaupt voor jou of voor hun leven?
2: Ja, nou, dat brengt mij op één ding. En dat is eigenlijk ook het vertrouwen dat wij... Kijk, we hebben een God van wonderen, zonder meer. En we weten dus dat onlangs heeft zich nog een mooi groot wonder voorgedaan met een genezing van een jongen die dus een serieus visus probleem had. En die is genezen, ook op de voorspraak van de heilige Lucia. En dat is ook iets waar ik ook, waar ik ook dat vertrouwen in ieder geval wil ik ook hebben. En tegelijkertijd wil ik ook de dingen nemen zoals ze komen, zoals God ze van mij vraagt op dit moment, zeg maar. En dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is wel, zeg maar, ja, zowel het een als het ander. Dus gewoon, je hebt te maken met omstandigheden waar je mee moet dealen. En wat je ook met alle liefde wil doen, samen met God. En tegelijkertijd ook dat vertrouwen hebben dat een genezing gewoon kan. Hè? Dat God in ieder geval...
1: Dat hij alles niet, kan.
2: Dat hij alles kan. Ja. En dat ook genezing, kijk, en wanneer en hoe, dat weten wij niet.
1: Nee.
2: Maar wel om die... toch om dat vertrouwen te blijven hebben en... om daar ook God steeds in te blijven betrekken. Om dat niet te beschouwen als van, nou, dat zal voor mij wel niet lukken of zo.
1: Nou, bijzonder, Manuel. En ik kan me het aan de ene kant natuurlijk niet voorstellen, want ik ben ziend, hoewel ik ook slechte ogen heb hoor, maar dat is maar gewoon, zoals zoveel Nederlanders. Maar ik wil je echt danken voor deze, het is ook een getuigenis over het vertellen. Ik vond het erg mooi ook om te horen hoe jullie als gezin eigenlijk een plek zijn waar mensen zich juist thuis voelen. Ik vind dat heel mooi en... Dat is dan mijn eigen interpretatie. Dat ik denk dat onze Lieve Heer daar zeker aanwezig is. En jullie daar ook in zal steunen.
2: Ja, zeker. Ja. Het staat niet voor niets in het Johannes-evangelie. Dat Jezus zegt van waar twee of meer in mijn naam verenigd zijn. Daar ben ik in hun midden. En dat is inderdaad echt een realiteit die we ook wel iedere dag proberen te beleven. Dat zijn aanwezigheid onder ons... de liefde en de rust brengt, waar andere mensen zich thuis zullen voelen.
1: Ja. Manuel, nogmaals heel veel dank voor jouw verhaal. En eigenlijk gewoon tot een volgende keer dat we je weer eens horen hier bij Radio Maria.
2: Zeker,

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 16e week van het jaar. Luidt de tekst van de introïtus: Heer, geef ons toegang tot het paradijs en laat ons binnengaan in het vaderland waar geen dood meer heerst, maar vreugde voor eeuwig. In de Eucharistie betreden wij dat paradijs, dat vaderland waar geen dood meer heerst, dat land waar eeuwige vreugde in de harten heerst. Want in de Eucharistie wordt de toekomst geanticipeerd en Jezus is als de verrezen Heer daar in ons midden. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Op zekere dag richten enige schriftgeleerden en fariseeën zich tot Jezus met de woorden: Meester, we willen een teken van u zien. Maar hij gaf hun ten antwoord: Een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken, maar geen ander teken zal hun gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Zoals namelijk Jona 3 dagen en 3 nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten verblijven in de schoot van de aarde. De mensen van Ninive zullen bij het oordeel opstaan, samen met dit geslacht en haar veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Wel nu, hier is meer dan Jona. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Wel nu, hier is meer dan Salomo. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Wel nu, hier is meer dan Salomo. Van hoe ver moet je soms komen om te luisteren naar zijn wijsheid, de wijsheid van Jezus? Laat nu alles achter voor hem. Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden, even stil blijven staan, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet, zodat u zich door hem aangezien weet. Zoals bij een ontmoeting mensen elkaar in de ogen kijken, u dan klein maken in een gebaar van eerbied. Dan ingaan in het gebed door de gebedshouding aan te nemen, liggend, zittend of geknield, in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. Dat dan ook vragen als een genade voor je hele leven, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan de situatie, de geschiedenis, de context van deze tekst. Schriftgeleerden en fariseeën vragen Jezus om een teken. Tekens kunnen van allerlei aard zijn, het kunnen genezingen zijn, maar het is altijd welbehagen, welzijn. Mensen proberen het aangenaam of prettig voor zichzelf te hebben, of ze proberen, zoals in dit geval, greep te krijgen op mensen. Terwijl in het teken van Jona, het teken dat Jezus geeft, Jezus juist alles uit handen geeft om heel zijn leven nieuw uit Gods hand te ontvangen. De plaats zien, Jezus oog in oog met zijn tegenstanders die hem op de proef stellen. Hoe hij hun de waarheid durft te zeggen, een onaangename waarheid, bepaald niet vleiend. En vragen wat we verlangen. Een innerlijke kennis van Christus onze Heer, en dat we daarin mogen groeien. De overweging. Meester, wij willen een teken van u zien. Schriftgeleerden en fariseeën stellen zich op als toeschouwers, die toekijken hoe Jezus iets gaat zitten bedenken van wat hun verstand wel aanspreekt, wat hun gevoel bevredigt. En zo zijn zij de meester die Jezus tot leerling maken. En zo staan vandaag mensen naar de kerk te kijken. Vertoon ons eens tekenen die ons overtuigen van uw zending. Tekenen van humaniteit. Tekenen van sociale rechtvaardigheid. Van emancipatie.
tekenen die de kerk in onze ogen geloofwaardig moeten maken. En zo staan mensen dikwijls ook tegenover elkaar, de ander uitdagend om groter te zijn dan hij in feite is. Zeggen ze iets leuks, iets oorspronkelijks, iets gewaagds, iets stoutmoedigs. Wees eens gedurfd, lever eens een prestatie. Laat ons eens zien wat je waard bent. Zet eens kracht achter je woorden. In de gewone omgang worden de mensen voortdurend op de proef gesteld om buiten hun schoenen te gaan lopen. Zich een beetje te forceren, stoer te doen en zich zodoende los te maken uit de persoonskern door een of andere vertoning op te voeren met als enig doel de ander te behagen of naar de mond te praten, naar de ogen te zien. Het vraagt heel wat om altijd helemaal trouw te blijven aan jezelf en te spreken en te handelen vanuit dat diepere zelf waar je verbonden bent met hem. Volgens de wijsheid van de woestijn mag de nederige niet opvallen door zijn nederigheid. Ze zeggen, hierin bestaat de nederigheid, aan de anderen gelijk te zijn. Als men ziet dat u niet opvalt, houden ze u voor gelijk aan iedereen. Voor de leerling van Jezus is het de kunst om in de massa te verdwijnen. In die kunst was Jezus zelf een meester. 30 jaar was hij een Nazareet, een van de velen. Is hij niet de zoon van de timmerman? En een van de velen heette zijn broeders met niet Jacobus, Jozef, Simon en Judas. Wonen zijn zusters niet allen bij ons? Abt Antonius zei, ik zag alle strikken van de vijand uitgespannen over de aarde en zuchtend sprak ik, wie kan daar nog aan ontsnappen? En ik hoorde een stem tot me zeggen, de nederige. Als ongelovige mensen aan Jezus om een teken vragen, krijgen ze niet alleen geen teken, maar in zijn antwoord krijgen ze meteen de afrekening met alle tekens. Want Jezus weigert om het onbewijsbare te bewijzen. En dat is op zich al een teken van zijn grootheid. Stel, je hebt het vermogen om voor een groot gezelschap een goede beurt te maken. Met een enkel gebaar zou je zo de show kunnen stelen. En je doet het niet. Want, zegt zo iemand, ze moeten nemen zoals ik ben. Dan spreekt daaruit een groot gevoel van eigenwaarde. Je toont het applaus gewoon niet nodig te hebben. Dat is iets koninklijks. Ja, dat is goddelijk. Als Jezus gescholden werd, schold hij niet terug. Als men hem leed aan deed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. 1 Petrus 2. Tegenover het ongeloof van de Joden stelt Jezus 2 voorbeelden uit de heidenwereld. De koningin van het Zuidland en de bewoners van Ninive. Als heidenen golden zij bij de Joden als onrein. Maar deze waren ontvankelijker dan het zelfgenoegzame Israël. Jezus is meer, meer dan Salomo. En Salomo was al een sprookjesvorst, een legendarische figuur. Zozeer dat een andere sprookjesfiguur, de vorstin van het Zuidland, dat wil zeggen, iemand van het andere uiteinde van de aarde, tot zover was de roep van Salomo doorgedrongen, naar Salomo toe kwam, om te zien of het werkelijk waar was wat zij over hem in haar verre land had gehoord. En waarachtig, het was waar. Ja, het was allemaal nog veel meer. Zijn wijsheid wijzer, zijn rijkdom en macht groter, zijn dienaren talrijker. Het kon gewoon niet op. En Jezus zegt, meer, meer dan Salomo is hier. Hij zegt niet hoeveel meer, maar meer, onbepaald meer. Dus eindeloos meer. Maar zijn meer openbaart zich aan ons als minder. Geen ander teken dan het teken van Jona. 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster. 3 dagen en nachten in de schoot van de aarde.
Jezus geeft geen tekens van deze aarde, geen aardse tekens van wijsheid en macht. En ook geen tekens uit de hemel. Geen wonderen. Maar de armoede en de dwaasheid van het kruis. Geen teken, maar zelfs een antiteken, een kruisteken. Het tegendeel van alle tekens, de doorkruising van alle tekens. De afrekening met alle vragen naar tekens. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Christus, Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. 1 Korinthe 1. En wat vragen ze voor tekenen? Geweldige tekenen. En wat krijgen ze? Eenvoudige tekenen. Die twee heidenen, het heidense Ninive en die heidense koningin van het zuiden, wat wil Jezus dat zij aan ons leren? Zij leren ons naar Jezus te luisteren. Kom, luisteren we naar de wijsheid van deze Jezus. Wijsheid, en dat is eenvoudig zijn en Gods plaats zien. De plaats die God in uw leven moet innemen. Probeer door te dringen in de eenvoud van het kind. Tot die wijsheid waarin je zelf eenvoudig wordt. Aan het eind gesprekjes met Maria. Die heeft willen horen, luisteren als geen ander. En Jezus, van wie staat dat God hem de tong van een leerling heeft gegeven, Jezus die ons leert te zwijgen, in de verborgenheid te leven, onder Gods aanschijn te leven, verborgen voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kinderen. En onze Vader bidden, samen met Jezus, een liefst hart op.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap en de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel, zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

0: En inmiddels is het tijd om het kerkelijk avondgebed hier te gaan bidden bij Radio Maria, de Vespers. En we nodigen u natuurlijk van harte uit om met ons mee te bidden. En daarvoor wil ik u graag ook de pagina's geven in het Groot Getijdenboek en het Klein Getijdenboek. En als u de Getijden-app heeft, kunt u daar natuurlijk ook gebruik van maken. We gaan direct beginnen met de hymne in het Groot Getijdenboek op bladzijde 703. En dan kunt u de psalmen en de rest vinden vanaf bladzijde 1125. Allemaal in het Groot Getijdenboek. En in het Klein Getijdenboek, daar vindt u de hymne op bladzijde 390. En vanaf daar kunt u gewoon mee bidden. Dan loopt het vanaf daar door. We zitten in de vierde week inmiddels van het kerkelijk avondgebed. En ik wens u heel veel devotie.
1: God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Gij die de wereldschepper zijt, de hemel van de aarde scheidt en welft de grote hemelzaal en stelt de wateren perk en paal.
0: Waar gij omhoog hen samendrijft, of loop en stroom op aarde omschrijft, zodat de grond verzadigd wordt en niet in het zonnevuur verdort.
1: Zend nu op ons, o trouwe Heer, de stromen van uw zegen neer, opdat de oude dwaling niet over ons hart opnieuw gebiedt.
0: Geef dat er in ons hart een licht zo stralende staat opgericht, dat er geen ijdelheid, geen waan, geen leugen in ons kan bestaan.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Betroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade. Dank de Heer om zijn goedheid, want eeuwig is zijn genade.
0: Dank de Heer aller goden, want eeuwig is zijn genade.
1: Dank de Heer aller heren, want eeuwig is zijn genade.
0: Wonderwerken deed hij alleen, want eeuwig is zijn genade.
1: De hemelsferen schiep hij met wijsheid, want eeuwig is zijn genade.
0: Hij strekte de aarde uit over het water, want eeuwig is zijn genade.
1: Hij maakte de grote hemel lichten, want eeuwig is zijn genade.
0: De zon om over de dag te heersen, want eeuwig is zijn genade.
1: De maan en de sterren als licht in de nacht, want eeuwig is zijn genade.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Egypte sloeg hij in zijn eersteling. Want eeuwig is zijn genade.
0: Israël voerde hij weg uit dat land. Want eeuwig is zijn genade.
1: Met krachtige hand en gestrekte arm. Want eeuwig is zijn genade.
0: Splijten deed hij de Rode Zee. Want eeuwig is zijn genade.
1: Israël voerde hij veilig erdoor. Want eeuwig is zijn genade.
0: Farao wierp hij in zee met zijn leger. Want eeuwig is zijn genade.
1: Hij leidde zijn volk door de zandwoestijn. Want eeuwig is zijn genade.
0: Roemrijke koningen heeft hij verslagen. Want eeuwig is zijn genade.
1: Machtige vorsten heeft hij gedood. want eeuwig is zijn genade.
0: Sichon, de koning der Amorieten, want eeuwig is zijn genade.
1: Och, de heerser van Bazan, want eeuwig is zijn genade.
0: Hun land heeft hij hun ontnomen, want eeuwig is zijn genade.
1: Hij gaf het zijn dienaar Israël, want eeuwig is zijn genade.
0: In onze vernedering dacht hij aan ons, want eeuwig is zijn genade.
1: Van onze vijanden redde hij ons, want eeuwig is zijn genade.
0: Hij is het die alles wat leven heeft voedt, want eeuwig is zijn genade.
1: Dankt dus de God van de hemel, want eeuwig is zijn genade.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser.
1: God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend, met elke geestelijke zegen.
0: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
1: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,
0: tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
1: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden.
0: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
1: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden,
0: het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Mogen de Heer u overvloedig doen toenemen in de liefde voor elkaar en voor allen, zoals ook onze liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt in heiligheid voor het aanschijn van God onze Vader, bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.

0: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
1: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
0: Als wierook voor uw aanschijn.
1: Laat mijn bidden opstijgen tot u.
0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
0: Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van u af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen.
0: Jezus, laat al wie tot hem zijn toevlucht neemt niet in de steek. Bidden wij nederig tot hem.
1: Heer onze God, verhoor ons.
0: Christus, onze Heer, bron van alle licht. Laat uw kerk steeds duidelijker haar opdracht zien. Aan alle volkeren het mysterie te verkondigen van uw mens geworden liefde.
1: Heer onze God, verhoor ons.
0: Bewaar de dienaren van de kerk in uw dienst. En help hen zelf te doen wat zij aan anderen voorhouden.
1: Heer onze God, verhoor ons.
0: Neem de zonde van verdeeldheid weg. En maak een eind aan oorlog en tweedracht. Want door uw bloed hebt gij de wereld vrede geschonken.
1: Heer onze God, verhoor ons.
0: Schenk uw hulp aan de gehuwden, zodat zij steeds beter de liefde uitbeelden van Christus voor zijn kerk.
1: Heer onze God, verhoor ons.
0: Vergeef de overledenen hun zonde en geef hun in uw barmhartigheid een plaats te midden van de heiligen.
1: Heer onze God, verhoor ons.
0: En hier kunt u bidden voor uw persoonlijke intentie.
1: Heer onze God, verhoor ons.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Blijf bij ons, Heer Jezus, want het wordt avond en de dag loopt ten einde. Wees met ons onderweg. Laat ons hart brandend zijn en versterk onze hoop, zodat wij u samen met onze broeders en zussen herkennen in de schriften en in het breken van het brood. Gij die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: De ontmanteling van de BV Ik. Misschien verandert er dan echt iets. Ja, en vandaag het afsluitende programma met Johannes Hermannus Josephus van den Hende, zoals hij voluit genoemd wordt en natuurlijk beter bekend als monsieur Hans van den Hende. Hij volgde in 2011 monsieur Ad van Luyn op als bisschop van Rotterdam. Ja, en hij gaat in gesprek met Frederik Boudewijn Leids, beter bekend als Pater Elias. En het onderwerp van vandaag, de heilige Laurentius. En dan denkt u misschien, wat heeft die nou te maken met de ontmanteling van de BV Ik? Nou, we gaan het horen.
1: Ja, daar gaan we uitgebreid over praten. Welkom, monsieur.
2: Dank u wel.
1: Helemaal uit Rotterdam hier naartoe gekomen.
2: Van harte.
1: En ik moet u zeggen, zowel bij... Ja, als ik aan de heilige Laurentius denk, dan word ik gelijk een beetje bang. Want we worden toch wel een beetje bang gemaakt met het verhaal van zijn martelaarschap. Hè, gebakken. En halverwege zei hij, draai me maar om. Want ik ben gaar aan deze kant. Hoe dat mogelijk is, kunnen we het ook over gaan hebben. Maar mijn oog valt ook direct op uw wapenspreuk. Sine timore serviamus illi. En wij weten natuurlijk allemaal dat dat betekent dat wij hem mogen dienen zonder vrees. Dus toch ook weer die vrees. Ik word er bang van. Moeten wij bang zijn voor de heilige Laurentius?
2: Ik denk dat we niet bang moeten zijn. Angst is altijd een slechte raadgever. Er staat vaak in het evangelie dat de Heer zegt, wees niet bang. En dat betekent niet dat hij aanzet tot overmoedigheid of op eigen kracht vertrouwen. Maar dat je de dingen die je doet... En die je overeenkomstig je roeping doet als mens. Dat je die mag doen in aanwezigheid van de Heer en met zijn kracht. Dus sine timore betekent niet van wie doet me wat. Ik ben nergens bang voor. Nee, maar ik weet in wie ik mijn vertrouwen mag stellen. En wie kracht heeft om te doen de dingen die van ons worden gevraagd.
1: Als ik nou in deze speciale themaweek...
2: Ja.
1: Over de BV Ik. Of die nou ontmanteld is of moet worden of ooit bestaan heeft... Kunnen we het even doorgaan op dat vertrouwen? U heeft het over het vertrouwen, waardoor we niet bang zijn. Is dat vertrouwen in God, in de medemens, is dat een probleem vandaag? Als u kijkt naar zeg maar, het klimaat waarin de kerk vandaag moet werken.
2: Vertrouwen is in dat opzicht natuurlijk kwetsbaar. Vertrouwen betekent dat je erop aan kunt dat de ander doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Dat is ten opzichte van God voor ons een grote gave dat hij altijd trouw is en zijn liefde altijd reikt voorbij alle grenzen. Maar dat vraagt ook wel weer dat je dat vertrouwen kunt opbrengen van onze kant. Want God dwingt niet. God laat ons in vrijheid zien wie hij is. Dat betekent dat vertrouwen een gave is, maar ook onder druk kan staan. En ik denk dat best veel mensen in hun leven... geteisterd worden of teleurstellingen te verwerken krijgen... of vaak ook merken dat vertrouwen beschaamd wordt. Dus vertrouwen blijft een belangrijk fundament... om als mens te leven en ook te kunnen doen wat nodig is. Maar het is ook altijd weer een fundament dat onder druk staat... teleurstellingen kent. En er zijn ook mensen die zeggen, ik verwacht helemaal niks meer. Dus vertrouwen, schrijf het maar op je buik. Maar ik denk dat vertrouwen wel fundamenteel blijft. En zelfs als het bij ons in vertrouwen tekortschiet, dat we de Heer moeten vragen om dat aan te vullen. We zeggen vaak, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Je zou moeten zeggen, ik vertrouw, kom mijn wantrouwen te hulp.
1: Voordat we daar verder op dieper op in kunnen gaan, moeten we toch even hebben over de heilige Laurentius. Waarom? Kan de heilige Laurentius ons helpen met zo'n themaweek over de BV Ik? Wie is Laurentius, behalve dan, ik weet dat hij de patroonheilige is van Rotterdam. En dat hij een heel eng verhaal heeft van zijn martelaarschap. Hoe zit het verder? Wie was hij?
2: Laurentius is een martelaar uit de derde eeuw. En eigenlijk een hele bijzondere. Hij is iemand die in Spanje is geboren en dan je kunt zeggen als migrant naar Rome komt. Natuurlijk in het toenmalige Romeinse Rijk was er ook wel een groter verbondenheid dan alleen Rome en omgeving. Maar hij kwam als migrant naar Rome en stelde daar zijn geloof beschikbaar. Hij werd diaken, de rechterhand van de paus. En dat diaconaat was een hele belangrijke taak. En we kunnen zeggen dat hij met zijn naaste liefde vanuit het diaconaat, met zijn inzet voor de armen vanuit zijn band met Christus, zeker iemand is die laat zien dat voor hem de BVIC niet sterk genoeg is om aan toe te geven. Hij is iemand die vanuit Christus leeft en laat zien dat hij zijn leven als instrument aan de Heer aanbiedt. Diaconaat heeft natuurlijk een hele oude traditie, hè? De Handelingen 6. De schrift heeft het er al over. De apostelen zijn druk bezig met de verkondiging van het woord en met het gebed. Maar zien ook dat de dienst aan de tafels van de naasten tekort schieten. Omdat zij hun dienstwerk als verkondigers moeten vervullen. En ze stellen dan 7 diakens aan. En 7 diakens die het dienstwerk moeten verrichten aan de tafels van de armen. Dus vanaf het begin is het voor de kerk duidelijk dat waar het geloof verkondigd wordt, het nooit over jezelf gaat, maar over Christus en zijn liefde. En waar het geloof verkondigd wordt, moet het naast in woorden verkondigd worden, ook in daden moeten daar ook dan voor zichzelf spreken. Later zal de heilige Franciscus zeggen, verkondig het evangelie desnoods met woorden. Met andere woorden, als die daden die in het leven van de diaken Laurentius zichtbaar worden er niet bij komen, dan is het geloofsgetuigenis niet voldoende. En dan heb je uiteindelijk de BVIC nog niet goed aan de tand gevoeld.
1: Waar zijn we nu in Nederland met het diaconaat? Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde Nederlander zegt, ja, daar heb ik de kerk niet voor nodig. We hebben de sociale zekerheid, ik betaal er belasting voor.
2: Zeker.
1: Ik heb een verzekering gesloten.
2: Zeker.
1: Heeft de kerk nog een boodschap met zijn diaconaat?
2: Ik denk dat de kerk, en dat is heel duidelijk benadrukt door paus Benedictus, de kerk is een netwerk van liefde. En een netwerk van liefde van al die mensen die door Christus geraakt zich in kunnen zetten voor hun naasten. Dat is ook in een samenleving die niet uitgesproken kerkelijk is. Een samenleving die maar voor de helft christenen kent. Blijft dat netwerk van de liefde nodig om een beschaving van liefde in onze wereld ook steeds weer als het ware op de kaart te zetten. En niet alleen met woorden dus, maar ook met daden. En we zien bijvoorbeeld in het leven van Laurentius dat hij in die tijd, toen Rome een stad was waar christenen werden vervolgd, waar helemaal geen kerkgebouw stond, want alles was in dat opzicht in het geheim, dat hij wel met zijn uitgesproken dienstwerk voor de armen sprekend heeft laten zien waar het Christus om te doen is. En dat ook in de BVIC van Rome toen, waarin de keizer zei van nou christenen, geef mij je bezittingen maar, geef mij de spullen maar. Uiteindelijk de BVIC van de keizer beschaamd wordt omdat het volgehouden liefdeswerk van Laurentius daar iets aan kan doen. Ook in onze tijd betekent wanneer we een liefdewerk zijn, als kerk een netwerk van liefde, dat we ook op die manier instrument van God zijn. Op heel veel plaatsen zijn we dat ook. En dat betekent niet dat we er gelijk de mentaliteit van iedereen kunnen veranderen, maar dat we wel steeds opnieuw door het voor te leven, door het te laten zien en ook door het ook gepaard te laten gaan met ons gebed en ons geloof, ook een daadkrachtig instrument zijn, ook al worden we niet door iedereen als zodanig bekeken.
1: Nee, hoe komt het dat Laurentius in Rotterdam zo belangrijk is? Is daar een historische band mee? Ik bedoel, het bisdom Rotterdam.
2: Ja.
1: Sinds wanneer bestaat het eigenlijk? Is dat altijd al een bisdom geweest?
2: Nee, in 1956 is het bisdom Rotterdam opgericht. Ja. Als een afsplitsing van Haarlem. Aha. Haarlem was vanaf 1853 het bisdom dat zich uitstrekte van Texel tot en met Middelburg. Dus de hele kust. En in 1956 heeft paus Pius XII Zuid-Holland, min of meer, daar is het mee samen te vatten, is het bisdom Rotterdam geworden. En in diezelfde tijd is ook het bisdom Groningen-Leeuwarden opgericht als een deel van Utrecht dat losgemaakt werd. Maar in Zuid-Holland was duidelijk de stad Rotterdam met zijn grote dynamiek aan arbeid en aan mensen van verschillende delen van het land een plek waarvan men vond, daar moet ook de kerk present zijn. Ik heb natuurlijk nog niet zo'n lange tijd in Rotterdam meegemaakt, maar ik hoor van mensen die daar geboren en getogen zijn, die ook de start van het bisdom nog hebben meegemaakt in 1956, dat het zelfs tot vraag kwam in de gemeenteraad van wat moet die Roomse bisschop in deze rode stad? En dat was wat dat betreft niet vijandig, maar wel heel kritisch. En het is duidelijk dat de stad Rotterdam natuurlijk geen meerderheid aan katholieken kent. Het is een 10%. Maar we hebben met de heilige Laurentius wel een patroon die als patroonheilige al bij de stad hoorde. De stad Rotterdam is Laurentius. En dat is ook in Voorschoten zo. En in ieder geval de adellijke familie van de ja, het gebied van Voorschoten heeft heel lang geleden in de middeleeuwen die heilige Laurentius gepromoot. Zo komen wij aan Laurentius in Zuid-Holland. En de kerk heeft die patroonheilige gekregen als patroon van het bisdom. En dat betekent dat hij ook in de stad Rotterdam, waar toch een cultuur bestaat van de handen uit de mouwen, wel hoge ogen gooit. Omdat hij oog heeft voor wat nodig is, wat de noden zijn. En daar ook duidelijke structuur aan geeft om de mensen nabij te zijn die het moeilijk hebben.
1: Die komt zelf uit Groningen, hè?
2: Ja.
1: Echt ook geboren en getogen.
2: Ja, van beide kanten, vader en moeder, 5 generaties.
1: Ja, ja, ja. Nee, want ik wist wel dat u daar vandaan kwam, direct. Maar dat daar ook uw wortels liggen, weet ik niet. Was het moeilijk wennen? Bent u niet een beetje een kat in een vreemd havenpakhuis geweest daar in Rotterdam? Hoe werkt dat? Hoe bent u als, ik zeg niet buitenstaander, maar als niet-Rotterdammer in Rotterdam opgenomen?
2: Ik denk dat Rotterdam al heel lang een traditie heeft van vele culturen, vele talen en ook schakeringen van het Nederlands. Dat mijn Groningse komaf daar helemaal geen probleem is. Ook niet echt relevant wordt gevonden. Je ziet toch dat al heel vroeg veel mensen in Rotterdam kwamen wonen. In het begin van de vorige eeuw al, omdat er geen werk meer was in landbouw, geen werk meer was in de kleine industrie. Dat veel Brabantse mensen ook naar Rotterdam kwamen en op die manier een nieuw emplooi zorgden. En zo kwam ook in die zin allerlei tongval naar de stad. En nu met vele talen kunnen we zeggen dat een Groninger in Rotterdam niet de moeite waard is om over te schrijven. Maar ik ben in Groningen geboren en getogen. Ik ben daarna natuurlijk eerst bisschop in Breda geweest en in de Brabants en Zeeuwse cultuur is men wel veel meer bewust van mensen die van elders komen. Dus daar is het me wel vaker gevraagd. Maar dat is in Rotterdam eigenlijk geen issue.
1: Hoewel ik een Groninger ken, die hier in Den Bosch, Bossenaar, onder de Bossenaren is. Hè? Dat is Patrick Kuijs, misschien kent u die wel.
2: Jazeker. Dat is... Ik was pastoor in de prochie waar hij is opgegroeid.
1: Ah, oké, ja. Oké. Okay. Nou, dat is ook een emigrant. Hè? Die voelt zich hier zeker thuis.
2: Ja.
1: Ik stond eigenlijk zeer verbaasd toen hij me vertelde dat hij een Groninger was. Want ik dacht dat is een standaard Bossenaar.
2: Nee.
1: Monsieur, we gaan even pauzeren. Luisteraars, u spreekt eigenlijk naar het laatste programma in deze speciale themaweek. Ontmanteling van de BV Ik. Ik ben in gesprek met Monsieur van der Hende, die helemaal uit Rotterdam is gekomen. We gaan even pauzeren. We zijn over een paar minuten bij u terug.

0: Welkom terug in het programma, de laatste programma in de serie De Ontmanteling van de BVIK, waarin Pater Elias in gesprek is met de bisschop van Rotterdam, monsieur Hans van den Hende. Aan hen het woord.
1: Ja, we zijn begonnen over de heilige Laurentius. Echt, ja, even kijken, wanneer was het, hè? De tweede eeuw na Christus of de derde eeuw. Ja. Alles nog in de kinderschoenen, het diaconaat begint. We zijn wel 17 eeuwen verder. En ja, de hulp aan de armen, de sociale zekerheid is toch wel heel goed ontwikkeld, kunnen we wel zeggen. Hoe is het nu, hè? Je hoort toch wel spanningen in die wereld, grote besparingen, mensen die geen tijd meer hebben voor patiënten of voor hun klanten in de verzorging, zal ik maar zeggen. Als je nou aan de ene kant kijkt, het komt uit de kerk voort, door al die eeuwen heen, ziet u nu ook weer dat de mensen die nu in de zorg zijn, hè, binnen allemaal instellingen die niet in de kerk zijn, en ze zijn ook geen religieuzen, geen nonnen of broeders, ziet u nou van hun ook uit dat zij nog steun aan de kerk kunnen vinden? Voor dat werk wat oorspronkelijk eigenlijk uit de kerk is voortgekomen, maar ja, die band niet meer officieel heeft.
2: De zorg voor zieken is natuurlijk een echte christelijke traditie. Als je kijkt naar de werken van matigheid, ik was ziek, heb mij bezocht, dan is dat verbonden met onze roeping om

0: werken voor barmhartigheid. Ik was ziek, heb mij bezocht. Dan is dat verbonden met onze roeping om daar in geloof aandacht aan te besteden. Dus in zekere zin komt de ziekenzorg uit de Bijbelse traditie en het christelijke leven voort. Ja, in onze tijd, zeker in ons land, zijn natuurlijk ziekenhuizen en verpleeghuizen niet meer eigendom van de kerk. We hebben natuurlijk nog wel soms huizen die een identiteit hebben vanuit een katholieke achtergrond, hoewel het ook wel minder wordt door bezuinigingen en samenvoegingen van huizen. Maar ik moet zeggen, ik heb een paar weken geleden een team mogen bezoeken van geestelijke verzorgers in Den Haag. En dan merk je toch dat ook vanuit de katholieke traditie, zij heel duidelijk aangeven dat de mensen die wij hier ontmoeten, die hier ziek zijn, al is het maar voor een korte opname of voor een lange opname, dat ze onze volle aandacht hebben. Omdat ze niet alleen maar moeten focussen op de blinde darm of moeten focussen op de infectie die ze hebben. Je focust op de mens. En de mens als geheel. En die is beeld van God. En ik merk dat mensen die in de geestelijke verzorging dat uitdragen met hun benadering van patiënten, maar ook van werkers in een ziekenhuis. Want ga er maar vanuit dat veel mensen in een zorgsituatie die daar werken ook heel wat voor hun kiezen krijgen. Die moeten ook als mens benaderd worden. En dan zie je toch dat geestelijke verzorging juist ook vanuit de katholieke traditie en vanuit het katholieke geloof dat ieder mens telt in Gods ogen, dat ze dus met hun benadering van patiënten en werkers van de zorg toch uitdragen wat belangrijk is en waar het op aankomt. Menswaardige zorg vraagt niet alleen maar berekening van minuten. Menswaardige zorg vraagt meer dan kijken naar de kwaal, vraagt te kijken naar de mens en zijn omgeving. En ik vind dat dat een belangrijke uitdaging blijft. Als je op de radio hoort, toen ik hier naartoe reed nog, dat veel zorginstellingen te maken hebben met protocollen en met allerlei vormen van projectontwikkelingen, dat je daarbij altijd in de gaten moet houden. Het gaat om mensen die daar zorg nodig hebben, die daar ontvangen worden als mens. En als die belangrijke notie, onder andere door geestelijke verzorging en ook door vrijwilligers vanuit de kerk. Hoeveel mensen zijn niet vanuit de parochie in een ziekenhuis aanwezig om als gastvrouw er te zijn of mensen naar het ziekenhuis te brengen of te bezoeken. Zeker ook in Den Haag, waar we net over spraken, is dat ook in de nieuwe parochie die nu door de fusie tot stand is gekomen in Den Haag-Noord, de parochie van Maria Sterre der Zee, is het een hele belangrijke notie dat mensen zeggen, we willen ook graag voor de ziekenhuizen er zijn en ook een band leggen met de mensen die daar liggen, de mensen die daar verzorgd worden, die daar werken, dat we niet als kerk, als biddende gemeenschap los zijn van de zorg, maar daar waar we kunnen laten zien dat het onze aandacht heeft en vanuit onze overtuiging ook een dienstwerk is om er voor zieken te zijn. En dan zie je dus in ziekenhuizen die toch steeds ook groter moeten worden of die zich steeds weer moeten bezighouden met andere financiering en fusering, met deze belangrijke inbreng vanuit de kerk, vanuit geestelijke verzorging, toch een impuls krijgt om te kijken naar het waarachtige mens zijn en waarachtige zorg die erbij hoort.
1: Denkt u al, als je kijkt naar wat er in het nieuws is, nou is het nieuws natuurlijk niet de totale werkelijkheid, maar denkt u dat als je naar het nieuws kijkt, dat er ook dat echt heel hard nodig is nu? Dat daar ook eigenlijk bewust of onbewust naar wordt gevraagd?
0: Ik denk dat dat hard nodig is, omdat natuurlijk in onze samenleving, wat u ook aangaf, alles goed geregeld is. Zeker in Nederland kunnen we de dingen goed regelen. Maar dat wil niet zeggen dat alle mensen er de weg in weten. Er zijn ook best wel veel mensen die, zal maar zeggen, door omstandigheden niet verzekerd zijn. Wat doe je voor deze mensen? Alle mensen die vluchteling zijn, hebben die de zaken op orde? En dan zie je dat sommige ziekenhuizen, en ook zeker vanuit de geestelijke verzorging, er werk van maken om niet alleen te kijken, loopt onze structuur goed? Maar ook te kijken, hebben de mensen voor wie deze structuur bedoeld is, er voldoende deel aan als het gaat om hun zorg, hun gezondheid en hun aandacht? En dan denk ik dat dat bewonderenswaardig gebeurt. Dat staat lang niet in alle contracten, staat lang niet in alle plannen van bedrijfsvoering, maar het is wel voor veel mensen die je spreekt, die hun hart leggen in de zorg, ook vanuit een overtuiging van, dat doen we ook als christen, dat het een hele belangrijke notie is om te zien, het gaat om de mens. En heeft de mens voldoende deel aan de zorg die wij beogen met deze structuur? En de mensen die uit de boot vallen, is daar een plekje voor als ze pijn hebben of ziek zijn? En dan zie ik dat er met grote aandacht wordt gewerkt aan, ik zou zeggen, die bypass naast alle zakelijkheid om te komen tot een menswaardige en waarachtige zorg.
1: Er ligt voor mij een stripverhaal over de heilige Laurentius. Heel leuk. Ik ben niet zo

0: stripfan, maar dit ziet er leuk uit. Het is ook niet zo'n lang verhaal.
1: Het is maar 4 pagina's.
0: Het is 4 pagina's, maar het is wel heel mooi getekend. Stripverhalen zijn over het algemeen voor de jongere generatie.
1: Zeker.
0: Wat is uw indruk bij de jongere generatie? Staat die open voor deze boodschap?
1: Dus deze korte strip-uiteenzetting spreekt over het leven van Laurentius in zijn laatste dagen. Want daar is het meeste over bekend. Er is geen biografie van hem, maar er is alleen maar een hagiografie. En dan gaat het vooral over zijn periode dat hij als diaken werkzaam is. En dan uiteindelijk wordt gearresteerd. De bisschop en de andere diakens worden meteen ter dood gebracht. Laurentius wordt gevraagd om alle rijkdommen van de kerk te vergaren. Geld, maar ook waskaarsen, zilverwerk. En dan zegt hij, dat zal ik doen voor uw keizer. Maar uiteindelijk geeft hij al deze rijkdommen aan de armen. Hij maakt het te gelden en komt dan met die armen, die mensen. Dus het gaat weer om de menselijke persoon bij de keizer. Zegt, zie hier de schatten van de kerk. En daar is deze strip voor bedoeld. Om aan te geven dat het de kerk gaat in de traditie van Laurentius en de Heer zelf. Om de arme mensen te dienen en alle mensen die met zijn persoon van God zijn. En dat betekent dus ook dat je te maken hebt met een strupverhaal. Om ook jonge generaties deze heilige Laurentius meer bekend te maken. Want kijk, je kunt er heel lang over praten, over het evangelie, moet ook. Maar als er een persoon is die dat ook in zijn eigen leven laat zien. Dan kun je zeggen dat een voorbeeld van een persoon ook voor jonge mensen aantrekkelijk is. Omdat het een concrete persoon, een concrete mens duidelijk wordt dat het evangelie de moeite waard is om voor te leven en je leven voor te geven. En er zijn toch hele belangrijke diaconale heiligen om het daarbij te houden op dit moment in het kader van de BVIC, die tot de verbeelding spreken. Denk maar aan moeder Teresa. Denk maar aan een pater Damiaan. Denk ook maar aan iemand als Peerke Donders. Ik herinner mij de laatste wereldjongerendagen in Latijns-Amerika, dat we een tussenstop gemaakt hebben als Rotterdam in Suriname. Hoe de jongeren onder de indruk zijn dat zo'n Nederlandse priester als Peerke Donders daar tientallen jaren beschikbaar is voor melaatsen die zijn uitgestoot, die buiten de stad op een soort veldje moeten zitten. En weet u wat nou bijzonder is? Mm-hmm. Dat dan niet alleen de nood wordt gelenigd, maar deze melaatsen toen in Suriname werden ook weer als mens aangesproken. Patiënten konden elkaar het brood uit de mond grissen. En als je niet meer naar de kust kon, dan was je overgeleverd aan de goedheid. En die was er niet. Mensen concurreerden elkaar, pakten elkaar de dingen af. En heeft in die zin deze bijzondere Peerke Donders, een heilige van veel recentere datum, net als Laurentius, zijn leven in de waagschaal gesteld. Heeft niet alleen de mensen verzorgd en geholpen, maar ook de mensen elkaar teruggegeven. Wat kun je als mens die ziek is doen voor een ander mens die ziek is? En zo zijn daar hele goede dingen gebeurd. En is zo'n kolonie van allerlei ellende ook veranderd in een menselijke samenleving. Nou, als je dan met jongeren in Suriname bent en je mag dan spreken over een iemand als Peerke Donders, dan spreekt dat evangelie in hun daden. En zo spreekt ook Laurentius, al is het veel langer geleden, tot een verbeelding, omdat jongeren zeggen, ja, Christus spreek mij aan. Ik kan iets voor hem doen. En ik kan iets doen wat strookt met zijn rijk. En daar kan ik mijn talenten voor inzetten. En dan is Laurentius en zijn alle diaconale heiligen geen vreemde stoffige figuur die aan een pilaar staan. Maar zijn het mensen die eigenlijk met hun daden het evangelie verkondigen. En ik merk dat jongeren daarvoor openstaan. Geloofwaardigheid begint toch ook vaak voor jongeren meer inhoud te krijgen als het concrete levens betreft van mensen die ervoor gaan. En die dat ook zonder vrees doen.
0: Ja, de Griekse filosoof Aristoteles, als hij de leeftijden beschrijft, dan heeft hij duidelijk een hekel aan oude mensen. Die zijn chagrijnig en egoïstisch. En hoewel hij zelf al oud was, schrijft hij heel lovend over de jongeren, dat die gul, vrijgevig en openhartig zijn. Ziet u ook in uw eigen praktijk dat die jongeren, als ze het te weten komen, ook echt ontvankelijk zijn voor een boodschap van de heilige Laurentius of van deze naaste liefde? Hebben ze zin om op zo'n Rotterdams de handen uit de mouwen te steken?
1: Ja, ik merk dat als het gaat om de speciale projecten rond M25, dat verwijst naar Matteüs 25, hè, waarin de werken van barmhartigheid staan vermeld. Ik had dorst en gij mij te drinken gegeven enzovoort. Dat jongeren op verschillende plaatsen in het bisdom vanuit hun geloof samenkomen om niet alleen te bidden, maar ook om iets te doen vanuit deze belangrijke evangelische inspiratie voor mensen in hun buurt en in instellingen. En dan komt daar toch een engagement voor barmhartigheid vanuit het geloof. En dat betekent ook als het een engagement is dat niet gelijk vruchten voortbrengt, dat het toch tegen een stootje kan, maar het geloof geeft je ook de lange adem om het dan nog eens te proberen. Mm. Want het is geen hobby, het is ook geen bijzaak, zegt paus Benedictus. Het is een van de belangrijke taken van de kerk. Naast de verkondiging, naast de liturgie, is de diaconie, de dienst aan de naaste, gewoon een onderdeel van ons taakpakket. En jongeren willen daar heel graag in mee, omdat het ook heel concreet wordt. Als ze vanuit hun gebed kunnen komen tot een engagement voor de naaste. In die zin kom ik weer bij paus Benedictus, als hij zegt van de Eucharistie wordt pas volledig als het zich uit in werken van liefde, dan zie je dat bij elkaar brengen. Je geloof wordt gevoed in je ontmoeting met Christus. En het helpt je ook om op weg te gaan naar dienstbaarheid voor een naaste. En ik merk dat jongeren daar voor openstaan, daarvoor gaan. En als je ze uitnodigt, daar ook in beweging komen.
0: Is het niet moeilijk voor jongeren om, vast te houden, door te bijten? Willen ze niet te snel direct resultaat zien? Wat met de armen nou eenmaal onmogelijk is.
1: Dat zou kunnen. Maar als je niet dat met elkaar ook de uitdaging evalueert. En met elkaar ook ziet dat het soms heel zwaar kan zijn. Is de gedeelde constatering ook weer een manier om als kerk, als netwerk van liefde, wel door te gaan. En ik merk dat jongeren dat ook wel willen. Dan is het geen hobby voor als je 14 bent of iets wat leuk is als er in de vakantie toch niks anders is. Nee, dan wordt het onderdeel van je leven. En dat heeft te maken met het evangelie, met de concrete personen als Laurentius en mensen als moeder Teresa. Maar ook dat je het beleeft in gemeenschap, waar jongeren ook in gezamenlijkheid dit kunnen beleven en kunnen bespreken. Is het netwerk van liefde ook in staat om ze als het ware de kracht te geven het in gezamenlijkheid langer vol te houden dan in je eentje. Dus de BVIC is aan de ene kant, niet geschikt als je de mens in zijn relatie met andere mensen wilt zien. Maar de BVIC is ook niet geschikt om lange adem te hebben. Want dan doe je niet iets in gezamenlijkheid, dan is het je eigen individuele inzet. Maar juist waar de inzet ook voor de naaste en de armen ook in gezamenlijkheid beleefd wordt en in gemeenschap, dan moet je zeggen, daar is dan de continuïteit van het geloof en de solidariteit van de generaties en de gemeenschapszin van jongeren samen dienstbaar om het vol te houden. En daar zie ik veel kansen voor en soms ook de vruchten van.
0: Zijn er in Rotterdam, ziet u gemeenschappen van jongeren? Niet alleen gemeenschappen waar jongeren actief zijn, maar ook gemeenschappen van jongeren. Dat ze zich elkaar opzoeken en elkaar sterken.
1: Ik moet zeggen,
0: u noemde het M25, ik heb ervan gehoord. Ik ben weer een beetje vergeten hoe dat precies daar gebeurde. Misschien moet ik ze gewoon een keer uitnodigen. Maar de vraag is, zijn die groepen er? Ziet u dat?
1: Ja, ik zie dat die groepen er zijn. In de grote steden op de eerste plaats, maar ook in de dorpen van Rotterdam. Dat je zegt van daar wordt naast de catechese en het gezamenlijk voorbereid op de sacramenten ook nagedacht over het aspect, belangrijk aspect van de naastenliefde. Zo gaan jongeren kijken bij moeder Teresa zusters in Rotterdam. Of ze gaan zelf naar een zorgcentrum toe met een groep. En ik moet zeggen, dat betekent ook dat de kerk voortdurend moet bouwen aan gemeenschap. Als ik nog iets mag noemen. We hebben in ons bisdom sinds een 2-3 jaar op de tweede zondag van de maand, 'smiddags om 3 uur, de zogenaamde Tour of Faith. Hebben we eerst de mis om 3 uur. Dan een catechese met een geloofsgesprek. En dan een maaltijd in de prochie waar we dan zijn. Dus ik trek dan met de jongeren door het bisdom. En elke maand is op de tweede zondag ergens een Eucharistieviering 's middags. Een geloofsgesprek met catechese en een maaltijd. Eenvoudig. En ik merk dat jongeren elkaar via Facebook daarop attenderen. En dat jongeren ook niet elke keer komen opdraven, maar wel regelmatig komen. Dat er altijd een vaste groep is. En we toch altijd komen tot zo'n 30, 50 jongeren die die middag kiezen om samen te bidden, om samen over het geloof na te denken en samen maaltijd te houden met een broodje en soep. En ik werk daar toch wel graag aan mee, omdat dat niet alleen de kerk als netwerk van liefde veronderstelt, maar ook voortdurend weer verder opbouwt en als het ware nieuwe aanplantingen doet en nieuwe uitnodigingen laat horen. En dus in die zin vraagt de kerk natuurlijk voortdurend om aandacht voorbij te gaan aan BVIC en een liefdesgemeenschap te zijn. Maar dan moet je ook wel bouwen aan die gemeenschap. En ook wel bouwen aan manieren wat mensen samen kunnen optrekken om die lange adem te hebben en het vol te houden.
0: Ja, ik stel voor dat we even gaan pauzeren, Vincent. Goed idee. Beste luisteraars, ik ben in gesprek met monsieur Van der Hende uit Rotterdam. Ja, over een heleboel dingen. We zijn begonnen met de heilige Laurentius. En we gaan ongetwijfeld nog verder op het hele thema van het diaconaat. Maar we gaan nu even pauzeren. Tot zo dadelijk.

0: De omwanteling van de BV-ik. Het gesprek tussen pater Elias en monsieur Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam. En misschien hebben we het eigenlijk al gehoord. Het antwoord op de omwanteling van de BV-ik. Een netwerk van liefde. Gaat uw gang, pater.
1: Ja, ik wilde nu eigenlijk de domste vraag stellen die ik deze week gesteld heb. En misschien wel het hele jaar. Ik ben een goed gevoede Nederlander met een goede sociale zekerheid. Mijn vraag is, wie zijn nu eigenlijk de armen vandaag de dag in Nederland?
2: Ja.
1: Ik zie niet veel bedelaars.
2: Nee, als het gaat om de tijd van Laurentius in de derde eeuw, waren de armen de mensen die ziek waren en niet meer vooruit konden. Maar ook de mensen die arm waren, in de zin van geen geld hadden. Maar eigenlijk moet je zeggen dat de armoe is altijd een persoon. En is niet een probleem. Dat is op de eerste plaats. Armen zijn niet een verzameling problemen. Het is een verzameling van mensen die in zekere zin en op een bepaalde manier verstoken zijn van het waarachtig mens zijn. Omdat ze bijvoorbeeld ontzettend eenzaam zijn. Of omdat ze totaal geen contacten hebben. Of omdat ze zo diep in de put zitten om vanwege financiële redenen dat ze ook niet meer verder vooruitkomen. Dus in zekere zin moet je zeggen dat de armen degene zijn die verstoken zijn van een netwerk van liefde. Verstoken zijn van waarachtige menselijke contacten. En die vastgelopen zijn op veel verschillende manieren. En daar hoort armoede van geld bij. Maar er hoort ook armoede bij in contacten. Hoort ook armoede bij waar het gaat om zelf ook iets te kunnen doen en te betekenen voor anderen. Dus self-esteem, om een heel Nederlands woord maar niet te gebruiken. Dat is ook een woord dat je kunt zeggen. Ja, zijn mensen wel rijk genoeg als je nooit je eigen talent op het spoor komt? Ben je als mens wel uitgedaagd om mee te doen? Dus in die zin, de arme is degene die arm is van geld, maar ook van relaties, van talenten en van een netwerk van liefde. En dat is een grote groep.
1: Hoe kunnen we die opzoeken?
2: Voor een deel kom je die automatisch tegen, want die zijn voor een deel ook in onze kerk. Ooit zei iemand tegen mij, goh, als we dan in onze grote stad gaan koffie drinken, dan zijn alle mensen die heel typisch zijn. Ja, maar heel veel mensen vinden dan op dat moment hun beschutting om daar samen aan de koffie te zitten en met elkaar te spreken. En misschien is dat wel hun enige netwerk in de hele week. Dus ik denk dat armen geen probleem is, maar armen zijn mensen die ons uitdagen om weer tot een netwerk en tot een verbinding te komen. Interessant is als paus Franciscus in zijn encycliek Lumen Fidei spreekt over het geloof, dan zegt hij op een gegeven moment van ja, de arme is niet alleen degene die wij moeten tegemoet treden met onze hulp, maar is ook onze leraar. Want die armen die wekken ons opnieuw het besef en het bewustzijn dat er van mij als christ iets wordt gevraagd. Dat er van mij als christ iets wordt gevraagd in naaste liefde en hulpbetoon en solidariteit. Dus de arme is in zekere zin ook de leraar van de christen om geconfronteerd te worden met de roeping die de Heer in je hart gelegd heeft.
1: Kun je iets geven zonder niet ook te ontvangen? Als je het over de armen hebt. Ik bedoel,
2: nou, er is sprake van wederkerigheid.
1: Dat het zoek is van de paus als hij schrijft over de armen.
2: Er is sprake van wederkerigheid. En we kunnen dat al zien in het leven. Maar weer is een heilige, de heilige Martinus, deze week nog gevierd. Die uiteindelijk door de ontmoeting met de naakte bedelaar eerst hem ziet. Dan geraakt wordt door zijn nood en dan de helft van zijn mantel schenkt. En later dan in een droom mag zien dat het Christus zelf was. En dan wordt er gezegd, ik was naakt, je hebt mij gekleed. Dat betekent dat bij een hulpbetoon of bij het ontmoeten van de armen ook altijd die ontmoeting is. En wat u net over de zorg aan de orde stelde, aan een ziekbed gaat het ook om ontmoeting. In armoede, of het nu is om geld, goed, of eenzaamheid, gaat het ook om een ontmoeting. En dat is iets wat eigenlijk al heel duidelijk zichtbaar is. In Christus, Christus komt niet naar ons toe en zegt van ik heb een boodschap voor jullie en nu je bekeren en je bent verlost. Hij gaat eerst de ontmoeting met ons aan, met zijn leerlingen, met de mensen die hij onderweg tegenkomt. Zelfs met de mensen die hem naar het leven staan. De ontmoeting hoort bij het er kunnen zijn voor iemand die arm is. En de wederkerigheid betekent ook dat je niet alleen geeft, maar ook ontvangt. En die ook beseft, dat vind ik weer mooi in het leven van veel heiligen, die zeggen, ja, als ik iets geef van wat ik kwijt kan, geef ik ook iets in de zin van terug. Dus goede dingen doen, dingen geven, is soms ook een kwestie van teruggeven wat eigenlijk de ander toebehoort die arm is en in nood verkeert. En daarnaast, als het goed is in een ontmoeting, geef je niet alleen iets, maar geef je ook iets van jezelf. Je geeft ook jezelf in de ontmoeting met de ander. En je geeft iets terug in plaats van alleen maar, ik heb iets voor je over. Je maakt ook mogelijkheden van herstel, van rechtvaardigheid, van een goede balans in de samenleving. In een goede ontmoeting komen al deze dingen in een christelijke geest van de grond.
1: Wij zijn een vrij land, daar gaan we in ieder geval prat op. Is het oordeel van de Nederlanders over de armen misschien wat hard? Omdat het bij ons is zo van, als je arm bent is het een beetje je eigen schuld. Heb je kans gemist, mogelijkheden genoeg. Zijn Nederlanders harder tegenover de armen, zoals bijvoorbeeld ook nu tegenover de vluchtelingen? Als je de aantallen vluchtelingen ziet in Libanon, 1 op de 4 Libanezen is op het ogenblik een vluchteling. Wij slaan al, hoe heet dat, de noodklok als er een paar duizend zijn. Ja. Zijn wij hard voor de armen?
2: Ik weet niet of dat typisch Nederlands is. Maar ik denk wel dat in vele delen van de wereld men zich niet verdiept in wie die mens is die voor je staat in armoede. En wie die mens is die op de vlucht is geslagen. Dus in zekere zin, als wij ons niet verdiepen in de persoon, en daar hoort dus ook geloof bij. Hè? We kunnen dus ook niet zeggen, nou, mensen komen hier binnen, maar ja, gelijk maar aanpassen aan onze normen. Nee, wie is die mens? Wat is zijn geloof? Wat bezielt hem of haar? Dat hoort bij, denk ik, het nadenken over armen en over vluchtelingen. Die nooit, vleesgeworden problemen zijn. Maar die mensen zijn naar Gods beeld gemaakt. Met een hart, met een ziel en met een vraag, een concrete vraag. We moeten natuurlijk ook niet naïef zijn. Ik kan niet als individu en ook niet als kerk alle vragen beantwoorden. Maar als ik niet ergens begin het gesprek aan te gaan en dat te doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt, of het nu armen of vluchtelingen zijn, dan komt uiteindelijk die naaste liefde niet als een blank fundament onder die beschaving van liefde van de grond. Want dat is naast het netwerk van liefde van de kerk. En dan spreek ik woorden van Paus Paulus VI, die zegt ook, want dat netwerk van de kerk, dat netwerk van liefde, is ook nodig om een beschaving van liefde mogelijk te maken. En die beschaving van liefde, als je het op ons land wilt terugbrengen, heeft alles te maken met een humane manier van omgaan met armen, met zieken en ook met vluchtelingen. En dat betekent dat de kerk als liefdesnetwerk in die beschaving van liefde wel haar aandeel heeft. En dat ook zeker doet. Als ik zie hoeveel mensen klaarstaan voor anderen, hoeveel mensen ook in stilte werkzaam zijn ten dienste van mensen in nood, dat is vanuit het geloof een hele belangrijke bijdrage aan de samenleving. Menselijk kapitaal, waarbij het geloof, waarbij de kerk als instrument van liefde en netwerk van liefde bijdraagt aan een beschaving van liefde.
1: Wat had Paus Paulus VI daar precies voor ogen, de beschaving van liefde? Had hij daar een bepaald beeld van een sociale structuur? Of was het, de term valt wel eens, maar ja. wat betekende dat voor hem precies?
2: Het staat heel nadrukkelijk in Populorum Progressio, zijn encycliek uit 1965. Hij ziet de grote ontwikkelingen van de wereld na de oorlog. Er is weer meer mogelijk op technisch gebied, de vooruitgang van de wetenschap. Maar hij ziet tegelijkertijd dat vooruitgang en ontwikkeling niet altijd bijdraagt aan die menselijke beschaving. A. Er zijn grote verschillen tussen rijk en arm en die werden alleen maar groter. B. Er zijn mensen die rijk worden over de rug van armere mensen. En C. Is wetenschap dan bedoeld om zoveel mogelijk spitsvondigheden aan de dag te leggen? Of is wetenschap ook nodig om het leven van de samenleving, het gemeenschappelijk goed, waarachtig omgaan met elkaar, ook voldoende gediend? En dan kun je zeggen dat hij zegt, een beschaving van liefde heeft oog voor evenwicht tussen rijk en arm, heeft oog voor wetenschap die niet tegen de mens keert, maar juist de mens in zijn waardigheid versterkt. En ten derde, als je dat doet, dan bouw je pas aan een beschaving van liefde. Interessant is, als in de sociale leer, Paus Benedictus zegt dat de economie ook zoiets is. Van daar kijken mensen naar, dat is een wetenschap, dat ontwikkelt zich. Nee, het is een menselijke activiteit. Economie, wetenschap is een menselijke activiteit. De mens is daarmee bezig. En de mens moet niet denken dat het een anonieme dynamiek is wat kan meevallen en kan tegenvallen. Nee, beschaving van liefde betekent dat je als mens je verantwoordelijkheid neemt. Dat rijk en arm je bezighouden. Beschaving van liefde betekent ook dat het leven van een ander je bezighoudt. En dat wetenschap en economie geen anonieme dynamieken zijn, maar instrumenten om te helpen die samenleving in haar oorspronkelijke bedoelingen, namelijk ten goede komen van alle mensen, ook waar te maken. En dan is beschaving van liefde heel concreet.
1: Ja, ja. Wil ik eigenlijk tenslotte nog terugkomen op een thema waar we mee zijn begonnen, de angst. Zijn mensen bang voor armen? Moeten wij een bepaalde angst ook overwinnen? En dan bedoel ik niet angst voor een lege portemonnee, maar moeten we. Is er een mens iets waardoor die bang is voor armen? Als ik moeder Teresa lees, dan zie je toch dat ze iets heeft. Ook zij iets heeft moeten overwinnen. Hè? Zijn voor ons de armoede is iets beangstigends om mee geconfronteerd te worden?
2: Ik denk dat het sowieso voor veel mensen moeilijk is om het onbekende in de ogen te zien. Misschien als je heel arm bent, vind je het misschien heel onwennig om in een rijke omgeving te staan. En als je heel rijk bent, vind je het misschien moeilijk om armoede te ruiken. Want dat is iets wat veel mensen in de grote steden zeggen. Armoede zie je niet alleen, ruik je ook en hoor je ook. Dus ik denk dat het onbekende ons mensen vaak uit onze eigen vertrouwde wereld haalt. En dat gaat met twijfel en misschien met angst en misschien met wat wordt er van mij gevraagd gepaard. Dus als angst daar een rol in speelt, moeten we die wel benoemen. Maar dat is niet vreemd. De mens is nu eenmaal niet thuis in alle deelomstandigheden van de wereld. Maar een mens kan wel leren om voorbij zijn angst te komen. Net zoals een mens kan leren voorbij de BV-ik te komen. Om in liefde dan toch die stap maar te wagen. Klein, groot, in de mate waarin het je gegeven is.
1: Dat lijkt me een mooie afsluiting van de week BV-ik. Monsieur, heel hartelijk dank dat u hier naartoe bent gekomen.
2: Graag.
1: En graag tot een volgende keer.
2: Heel
1: en
2: graag.
1: Ik ga eens even alles lezen wat u me heeft toevertrouwd over de geschiedenis van de heilige Laurentius. En de manier waarop het bisdom een Laurentiusjaar viert nu. We zijn ermee bezig.
2: Ja.
1: Dus voorafgaand aan het jaar van de barmhartigheid.
2: Het is voortgekomen uit het jaar van geloof van Paus Benedictus. Daar volgt een jaar van daden van liefde op. Want geloof en liefde horen bij elkaar. Nu de patroonheilige van ons bisdom, waar wij het geloof in de Heer en de naaste liefde in zijn persoon samenkomen als één evangelische opdracht. En dat is uiteindelijk nu, natuurlijk door de verrassende stap om een jaar van barmhartigheid te mogen hebben, een prachtige opstap naar een jaar van barmhartigheid, waarbij het om de vergeving van God gaat, maar ook om werk van barmhartigheid gaat. En het is tevens ook nog ons 60-jarig bestaan.
1: Nou. Kan niet op de feestvreugde.
2: Ja.
1: Dank u wel, monsieur, voor uw komst. Luisteraars, bedankt voor het luisteren.
0: En pater Elias, heel hartelijk dank voor dit gesprek met de bisschop van Rotterdam, monsieur Hans van den Hende, die een vurig pleidooi hield voor het bouwen aan een beschaving van liefde. De ontmanteling van de BV-ik. Misschien verandert er dan echt iets.
3: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. God is mijn helper, de Heer beschermt mijn leven. Van harte breng ik u een dankoffer en wil ik uw goedheid prijzen, Heer. Broeders en zusters, beleden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezonderd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom is mij de Heilige Maria overgebracht. Alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Laat ons bidden. Heer, wees goed voor allen die u toebehoren en schenk hun uw genadige gaven in overvloed. Maak hen sterk in geloof, hoop en liefde en steeds waakzaam en trouw uw geboden te onderhouden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

Uit de profeet Micha. Hoort wat de Heer zegt. Sta op, begin een rechtsgeding ten overstaan van de bergen. Laat de heuvels uw stem vernemen. Aanhoort, gij bergen, het rechtsgeding van de Heer. En gij ook onwrikbare fundamenten der aarde. De Heer heeft een rechtsgeding met zijn volk. Hij wil afrekenen met Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? En waarmee ben ik u lastig gevallen? Antwoord mij. Ik heb u toch uit Egypte geleid en u uit het slavenkwartier verlost. Ik heb Mozes voor u uit laten gaan en Aaron en Mirjam. Waarmee zal ik voor de Heer treden? Mij buigen voor God in den Hoge. Zal ik voor hem treden met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zal de Heer behagen vinden in duizenden rammen, in tienduizenden beken olie? Moet ik voor mijn misdaden mijn eerstgeborene offeren, mijn kind voor de zonden die ik begaan heb? De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat hij van u verlangt. Hij wil niets anders dan dat gij u houdt aan het recht, dat gij de trouw eerbiedigt en u tegenover uw God ootmoedig gedraagt. Woord van de Heer. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Brengt allen hier die mij zijn toegewijd, die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben. De hemelen betuigen zijn gerechtigheid. Het is God zelf die oordeelt. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Ik maak u over offers geen verwijt. Uw offerdieren zie ik aldoor branden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen. En rammen uit uw schaapskooi vraag ik niet. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden? En hebt ge mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tucht een afkeer hebt en nimmer acht slaat op mijn woorden. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Zou ik dan zwijgen als gij zoiets doet? Of meent ge soms dat ik aan u gelijk ben? Ik klaag u aan. Ik leg u alles voor. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Op zekere dag richten enige schriftgeleerden en fariseeën zich tot Jezus met de woorden: Meester, wij willen een teken van u zien. Maar hij gaf hen ten antwoord: Een slecht en overspelig geslacht verlangt hun teken. Maar geen ander teken zal hun gegeven worden dan dat van de profeet Jona. Zoals namelijk Jona 3 dagen en 3 nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten verblijven in de schoot van de aarde. De mensen van Ninive zullen bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, wel nu hier is meer dan Jona. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en het veroordelen. Want zij kwam van het uitende der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Wel nu, hier is meer dan Salomo. Woord van de Heer.

intentie van de mis, voor het behoud van het leven en voor de intenties van de leden van het gebedsleger, uit dankbaarheid en om zegen voor hun jarige zoon.

Gezegend zijt gij, God, kier van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Amen.

Bin broeders en zusters dat mij aan jou verantwoord kan worden door God de almachtige Vader. God, gij hebt de vele offers van het oude verbond tot voltooiing gebracht in het ene en volmaakte offer. Aanvaard dit offer uit de handen van uw gelovigen en heilig het, zoals de gaven van Abel, met uw zegen. Laat de offergaven die ieder heeft gebracht om u te eren, voor allen heilzaam zijn, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht, dat wij uw heilige Vader altijd en overal danken, door Jezus Christus, de Zoon van uw welbeharen. Hij is uw eigen woord, waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden, als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit het maagd geboren, om uw wil te vervullen en u een heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een einde zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen:

Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heiliger dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest. Dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam. Nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dansering uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrezenis in de harte God bieden wij aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor u aangezeerd te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de heilige geest worden verraderd tot een en ere kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, een heiler volk met Leo, onze paus, en Willem, onze bischop, en allen die uw heiler dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrezenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u ontferm over ons allen, omdat gij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbeharen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

aangespoord door een robot van de gier en door zijn redelijk woord onderricht der vernoeizeren. Onze Vader in de hemel zijn, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos. Verloos ons hier van alle kwaad. Geef genade vrede in onze dagen, dat wij rusten door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveler tegen alle angst en onrust, terwijl wij het zien naar de zalige verveling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons een. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u.

Zalig zij die genoderd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek, ik ga zo gezond worden.

vol goedheid en liefde toont zich de Heer. Hij liet ons de gedachtenis na van zijn wonderen. Voedsel gaf hij aan die hem vereren.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, blijf in uw goedheid, uw volk nabij. Help ons afstand te doen van het oude, om een nieuw leven te leiden. Nu gij ons hebt ingewijd in uw heilige mysteries, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ga nu alleen heen in vrede.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag op 20 juli gedenkt de kerk niet alleen de heilige Apollinaris, maar ook de heilige Elia, profeet. Ik zal wat vertellen over beide heiligen. De heilige Elia is overleden in de 8e eeuw voor Christus. Hij was een van de eerste profeten van het Oude Testament. Daar wordt hij beschreven in een serie wonderverhalen in Koningen 1 en Koningen 2. Naar het schijnt heeft hij zelf geen enkele tekst op papier gezet. Dit in tegenstelling tot latere collega's als Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Hosea, Amos en nog anderen. Hij was afkomstig uit het plaatsje Tisbe en wordt beschouwd als een van de grootste profeten uit de Joodse traditie. In de verhalen wordt hij geschilderd als een door God gegrepen man, die het geloof in Israëls God trouw blijft tegen de heersende religieuze trend van zijn dagen in. De meeste Yahweh-getrouwen waren trouwens al op last van koningin Isabel om het leven gebracht. In een treffen met 450 priesters van de afgod Baal op de berg Karmel laat hij het aankomen op een godsoordeel. Het heeft al 3,5 jaar niet geregend. De God die zich nu door de gebeden van zijn priesters laat vermurven en regen zendt, zal de ware zijn. Yahweh wint en Elia doodt eigenhandig alle 450 priesters van Baal, waarmee hij zich in de woede en de wraakgevoelens van de koningin op de hals haalt. Hij vlucht, verbergt zich in een rotsspelonk en wordt door raven gevoed. Prachtig is het verhaal waarin verteld wordt hoe God hem tegemoet treedt. Na allerlei vormen van natuurgeweld aan hem voorbij gaan zijn, waarin God niet is, verschijnt de Heer in een typische geluid dat de stilte maakt. Zijn taak is nog lang niet afgelopen. Hij moet de harten van de mensen tot God keren. Ten slotte wordt hij aan het eind van zijn leven voor de ogen van zijn leerlingen en opvolger Elisa in een vurige wagen ten hemel opgenomen. In de vroomheid van het latere Jodendom neemt Elia een zeer vooraanstaande plaats in. Men gelooft dat hij terug zal komen om de komst van de Messias, de mens naar Gods hart, naar wiens komst de Joden al zo lang uitzien, omdat hij van de wereld Gods koninkrijk zal maken, voor te bereiden en aan te kondigen. Jezus' leerlingen geloofden dat hij, Jezus, die beloofde Messias was. Het was Johannes de Doper die zijn komst voorbereidde en aankondigde. Consequent beschrijven zij Johannes dan ook in termen die aan de profeet Elia herinneren. In Joodse kringen wordt tot op de dag van vandaag tijdens de viering van de Sederavond een lege stoel klaargezet voor het geval dat Elia komt. Hij is patroon van de Karmelieten, die zich naar de berg Karmel hebben genoemd, van automobilisten, luchtschepen, vliegtuigen en van al verkeer, vanwege de vurige wagen waarin hij ten hemel werd opgenomen. Hij wordt aangeroepen bij onweer en brandgevaar. En nou iets over de heilige Apollinaris van Ravenna. Hij was een leerling van Petrus en de eerste bisschop van de stad Ravenna. Apollinaris was waarschijnlijk nog in de Syrische stad Antiochië leerling geworden van Sint Petrus. Zoals wij ons uit de handelingen van de apostelen herinneren, was Antiochië de stad waar Jezus volgelingen voor het eerst christenen werden genoemd. Hij zou Petrus hebben vergezeld op zijn missiereis die hem uiteindelijk in Rome zou brengen. Vandaar zou Petrus hemzelf hebben aangesteld tot bisschop van de stad Ravenna met de opdracht in die omgeving het evangelie te verkondigen. Om te beginnen genas hij de zoon van zijn gastheer van blindheid. Van dat moment af werd hij steeds omringd door een kring luisteraars die benieuwd waren naar wat hij te vertellen had. Zo maakte hij bekeringen en doopte nieuwe gelovigen. Ten slotte ging dit alles keizer Vespasianus te ver. Hij zou hem hebben laten arresteren en martelen. Met knotsen zou hij tenslotte om het leven zijn gebracht. In 549 werd zijn stoffelijk overschot verhoogd tot de eer der altaren, destijds een officiële heiligverklaring. Hij staat in biddende houding, armen gespreid, oranten en mozaïek afgebeeld, in de apsis van de 6e eeuwse basiliek Sant Apollinare in Classe te Ravenna. Sinds de 13e eeuw heeft de Lambertikerk in de Duitse stad Düsseldorf een belangrijk Apollinaris reliek. Heilige Elia en heilige Apollinaris van Ravenna, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Welkom. In allerlei dorpen en steden, beste luisteraars, gebeurt het. De parochie fuseert. Het eigen kerkgebouw verdwijnt. Er is op zondag in dat kerkgebouw, in dat dorp, geen heilige mis meer. Al tientallen jaren geleden hebben twee bekende katholieke theologen daarover nagedacht. Niet op de manier van nu, maar eigenlijk toch wel in een groter kader. Dat is Romano Guardini. Veel mensen kennen zijn boek De Heer. Ik gebruikte het op het seminarie ook en ik kijk er soms nog in wat hij over een bepaalde passage zegt. Met name ook als ik daarover zelf hardop moet mediteren in een overdenking. En de andere die daarover sprak, ook al lang geleden, kent u nog beter. Want dat is ook een Duitser, Jozef Ratzinger, die later paus Benedictus XVI wordt. Hun overtuiging is dat in West-Europa, en dan spreek ik over 1950 ongeveer, hun overtuiging is dat in West-Europa de kerk sterk zal veranderen en ook heel veel kleiner zal worden. Marginaal is het woord wat ze gebruiken. Vooral Ratzinger wijst erop dat dat een uitdaging is, maar ook een gevaar. Een gevaar dat die katholieke kerk sectarisch wordt. Wij hebben het gevonden. En naar de kerk komen vooral diegenen die er nog veel voor over hebben, bijvoorbeeld willen reizen, want het kan niet meer in de buurt. En een andere kant daarvan is, ook daarvoor waarschuwen zij, een zekere bekrompenheid. Reeds in 1971 schreef Ratzinger een boekje, wat ook in het Nederlands vertaald is. Ik herinner me enkele tientallen jaren geleden dat een oude pastoor in het bisdom Den Bosch mij uitnodigde voor een kopje koffie en mij dat boek gaf en zei: ik zal er over een korte tijd niet meer zijn, maar u volgt het waarschijnlijk goed. Neem het mee en lees het. En dat heb ik met plezier gedaan. En ik kijk er soms nog in. De toekomst van de kerk. Een klein boekje uit 1971. En daarin wordt die werkelijkheid heel uitdrukkelijk getoond. En Ratzinger spreekt daarin, mevrouw zegt het net al bij de opening, bij de inleiding, die zegt: die katholieken zullen worden een moedige minderheid. En dat lijkt me een uitstekende omschrijving voor hoe je je zou moeten gedragen tegenwoordig als bewust katholiek. Of als ik het wat moderner zeg, een goede omschrijving voor de katholieke spiritualiteit in onze dagen, een moedige minderheid. Dat vraagt om verdieping. Zoals Jezus zegt tot zijn bange leerlingen: vaar naar het diepe. Is een letterlijk citaat uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 5, vers 4. Doek in altum. En ook paus Johannes Paulus II heeft daar later vaker op gewezen. In het grote document voor het derde millennium, waarin wij leven, de spiritualiteit Novo Millennio in Junte, wordt heel sterk de nadruk gelegd op de verinnerlijking en de versterking van het geloof en het gebed. En ook een groot accent op een liturgie die een besef geeft van We leven met God, een heilige liturgie, eerbied, een goed onderricht, catechese, gericht ook op volwassenen. En wat dat betreft is het interessant dat ik nu merk, hoor, dat nogal wat nieuwe katholieken uitdrukken, mensen die de laatste jaren tot de katholieke kerk zijn gekomen, vaak mensen tussen de 20 en de 40, maar ook anderszins, die willen geïnformeerd worden. Die zeggen, waarom is dat zo? Wat is de achtergrond van die gewoontes in die kerk? Ik noem je een simpel voorbeeld, wat de meesten wel voelen. Het askruisje. Wat bedoel je daarmee? Dat is voor Ash Woensdag. Dat weten we allemaal zo'n beetje. In Den Bosch moet je daarbij zeggen, dat is om duidelijk te maken dat carnaval is afgelopen, dat we iets anders doen. Maar het is natuurlijk vooral om ons te laten voelen, gedenk mens dat ge stof bent en tot stof zult wederkeren. Dus om ons ook, ik zou bijna zeggen, lichamelijk te laten ervaren, wij zijn zelf maar stof en as. Maar we hebben iets diepers. We zijn iets diepers. En daarvoor hebben we het sterke woord ziel. Natuurlijk is het belangrijk dat je een goed hart hebt, maar ik bereid er graag voor om een term als ziel, wat gaat over het meest persoonlijke innerlijk van de persoon, van de mens, in haar of zijn verbondenheid met God, om zo'n woord ook nu en dan te blijven gebruiken. Het is een woord uit onze katholieke, uit onze Bijbelse traditie, en het gaat over iets anders dan aardig zijn. Lieve mensen, dat mag allemaal ook, maar het gaat over het specifieke van de menselijke verbondenheid met de Allerhoogste, met God als de bron van leven en liefde. Verinnerlijking. We zullen niet bang moeten zijn, ook daarover spreekt Ratzinger in zijn boekje uit, wat ik net noemde, 1971, maar hij heeft er daarna vaker over gesproken, om te kijken naar christenen, het is dus een jaar of 50 geleden dat hij het schreef, naar christenen in het toen, zo noemden we dat, het Oostblok, die geloofsvervolging meemaken, die zich verdrukt weten en die naar levenswijze moeten zoeken. Als wij een minderheid zijn, hoe ga je daarmee om? Want de school, die leert dat niet. Op het werk vinden ze het vreemd als je zou zeggen dat je naar de kerk gaat. Of, ik las dat deze dagen in een boekje wat ik kreeg van een priester hier in Nederland, maar die eigenlijk uit India afkomstig is. En die schrijft dat een van de eerste dingen waarover hij zich ontzettend verwonderde, is onze, ik wou zeggen beleving, maar ik moet eigenlijk zeggen onze niet-beleving van de zondag. Dat je het niet merkt op straat, dat de winkels open zijn. Hij is katholiek, samen met enkele anderen die ook in ons bisdom komen werken, heel mooi, maar die zien dingen die wij vaak over het hoofd zien, terwijl ik er persoonlijk diep van overtuigd ben, het kan op verschillende manieren, dat een besef van de zondag als dag des Heren belangrijk is. Dat betekent onder andere dat je naar de kerk gaat natuurlijk, de heilige mis, de Eucharistie, maar ook dat je andere kleren aandoet. Misschien meestal een pantalon, maar op zondag mogelijk een jurk of een rok. U zoekt maar uit en ik ga niet zeggen hoe het moet, want dat weet ik niet. Maar ik merk wel dat een zondagsgevoel, dat gaat om de binnenkant, om de ziel, maar het loopt via de buitenkant, via wat we doen, wat we dragen, anders eten. Ik herinner me nog uit mijn jonge jaren dat we op zondag, 's morgens voor het ontbijt, echt uitvoerig aan tafel zaten. En een tafellaken over de tafel. Dat geeft een ander gevoel, een besef van een bijzondere dag, de dag des Heren. En dikwijls was en misschien is zo'n zondag ook bijzonder geschikt. Niet alleen voor leuke vrienden, dat mag ook, maar vooral voor familiebezoek. Oma en opa bezoeken. Enfin, u vult maar in. Dat zal niet overal betekenen dat je naar het lof gaat, als dat er al is. Ik denk dat dat op weinig plaatsen bestaat, dat weet ik niet. Maar ik ben wel overtuigd dat een innerlijke beleving, een houding, een besef van, in dit geval zondag, voor een deel beleefd wordt via uiterlijke gebruiken. En zo kun je nog veel meer nemen. In de landen waar de katholieken, waar de christenen een minderheid zijn, heeft men meer antenne, meer besef voor dit soort dingen, want wij zien het meestal niet eens meer. Wij zijn zo gewend om toch maar lekkere broodjes te gaan halen op zondagochtend. Ik moet bekennen dat niet alleen omdat ik voor de Eucharistie zorg, maar dat ik dat toch eigenlijk ook principieel niet doe. Ik wil best een lekker broodje eten, maar ik ga het niet kopen op zondag. Ik heb dat al gedaan, 1 of 2 dagen daarvoor. Ieder, en zeker met een gezin en zeker met kinderen, want bij kinderen gaat het nog meer via gevoelens, via gebruiken en niet zozeer via de uitleg. Iedereen mag het doen op haar of zijn manier. Maar ik ben overtuigd dat voor een echte, aparte, herkenbare christelijke levensstijl, spiritualiteit, bijvoorbeeld zo'n besef van zondagbeleving, dat dat belangrijk is. Het is actueel. Ook al hoor ik, want ik heb daar niet zoveel ervaring mee, omdat ik verneem dat sommige medemensen uit andere godsdienstige achtergronden, protestant en ook moslims, naar ik verneem, daar wel bewust mee omgaan. Als wij geen uiterlijke vormen, en daar hoort de Eucharistie natuurlijk als eerste bij, als we geen uiterlijke vormen beleven, raken we langzamerhand ook de innerlijke verbondenheid met God, en zeker als de dag des Heren, die raken we kwijt. In een bespreking van het boek van Ratzinger, ook alweer lang geleden, kwam ik de mooie uitdrukking tegen, zeker als u historisch een beetje op de hoogte bent over hoe men leefde en misschien nog leeft in Oostbloklanden. Ik kwam de uitdrukking tegen: je moet meewerken aan positieve dissidentie. Een dissident is iemand, zoals u weet, een aantal jaren geleden Sakharov en zo, is iemand die niet helemaal in de maatschappij past, die het anders doet, een alternatieveling. Eigenlijk zijn de katholieken, de bewuste christenen, dat steeds meer aan het worden. Maar er zijn natuurlijk hele andere voorbeelden, misschien komen die straks nog aan de orde of niet. Als je ervoor kiest om niet te gaan samenwonen, terwijl je allang verliefd bent en weet, wij horen waarschijnlijk bij elkaar. Tegenwoordig is dat wat vreemd. Men doet het anders. Dus je bent een getuige van het feit dat het huwelijk een heilig sacrament is. En dat je dat ook weet. Ook dat is, je hoeft er niet mee te koop te lopen, maar ook dat is tegenwoordig een vorm van positieve dissidentie voor heel veel mensen. Waar gaat het over? Het gaat erover, beste luisteraars, om te laten zien dat we wat christelijk en ook kerkelijk-katholiek dus belangrijk is, dat we dat duidelijk aandacht geven, in ons leven toepassen en op een niet-opdringerige manier, maar wel met overtuiging, want anderen voelen komt het van binnenuit, dat we dat zichtbaar maken. Nog ingewikkelder wordt het natuurlijk, maar het lijkt me dat we daar beter op dit moment niet op in kunnen gaan. En ook, omdat ik ben geen specialist in moraaltheologie, maar als je natuurlijk in de medische zorg werkzaam bent en te maken hebt met euthanasie en met abortus en allerlei andere medisch-ethische kwesties, is het nog duidelijker, waar sta je voor als katholiek? Hoe ga je daarmee om? Omdat je uiteindelijk vanuit een bijbelse betrokkenheid op een God die we kennen in Christus en die voor ons zorgt, proberen te leven. En dan is het ook nog belangrijk om te weten wat de paus erover zegt of het katholieke onderricht, maar uiteindelijk staat dat nooit voorop. Dat is een uitleg en een toepassing. Maar het gaat erom dat je zelf ontdekt, dat is goed, dat is misschien moeilijk, maar uiteindelijk maakt dat ook diep gelukkig. Ik las in een brochure een aantal jaren geleden, en ik wil dat graag herhalen, dat er zullen natuurlijk, zeker in de toekomst, minder parochiekerken zijn, minder kerkgebouwen. Maar waar iets blijft bestaan, daar gaat het vooral om drie dingen die erg bij elkaar horen en voor onze toekomst belangrijk zijn. Dit kerk is uiteindelijk de gemeenschap die Christus aanwezig stelt, rond Jezus Christus. En daarom is die kerk, dat is ook een overtuiging van de kerk, en dat heeft het Tweede Vaticaans Concilie onderstreept, die kerk is zelf een sacrament. Een heilig teken, want bij ieder sacrament is er een teken, zoals het water bij de doop, wat verwijst naar iets diepers en uiteindelijk naar Gods aanwezigheid en naar zijn genadevolle werking. Wel nu, in de tekst die ik tegenkwam, wordt gezegd voor de toekomst zullen in kerken, die kerkgebouwen bedoel ik nu, die open blijven, of het nou in de stad of op het platteland is, hoewel daar een groot verschil is, want op het platteland zal zo'n kerk dikwijls vooral mensen uit de regio trekken. In de stad komen mensen dikwijls van ver, omdat ze kiezen voor die uitdrukkelijke, ook parochiële kerk. Maar drie dingen lijken onmisbaar. Op de eerste plaats dat er een goede, ik zeg nou, een heilige liturgie is. Dat hoeft niet krampachtig te zijn, maar wel waarbij iedereen voelt, dit is uiteindelijk een samenkomst rond Christus en uiteindelijk in Jezus' naam rond God, heilig. Een besef van eerbied. Je mag hier het woord vroomheid bij gebruiken, maar soms en in sommige delen van Nederland klinkt vroomheid net als te veel van het goede. Maar in ieder geval een besef van dit gaat ons te boven. Uitingen als knielen en buigen horen daar uitdrukkelijk bij. Ik sprak deze dagen iemand na een mis in een parochiekerk, iemand die niet uit Nederland afkomstig is, maar hier al jaren woont, en die zegt, ik was zo verwonderd toen ik in het begin hier in de kerk was, want ik was de enige die tijdens het eucharistische gebed ging staan, de rest bleef zitten. Ik heb de neiging om te zeggen, bleef liggen, maar dat is niet vriendelijk. Maar ik begrijp wel, want ik heb ook wel eens ooit over de grens gekeken, dat dat erg Nederlands is. Dus niet bewegen. Natuurlijk hangt daar niet vanaf of je beter bent. Maar als je het niet in je lichaam beleeft, buigen, knielen, staan bij het evangelie en bij het eucharistisch gebed. Als je het niet in je lichaam beleeft, beleef je het op de lange duur niet. Dat is mijn vrees en mijn pleidooi, heilig. Het tweede wat genoemd wordt als onmisbaar voor het voortbestaan van die parochiële gemeenschap, wat ook de omstandigheden zijn, of het in de stad is of op het platteland, is helder. En met helder wordt vooral bedoeld dat er nu en dan ook iets aangeboden wordt aan onderricht, dat je er meer van gaat weten. Wat ik net heel kort zei, het voorbeeld, maar dat vraagt soms enige uitleg. Waarom gebruiken we water voor het doopsel? Er is een Bijbelse uitleg. Dat gaat niet alleen over, het gaat ook, maar niet alleen over het afspoelen van de erfzonde, als je dat afspoelen mag noemen. Maar het heeft natuurlijk een diepe Bijbelse achtergrond. Maar dat geldt van elk ding wat we kerkelijk doen. Ik noemde u net het eenvoudige voorbeeld ook van de as bij As Woensdag. Het feit dat je beseft, weet, voelt, leert, wat betekent die as? En hoe is men daar in de loop van de jaren van 2000 jaar katholieke traditie mee omgegaan? Belangrijk, want dat helpt ons om het dieper te beleven. En ik noemde net ook het huwelijk als een sacrament. Waarom is die kerk zo lastig? Allerlei dingen mag je niet, schijnt. Maar het is niet bedoeld om de mensen te pesten. Maar het is uiteindelijk bedoeld om de rijkdom van het man en vrouw zijn, van het elkaar aanvullen en elkaar verrijken, om die rijkdom dieper te laten ontdekken en beleven. En zijn mensen die een homofiele relatie willen beleven dan slechte mensen? Nee, dat hoor je van geen paus en ik hoop ook van geen priester. Maar de bedoeling van God is wel dat een relatie, een intieme en diepe relatie, eventueel ook vruchtbaar kan zijn. Dat je daarin kunt meewerken aan de schepping van God, van nieuw menselijk leven. Er is meer over te zeggen dan ik nou in die paar zinnen doe. Maar het is belangrijk, zeker vandaag, zeker in onze tijd, dat we ook uitleggen wat de bedoeling is van iedere kerkelijke overtuiging. Ik heb de neiging, als ik dit zinnetje uitspreek, om te zeggen iedere kerkelijke regel. Maar ik slik dat gauw in, want ik ben overtuigd dat echte, diepe kerkelijke overtuigingen, ook over levensgedrag, altijd een achtergrond hebben. En dat het mogelijk moet zijn, niet gemakkelijk, maar mogelijk moet zijn om te laten zien waarom dat uiteindelijk voor mensen verrijkend is. En natuurlijk vraagt de nieuwe generatie, bijna iedereen heeft gestudeerd, dat we dat ook kunnen uitleggen. Als u wilt, maar dat klinkt zo, ja, zo overdreven, ook kunnen verdedigen. Maar je moet het niet verdedigen. Je moet laten zien, want ik ben overtuigd dat dat de achtergrond is, dat het moeilijk is, maar uiteindelijk mooi en verrijkend. Dat is bedoeld met helder. En daarom, ik zie in sommige parochies dat er om de maand een avond is waarop een sacrament wordt behandeld, besproken, onderricht. Of dat nogal wat parochies een alfacursus hebben, waarin een gezellige, goede sfeer uiteindelijk altijd ook iets geleerd wordt over het geloof. Want vandaag past het dat mensen, ik houd niet zo van het woord geloofsverdediging, maar dat we hebben ons verstand ook van God gekregen, dat we kunnen uitleggen, wat is de achtergrond? Waarom? Dus vandaar helder en heilig en nog een derde element, en dat is hartelijk. Een heilige, zeer waardige, stilmakende liturgie en na de mis, maar ik zou zeggen niet in de kerkruimte, maar liefst in het zaaltje daarbij, dat je ook mensen kunt treffen die ook ervoor kiezen om naar de kerk te komen. En dat kinderen daar ook vriendjes en vriendinnen gaan ontdekken en maken, waarvan ze merken, hé, wij zijn zo dat we ervoor kiezen om op zondag naar de kerk te gaan. En we zijn daar ook nog blij mee. Maar als je denkt dat jij de enige bent in de familie of in de straat of in het dorp, dan houdt niemand het vol. Dus daarom is hartelijk meewerken aan gemeenschap op een of andere manier uitermate belangrijk voor een voortzetting van een echt christelijk leven. Ik lees deze dagen, en u misschien ook, dat op 7 november is er een katholieke jongerendag, zoals die ook vorig jaar is geweest, maar dit jaar op 7 november. Het kan belangrijk zijn dat jongeren daar naartoe gaan. Belangrijk omdat daar op een vriendelijke manier, maar ik ben overtuigd ook op een waardige en heilige manier, Eucharistie gevierd wordt. Maar ook omdat je er honderden andere jongeren ziet die daar ook naartoe komen. En waarschijnlijk maken die muziek en wordt er samen gezongen of op instrumenten bespeeld. Minder belangrijk, dat is de vorm. Maar dat maakt je ook sterker. Je ziet dat anderen dat ook doen. En ik las ook nog dat in 2027, dus dat duurt nog een jaartje, dat in Seoul de katholieke wereldjongerendagen zullen plaatsvinden. Dat is niet in de buurt. Maar ik herinner me nog dat ik een aantal jaren geleden, ik dacht dat het in 2005 was, dus dat is alweer lang geleden, dat ik van grootouders hoorde dat ze een financieel cadeautje aan kleinkinderen gaven om naar die internationale wereldjongerendagen te gaan. Want naar Seoul gaan, dat zou wel geld kosten. Nou, een opdracht voor grootouders om daar iets mee te doen. Je hoeft daar ook niet alleen naartoe te gaan uit allerlei bisdommen en uit de Nederlandse kerkprovincie. Daar ben ik van overtuigd. Wordt er iets georganiseerd om dat gezamenlijk te kunnen doen? Maar het is wel belangrijk, want het betekent dat je meemaakt, zoals ook anderen dat meemaken door bijvoorbeeld een bezoek aan Lourdes te brengen op bedevaart, dat je meemaakt, wij zijn een grote wereldkerk. Ook met jongeren, ook voor jongeren. En dat maakt ons sterk en overtuigd. De zomer komt eraan en iedereen, het is eigenlijk wat ik al aanduid, iedereen heeft er behoefte aan om in geloof versterkt te worden. Om niet het idee te hebben, ik sta daar alleen voor. Een parochie kan dat niet altijd zelf doen. Een parochie is geen gezelligheidsvereniging. Het is ook geen spiritualiteitsclub. Maar als je op een site kijkt, en dat kunnen jongeren veel beter dan ik, en er is van alles te zien als je maar doorzoekt, en ook als je internationaal dat wilt, dan zul je zien, ik noemde al de Katholieke Jongerendag en de Wereld Jongerendagen in 2027, maar ook verschillende bisdommen hebben weekends voor ontspanning. Of ik zag dat er een zeilkamp is op het zogenaamde Holtus-eiland, aangekondigd door het bisdom Den Bosch, en anderen hebben weer andere dingen. Ik hoor dat Kumi een kamp heeft. Kumi is een activiteit voor jongeren waar iets wordt uitgebeeld, samen gezongen, samen gedanst en uiteindelijk het Bijbelse geloof wordt verdiept en je ziet, je ontmoet andere mensen van jouw leeftijd. Heel belangrijk. Ik herinner me dat ik de afgelopen zomer, dus dat is nu een jaar geleden, dat ik uitgenodigd werd, ik was er nog nooit geweest, voor een groot jongerenkamp in het dorpje Zomeren, dus in de buurt van de Nederlands-Belgische grens, waar 150 jongeren op kamp waren, waar een waardige eucharistie werd gevierd, waar veel gezelligheid was. En ik was er samen met een paar andere priesters uitgenodigd op een avond dat er aanbidding was en dat er ook de mogelijkheid voor de biecht was. En die mogelijkheid was buiten, in het gras. Je kon op verschillende plaatsen telkens met een meter of 6, 7 ertussen, kon je met een priester een kort gesprek voeren over waar sta jij, wat gaat niet goed, wat is verkeerd, zonde. En je kreeg die vergeving ook aangezegd. En dat is eigenlijk het wezenlijke van biechten, van het sacrament van boete en verzoening. Ik mag hier zeggen dat ik s'avonds om 11 uur doodmoe was. Want telkens opnieuw kwam er weer iemand anders naar mij toe. En ik moet ook laten merken dat ik het serieus neem, dat ik het versta, en dat is ook al moeilijker als je ouder bent, en dat je niet overal op ingaat, maar toch merkt, hey, het is eventjes een gesprek met een persoon, met een ziel, maar uiteindelijk ook met God. En zeker als het dan 's avonds donker wordt en je zit er al van 7 uur af, ja, als je in de 80 bent, word je daar heel moe van. Dus ik was blij dat een andere priester mij zei, u mag bij mij instappen, richting Den Bosch. En dat ik niet hoefde auto te rijden. Maar ik dacht de volgende dag, ik ben er wel rijker door geworden. Want al die verschillende jongeren die ik ontmoet heb, zeggen allemaal eerlijk iets over hun leven als persoon en ook over hun leven met God. En het feit dat een jonge generatie daar eerlijk in is en overtuigd en spontaan, dat is voor ons allemaal verdiepend. En dan gebeuren er dingen, daarom noem ik dit voorbeeld, die in een parochie misschien niet zo gemakkelijk gebeuren, maar die juist in zo'n klimaat van een bezinningskamp, wat ook gezellig is met wandelingen en muziek en ik weet niet wat allemaal. Ik ben er overdag niet geweest, alleen maar 's avonds. Maar dat zo'n bezinningskamp altijd heel veel biedt. En ik denk met name, als je het mag samenvatten, ik heb hier opgeschreven het woordje soortgenoten, want het is ook voor ouders, voor oudere mensen belangrijk, dat het van de ene kant je iets leert over het geloof, het versterkt je, maar van de andere kant, het geeft je ook bevestiging. En die bevestiging hebben we allemaal nodig. Als jij de enige zou zijn die iets met het geloof doet, bijvoorbeeld omdat het in de familie of in de woonwijk of in de klas niet meer gangbaar is, dat houdt niemand vol. Dus daarom is het zo belangrijk om te ontdekken dat er vaak door de parochie gestimuleerd en natuurlijk ook ouders kunnen daaraan meewerken, dat verdieping en bevestiging heel kostbaar is. Ik denk ook aan een gesprekje een paar weken geleden, waarbij een jong echtpaar mij vertelde dat ze de laatste maanden veel overtuigende contacten hebben met een nieuwe beweging. Dat kan de gemeenschap Emmanuel zijn, dat kan het Focolare zijn, dat kan Opus Dei zijn en vul maar in. Maar zij zeiden eerlijk, we doen dat graag, maar we doen het vooral voor onze twee kleine kinderen. Want die komen daar tenminste, en ik herhaal het woord wat ik net al gebruikte, die komen daar soortgenoten tegen. Andere leeftijdsgenootjes met wie het geloof op een voor hun aangepaste manier, maar ook een overtuigende manier, wordt beleefd. En dat is belangrijk. De parochie is het opstapje, maar vaak is een beweging van, ik weet niet of u mijn omschrijving goed vindt, wat meer gelijkgerichte op dezelfde manier georiënteerde personen, dat kan een grote hulp bieden. Want andere kinderen, andere volwassenen, leven uiteindelijk daar vanuit dezelfde bron en kunnen dat ook op hun manier verwoorden. En dat versterkt jou en het geeft een goed en een dankbaar gevoel. Er is nog eindeloos meer over te zeggen. Ik kwam tegen een paar maanden geleden. Wat doe je eigenlijk als je vandaag katholiek bent en je zit bijvoorbeeld in een klas of je bent bij een sportvereniging? Niet de hele tijd over het geloof praten, dat werkt natuurlijk niet goed. Maar ik kwam de mooie uitdrukking tegen: katholieken zijn de waakvlam in onze maatschappij. Een vlammetje, een waakvlam, u verstaat dat. Een vlammetje dat aanblijft. En als het nodig is, zeg je wat jouw bron is. En ik ben ervan overtuigd dat dat eigenlijk ook heel missionair is. Missionair betekent niet allereerst dat je preken houdt. Dat mag ik soms doen en er zijn priesters voor. En het is belangrijk, uitleg geven. Maar we zijn allereerst missionair, waakvlam, door ons gedrag, door onze houding. Soms ook, ik heb u aan het begin vandaag al een voorbeeld genomen. Je komt een vriendin tegen op zondagmiddag en die zegt op een misschien subtiele manier: wat zie jij er leuk uit? Of die zegt: wat zie jij er albollig uit? Want je hebt je anders gekleed omdat het zondag is. Dan dring je het niet op, maar het gesprek ligt wel open. En ik denk dat er zo voor iedere leeftijd voorbeelden zijn waaruit blijkt: je hebt een diepe overtuiging. Waakvlammen van ons geloof. Zoals u merkt uit mijn uiteenzetting, kunnen met name, want dat is vooral in stadsparochies duidelijk zichtbaar, kunnen mensen uit andere achtergronden en culturen ons dikwijls daarbij helpen. Want wat ik al noemde, het feit dat zo'n priester van buiten Europa hier ziet: hé, maar wat is dat raar, die zondag, daar doen ze niks meer mee, een onherkenbare dag. Dat helpt ons om daar anders mee om te gaan. Ik denk wat dat betreft bijvoorbeeld aan eerbied in de kerk. Knielen, buigen, in sommige culturen is het vanzelfsprekend. En wij zijn een beetje stijve harken, dikwijls, als je dat zo mag zeggen. Dus de invloed van allochtone gelovigen kan wat dat betreft heel gunstig zijn. Daarom is het ook belangrijk, wederzijds, dat in een parochie de mensen die echt met het katholieke geloof verbonden zijn, elkaar ook treffen. Heilig en helder, je kunt iets leren, maar ook hartelijk. En of dat nou met koffie of met limonade begint, dat heeft te maken met de leeftijd. Wil je het prettig maken voor de koffie, voor de kinderen, dan is waarschijnlijk ook limonade een belangrijk iets. In de kerk waar ik gisteren de Eucharistie celebreerde, zie ik dat er altijd koffie en thee is, maar ook twee soorten limonade. En natuurlijk heeft dat iets te maken met je leeftijd. Het is belangrijk, beste luisteraars, om ook te ontdekken dat we uiteindelijk als katholieken ook mogen bidden voor onze kerk. En nou bedoel ik vooral voor de kerk met een hoofdletter. Het gebouw kan helpen, maar het gebouw is een middel. Maar de kerk als lichaam van Christus en volk van God, een vorige keer ging het daarover, dat is meer de theologische kant, zoals Vaticanum II dat aangeeft, die vraagt juist, ook vandaag, zoals Paus Leo ons daarin voorgaat, die vraagt uitdrukkelijk dat we ook bidden voor de kerk. Daar bestaan allerlei teksten over en iets heb ik een paar weken geleden al genoemd. Het is goed om te ontdekken dat het juist heel christelijk en katholiek is om de verbondenheid van onze kerk juist ook met Maria heel uitdrukkelijk te zien. En daarom vind ik het een grote winst, ook al waait dat voor een stukje over ons heen, vind ik het een grote winst dat tweede Pinksterdag, natuurlijk, het gaat over de Heilige Geest op Pinksteren, maar dat dat een nieuw, als je het zo mag noemen, feest is, Maria, moeder van de kerk. Er komt nooit nieuw geloof bij, want dat geloof is vanuit de verbondenheid met Christus, en laten we maar kort en krachtig zeggen, dat staat in de Bijbel en dat staat in de catechismus van de katholieke kerk. Maar het kan wel zijn dat een bepaald element van dat geloof verdiept wordt, versterkt, opnieuw duidelijk. En daarom wil ik u graag voorgaan in een gebed wat juist die kanten van de kerk, die verbondenheid met Maria, die kerk als lichaam van Christus en als gemeenschap waar de aanwezigheid van God in Christus heel uitdrukkelijk leeft, ook in het, op het niveau van gezin en parochie. Ik wil u graag voorgaan in een gebed waarin dat uitdrukkelijk wordt verwoord. Het gebed is geïnspireerd. Ik heb het zelf een beetje bewerkt, maar het is geïnspireerd door een goede theoloog die in 1988 gestorven is, die net een paar dagen daarvoor kardinaal is geworden en naar Rome zou gaan met de trein om de kleding voor het kardinalaat bij de paus af te halen, als je dat zo mag zeggen. De Zwitser Hans-Urs van Balthasar, die zeer verbonden was met een nogal mystieke vrouw, Adrienne von Speyer. Zij zijn zeer overtuigd dat de kerk altijd mariaal is. Niet als een devotie, ik vind dat leuk, maar als wezenlijke overtuiging. Want Maria verwijst naar Christus. En Maria en Christus verwijzen naar God als de bron, de vader van ons leven. Een gebed om in uw hart mee te doen en om zelf te verdiepen. God, goede Vader, alle liefde vindt haar oorsprong in u. En dankzij u, onze God, is Jezus uw Zoon in onze wereld binnengetreden. Hij heeft ons bestaan gedeeld, ons lijden en onze vreugde. In Christus blijft ons leven met uw liefde verbonden, ook in dagen van duisternis, in uren van zonde en van dood. Daarvoor zeggen wij u dank. Het geheim van Jezus' sterven en verrijzenis leeft op bijzondere wijze voort in het lichaam van Christus dat uw kerk is. Geschenk van de Heilige Geest tot heil en geluk van alle mensen. Zo werkt uw genade. Mannen en vrouwen die zich door u gekend en bemind weten, roept gij op tot heiliging. Roept gij op om het gelaat van uw kerk te tonen en om dienstbaar te zijn aan het ware leven. Leven staat hier met een hoofdletter. Zegen hen allen die zich daarvoor inzetten. U alleen, God, leeft in onze ziel en kent ieder mens ten diepste. Zegen onze parochies en onze gezinnen. Zegen hen om uw koninkrijk te verkondigen en om in geloofsgehoorzaamheid samen met Maria, de moeder van uw zoon en onze moeder, samen met Maria tot u hun ja-woord te spreken. En dat alles in de gemeenschap der heiligen. Wij bidden u, God, vol vertrouwen, dat gij ons blijft vergezellen naar het land van belofte en van hoop, dat aan u alleen toebehoort. Dat bidden wij u vol vertrouwen door Christus onze Heer.
1: Amen. En beste luisteraars, we hebben vandaag geluisterd naar monsieur Joris Schreuder over hoe het zijn, hoe het moet zijn als je toch in een kerk van de minderheid zit zoals wij nu. Tot de volgende keer.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Beste luisteraars, welkom bij het programma Geloofsvorming. Vandaag met monsieur Joris Schreuder. En we gaan vandaag kijken naar de toekomst van de kerk. Dat is een spannend onderwerp, zeker. En monsieur Schreuder zal praten over de kerk als minderheid. Nou, dat hoort u wel vaker dit. Maar ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 16e week door het jaar leidt de kerk ons binnen in de heilige geheimen met een vers van Psalm 66. God, wees ons barmhartig en zegen ons. Toon ons het licht van uw aanschijn en wees ons barmhartig, opdat wij op aarde uw wegen kennen, uw heil onder alle volkeren. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Terwijl Jezus nog tot het volk sprak, gebeurde het dat zijn moeder en zijn broeders buiten stonden om te trachten met hem te spreken. Iemand kwam hem nu zeggen,

Uw moeder en broeder staan daar buiten en willen u spreken. Hij antwoordde aan degene die hem dit kwam zeggen: Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broeders? En met een gebaar naar zijn leerlingen zei hij: Zie daar mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Alle aandacht bij hem. En bij hem alleen. Hij is de enige. Proberen enig te zijn voor de enige. Niemand tussen jou en Jezus. Andere mensen buiten laten staan. Zoals Jezus zijn eigen familie buiten liet staan. In het gebed beleef ik dat ik familie ben van Jezus. Dat ik met hem een band heb, zoals ik zelfs niet heb met mijn naaste familie. Een paar passen voor de plaat van het gebed, de blik omhoog, zien hoe ik door hem gezien word. En wel als zijn moeder, zijn broeders. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. Voor hem in wie God zelf mij zo nabij is gekomen, zo intiem met mij geworden is, dat hij mij zijn moeder noemt en zijn broeder. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, voorover of achterover, geknield of zittend, maar zonder gespannenheid zo min mogelijk bewegen, zodat ik vrij kom voor de innerlijke bewegingen van mijn hart, waar goede en kwade geesten vrije toegang hebben. Nog belangrijker dan de lichaamshouding is de levenshouding. Deze moet steeds weer bijgesteld worden. En ik kan dat doen door de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bereid me erop voor iets mee te maken van Gods grootste zelfmededeling in Jezus. En hier hoe hij in het conflict is met zijn familieleden. Want hij wil de stichter zijn van een nieuwe levensgemeenschap die niet gefundeerd is op bloedverwantschap of afkomst, maar op de gehoorzaamheid aan de wil van God. Door naar hem te luisteren, dat wil zeggen door in een kring om hem heen te zitten, en door zo de wil van God te volbrengen. Deze geschiedenis gaat door tot in onze tijd en in mijzelf. Elke keer als ik in Jezus geloof, wordt de wereld overwonnen. Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. 1 Johannes 5. Om het mysterie werkelijk te naderen kan het helpen dat ik me de plaats voor ogen stel. Jezus is niet in zijn ouderlijk huis, maar om zo te zeggen, in zijn werk, in zijn werkhuis. Daar waar de goddelijke verhoudingen de menselijke verhoudingen verlossen en heiligen. En dit houdt in dat zijn natuurlijke bloedverwanten, zijn moeder en zijn broeders, buiten bleven staan. Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen nu spreken. En dat zijn leerlingen naar hem zitten te luisteren. Zij vormen de eigenlijke ingroep. En mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God horen en ernaar handelen. Ten slotte zal ik vragen wat ik nu verlang. De bijzondere genade van een innerlijke kennis van Christus onze Heer. Om hem meer lief te hebben en na te volgen. En deze kennis krijgt men door zich in te voegen in de ingroep van luisteraars en doeners van de wil van God. De overweging. De moeilijkheden komen nu niet alleen van vijanden. De moeilijkheden komen ook van vrienden, van familie. Mensen die op je aandringen, die het goed met je menen en die misschien daarom nog gevaarlijker zijn
want aan hen geef je soms eerder toe. En terwijl Jezus tot het volk sprak, Jezus is aan het preken. Hij is met de preek bezig. Hij verkondigt het woord van God, de wil van de Vader. En terwijl Jezus daarmee bezig was, gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden. Ze stonden buiten de kerk, om zo maar te zeggen, op hem te wachten. Maar de preek duurde zo lang. Want andere keren staat er, hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Lang preken, dat deed Jezus. Een keer werd het zelfs de leerlingen te lang. We zijn hier in de woestijn. Een eenzame plek. Laat ze naar de dorpen en de gehuchten in de omtrek gaan, om daar eten te gaan kopen. Begrijpelijk. Begrijpelijk dat de familie van Jezus niet langer kon wachten. Ze wilden hem persoonlijk spreken, een boertje met hem wisselen. En je voelt de aandrang. Ze stonden buiten om te trachten met hem te spreken. Daar hadden ze toch recht op. Jezus was van hen. Hij was van hun familie. En de omstanders vonden dat trouwens ook. Terwijl Jezus aan het spreken was, het woord van God verkondigde, werd hij onderbroken. Iemand kwam hem nu zeggen, uw moeder en uw broeder staan daar buiten en willen nu spreken. Zij gaan voor. Zij zijn familie. Voor hen mag Jezus zijn onderricht aan hen onderbreken. Maar Jezus laat zich niet onderbreken. Hij maakt van het incident meteen een nieuwe preek. Mijn familie wil mij spreken. Ik zou de wil moeten doen van mijn familie. Ik zou het woord van God moeten onderbreken voor de wil van mijn familie. De wil van mijn Vader in de hemel zouden moeten wijken voor de wil van mijn familie. Mij spreken? Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? Hoort u de afwijzende toon? Dus er klinkt zelfs iets van verbazing in. Ja, haast iets van verontwaardiging. Ja, het lijkt erop dat Jezus zich van de domme houdt. Een soort gespeelde verbazing. Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? Jezus vraagt wie ze zijn. Dus hij kent ze niet. Hij wil ze niet eens meer kennen. Als was hij een vreemdeling op aarde, zonder familie. Uit de hemel neergedaald, van de Vader uitgegaan en tot de Vader terugkerend. Dat is nu echt zelfverloochening. Jezus, die het kind is van zijn moeder en de broeder van zijn familieleden, hij wil zichzelf niet zo doen kennen. En zo wil hij dat wij, zijn leerlingen, omgaan met onze familie. Zonder geborgenheid te zoeken bij iemand anders dan bij de hemelse Vader. Met een gebaar naar zijn leerlingen, zie daar mijn moeder en mijn broeders. Mag je dan niet meer met je familie spreken? Mag je niet meer met je familie omgaan? Jawel, als je er maar geen geborgenheid in zoekt. Sommigen zullen zeggen, nou, maar dan hebben mensen in het klooster toch maar gemakkelijk. Maar in het klooster kun je heel goed een nieuw stukje geborgenheid vinden. Soms zoek je het niet, maar opeens ongezocht merkt iemand, met die en die kan ik heel goed overweg. Het klikt tussen ons. We passen bij elkaar. Dat zijn goede dingen. Maar je voelt wel dat je er moeite voor moet doen om er je hart niet in te verliezen. Soms zijn het niet eens personen bij wie je geborgenheid zoekt. Het kan ook het werk zijn. De dag is nog niet begonnen en je bent je leven al aan het inrichten. Een mens wordt, als het goed is, in een thuis geboren. En voor een mens is het een grote opgave om zich niet waar hij is, in zijn werk, in zijn menselijke verhoudingen, te installeren. Of in de dingen die hij heeft, of in zijn plannen. Het is een echte opgave te voorkomen dat je van je omgeving en van de komende dag een soort thuis gaat maken, waarin je een zekere geborgenheid zoekt. Nee, je moet los. Je door de macht van de Vader laten bevrijden, zoals Jezus met de macht van zijn familie deed.
dan kom je heus niet buiten de liefde terecht. Want de wil van de Vader is een liefdevolle wil. God is liefde. Bij alles wat hij wil, kan alleen maar liefde zitten. Een gebed, inwendig gebed, is een hele goede oefening om nee te zeggen tegen angsten en gehechtheden in jezelf met betrekking tot vijanden, met betrekking tot vrienden en tot familie. Het kan ons helpen om van ons vrije mensen te maken, vooral vrij van eigen angsten voor en gebondenheid aan hen. Jezus staat daarbij model. Hij sprak Gods woord ongeacht wat ze van hem dachten. Hij werd eruit gegooid en zijn einde was het kruis. Zo vrij is hij. Met hem voor ogen beklaag je je niet. God wil ons eenzelfde innerlijke vrijheid laten bereiken als Jezus. Dat is de vrijheid van de kerk. Die ontstaat doordat Jezus ons in zijn vriendschap en broederschap betrekt. Mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel. Zo begint Jezus in de kring rond zich een nieuwe familie met ons. Heb je geborgenheid nodig? Zoek die bij God onze Vader. Het gebed eindigen met gesprekjes. Het gesprek is een vorm van met elkaar omgaan. Een vorm van met elkaar omgaan die past in vertrouwelijke verhoudingen. Bij iemand bij wie je je thuis voelt. De leerlingen waren thuis bij Jezus. Vooral als zij aan zijn voeten gezeten, luisterden naar zijn leer. En als ze dan ook nog deden wat zij van hem hadden geleerd, dan werden zij in Jezus' intimiteitsverhouding met zijn Vader opgenomen. Het doen van de wil van God leidt tot intimiteit met God. En daarom ligt het voor de hand om het gesprek te beginnen met Jezus en te eindigen met de Vader. En sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild.
1: God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven.

Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Getuigenis van Angela uit Italië. Een live telefoongesprek. Ik hoop met mijn getuigenis een aantal mensen te kunnen helpen. Ik ga terug in de tijd naar 2008. Ik zat in de auto met mijn zoon van 17 jaar. Ik luisterde naar muziek uit de jaren 80, omdat ik toen altijd naar de disco's ging. Ik was een beetje zoals alle mensen die niet naar de kerk gaan. Ik ging niet naar de kerk. Ik heb niet gebeden. Ik heb niets gedaan. Wat zou er gebeuren? Ik zat met mijn zoon in de auto en we luisterden naar muziek uit de jaren 80. Op een gegeven moment hoorden we Radio Maria terwijl we zenders aan het surfen waren. En we begonnen te lachen. Ik zei, oh God, Radio Maria. Ik wachtte tot ze het kanaal zouden veranderen, maar dat was het niet. En mijn zoon zei, verander het, verander het. Een jaar later stierf mijn 17-jarige zoon bij een ongeluk en ik voelde me dood. Ik wist niet waar ik me aan vast moest houden, omdat we geen geloof hadden en niet naar de kerk gingen. Ik heb geprobeerd om Radio Maria op te zetten. Ik weet niet zeker waarom, maar 3 maanden nadat mijn zoon stierf, heeft Radio Maria me gered. Het heeft me van de wanhoop gered.

Radio Maria is mijn favoriete radiostation. Het is zo hartstochtelijk opgedragen aan de Moeder van God, de Maagd Maria. Elke dag als je de radio aanzet, voel je het. Elke dag, op elk uur. Voor mij is het een levende kerk. Het levende bewijs dat de Heer heel, heel dicht bij je hart, ziel en geest komt, of je nu thuis, in de auto of op het werk bent. We zijn Radio Maria en al haar medewerkers en vrijwilligers zeer, zeer dankbaar. We hebben talloze genaden en zegeningen ontvangen, vooral tijdens de Heilige Mis, die ik probeer te volgen, in eenheid met de priester en in eenheid met de Heer, die in mijn ziel leeft. De mis is het hoogtepunt van mijn dag. Het is het belangrijkste moment, omdat ik in stilte in mijn hart God kan aanbidden in de Heilige Eucharistie. Zoveel meditatie en zoveel betalers worden mogelijk gemaakt door Radio Maria. Ook brengen de getuigenissen en andere programma's mij kennis en grote vreugde. Dit alles brengt mij dichter bij God en bij onze lieve hemelse moeder. Vaak lijd ik veel, maar dankzij het goddelijke werk van Radio Maria leef ik om de bijzondere genade van de Heer te zien. Onze lieve vrouw is een echte steun in mijn leven en ik leer meer over haar door de getuigenissen van de heiligen. Ik dank Radio Maria voor de mooie, vaak hemelse muziek. Ik voel me geraakt, vooral na de Heilige Mis, omdat ik me één voel met de Heer. De gratie van gewijde muziek is belangrijk voor de ziel. Dus ja, Radio Maria werkt. Ik dank ook Radio Maria voor de hulp om een diepere persoonlijke relatie met de Heer en onze lieve vrouw te hebben, geworteld in de schoonheid en rijkdom van ons geloof. Het is ware genade van de Vader dat zoveel gelovigen via Radio Maria kunnen genieten van zijn ware liefde voor ieder van ons. Wat een genade!

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom in het programma Aan tafel met. En op deze dag willen we u eigenlijk meenemen in een bijzonder verhaal. En dat heeft te maken met de processie ter ere van de heilige Lucia, die op zaterdag 13 december gaat plaatsvinden. U weet het wellicht, de heilige Lucia is de patroonheilige voor oogproblemen. En ik heb aan de lijn Manuel Gijsbers. Dag Manuel, van harte welkom in de uitzending.
1: Dankjewel Yvonne.
0: Ja. Jouw stem is niet helemaal onbekend als de mensen direct jou horen praten. Want je doet wel eens mee met biddende vaders. En je bent ook als vrijwilliger eigenlijk voor Radio Maria actief geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Maar wij gaan met jou praten omdat jij zelf ook eigenlijk een beperking hebt in je zicht. Hè?

0: een zichtbeperking. Ik weet niet eens of ik het goed verwoord.
1: Ja, visuele beperking.
0: Visuele beperking, ja. En nou, daar gaan we over in gesprek. Maar misschien is het fijn voor de luisteraars als je even wil vertellen. Ja, Manuel Gijsbers, wie is dat?
1: Ja, natuurlijk. Nou, Manuel Gijsbers dus. Ik ben 49, mag volgend jaar 50 kaarsjes uitblazen. Ik woon in Soesterberg met mijn gezin. We hebben 3 dochters. Ik ben werkzaam bij een instelling voor intensieve revalidatie voor mensen die op volwassen leeftijd blind raken. Dat heet Visio en dat zit in Apeldoorn. Ja, even kijken. Ja, mijn hobby's zijn sport. In ieder geval hardlopen. In de winter ook schaatsen. Verder veel muziek luisteren. Nou, gewoon verder, ja, met vrienden in gesprek zijn. Dat zijn een beetje mijn favoriete bezigheden.
0: Ja, ja. Nou, ik hoor je al een paar dingen zeggen waarvan ik denk, huh? Hoe kan dat nou? Maar daar komen we wel over te spreken. Want Manuel, ja, je geeft het aan, hè? Een visuele beperking. Kun je uitleggen aan de luisteraars wat die beperking is? En misschien dan ook eigenlijk wel meteen de vraag erbij, hoe lang je dat al hebt?
1: Ja, nou, vanaf geboorte heb ik een erfelijke aandoening aan de oogzenuwen. Die is, zoals dat heet, progressief. Dus dat betekent dat het ziektebeeld toeneemt en dus het zicht afneemt. Ik zit op dit moment op 1%, of misschien zelfs nog iets minder. Ik heb nog wel wat hulp aan grovere contouren, grote contrasten. Bewegende beelden vind ik wel makkelijker te onderscheiden dan stilstaand. Mm-hmm. Daarmee doe ik qua beweging nog best wel veel. Als het gaat om detailwaarneming, dan is het heel erg minimaal. Dus lezen en schrijven, daarmee ben ik echt aangewezen op het brailleschrift en op de computer. Ja, wat ik al zeg, dus het sporten, dat kan ik wel in de openbare ruimte nog redelijk doen. Dus hardlopen op een fietspad, maar in de herfst is dat dan weer een stuk lastiger met het het verschil tussen het fietspad en de berm. Dus dat is dan vaak lastiger.
0: Ja.
1: In de winter heb ik ook heel veel geschaatst. Dat is de laatste tijd iets minder, moet ik zeggen. Maar dat, als je gewoon steeds een vrije baan hebt, dan kun je gewoon lekker doorschaatsen. Dat een beetje eigenlijk over mijn zicht.
0: Ja. Want jij zegt progressief, dus dat als kind kon je meer zien.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb vroeger inderdaad echt zeker meer gezien. Ik heb ook met een vergrootglas eigenlijk de hele basisschool gedaan. En daarna op het middelbaar onderwijs heb ik dan een zogeheten beeldschermloop gehad. Dus mm-hmm. Waar je dus een monitor waar je een boek onder legt en dan kun je de letters goed uitvergroten. Daar heb ik eigenlijk al mijn opleidingen mee gedaan. Ook in de sport. Ik heb 12 jaar ook bij een gewone club gevoetbald. Dat ging ook prima. Dus door de achteruitgang van mijn zicht heb ik mezelf moeten aanpassen bij verschillende dingen. Bij zowel lezen, schrijven als ook in de hobby-sfeer.
0: Ja, ja. En hoe zit dat dan in zeg maar dagelijkse bezigheden? Dus wat je zegt, net als kind of als jongere heb je gewoon meegevoetbald met een gewone club. Maar ik kan me zo voorstellen dat ook het gewone dagelijkse verkeer, maar dan bedoel ik niet eens verkeer van mobiliteit, maar dingen die je doet op een dag, omgang met mensen, in de winkel zijn, ik noem maar op. Hoe is dat dan verlopen in de loop van die jaren?
1: Ja, dat is best wel dan eigenlijk een lang proces. En dat proces dat is denk ik nog steeds gaande. Dus het is niet zo dat ik op een goede dag helemaal wist van zo moet ik ermee omgaan. Dat is eigenlijk ook echt een kwestie van, ik zou bijna zeggen, iedere dag opnieuw ontdekken. Maar bijvoorbeeld als het gaat om inderdaad boodschappen doen en het huishouden, dan moet je eigenlijk een ander tempo gaan aannemen dan wat je gewend was. Hè? Ik ga heel even naar de winkel om wat te halen. Dat is er dan niet bij, maar je moet gewoon op het gemak En ik gebruik dus ook een witte stok, een taststok, om als ik dus bijvoorbeeld naar de winkel ga en dan moet je gewoon heel vaak mensen gewoon vragen wat waar staat. En in het huishouden met koken ook iets meer de tijd nemen en echt vaste plekken onthouden waar je spullen neerzet op het aanrecht. En dat was vroeger helemaal niet, je ging op de automatische piloot, haalde je dingen uit, hoe zeg je dat? Stalde je dingen uit op het aanrecht en dat deed je nog op het zicht. Maar als dat niet meer kan, dan moet je echt dingen gaan onthouden.
0: Ja.
1: En dat vergt eigenlijk altijd nog wel een aanpassing, zeg maar.
0: Dus iedere keer weer,
1: Ja, precies. Ja.
0: Want kun jij bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, misschien is het iets heel raars op, maar kun jij zelfstandig, pasta koken of aardappelen schillen en koken?
1: Dat is op zich een goede vraag hoor. Dat gaat. Alleen dat is heel veel op de tas. Dus ook aardappelen schillen. Als je een aardappel bijvoorbeeld onder de kraan nat maakt, dan kun je daarna heel makkelijk het verschil voelen tussen waar nog geschild zit en waar die al geschild is.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld. En dat en ook daarbij geldt weer gewoon iets meer de tijd nemen. Dus je doet overal iets langer over. Verder we koken dan op gas. Dat kun je ook horen.
0: Yeah.
1: Je kunt het ook horen of het hoog staat of laag staat of uit is. En dat gaat wel. En dat heb je wel een beetje gaandeweg de tijd, heb ik dat ook wel moeten leren.
0: Leren, ja. Was je als kind wel eens gefrustreerd? Of heb je dat altijd genomen zoals het was?
1: Allebei. Ik heb het op zich genomen zoals het was. Maar sommige dingen, bijvoorbeeld als kind heb je toch graag dat je heel graag dingen zou willen doen die andere goedziende leeftijdsgenoten ook doen. Dat kan natuurlijk ook frustreren. Dat was ook met het voetballen natuurlijk op een gegeven moment zo. Dat je eigenlijk voor je ziet dat je graag ook eigenlijk zo hoog mogelijk voetbalt. En dan zie je van, maar dat is echt puur omwille van die visuele beperking dat dus niet lukt. Mm-hmm. Dat het niet kan. En dan moet je op zoek naar andere wegen, andere sporten. En ook sowieso met fietsen bijvoorbeeld. Ik heb dan vroeger nog wel gefietst, maar op een gegeven moment is dat niet meer mogelijk, of in ieder geval niet meer verantwoord om te doen. En op een gegeven moment krijg je als jongere dat mensen gaan auto rijden natuurlijk.
0: Ja,
1: mensen krijgen het rijbewijs. Dat zijn allemaal dingen waar je iedere keer kom je wel in een fase, in een levensfase, waarin je dus voor jezelf dingen moet aanpassen. En dat is eigenlijk een soort van, hoe noemen ze dat? Levend verlies noemen ze dat ook wel eens.
0: Dus
1: dat je voortdurend afscheid moet nemen van iets wat je gewend was, of iets van wat je zou willen gaan doen.
0: Ja,
1: Van het idee. En dus dat is ook wel iets waar je echt, je neemt zoals het komt, omdat het niet anders kan, maar tegelijkertijd moet je daar ook wel weer bewuste keuzes in maken om dat ook om jezelf aan te passen. En dat kan ook wel eens pijn doen.
0: Mm-hmm.
1: En in die zin is het ook, ben ik wel heel dankbaar dat ik dat samen met onze lieve Heer mag doen.
0: Want
1: het maakt het er misschien niet altijd makkelijker op, maar je staat er niet meer alleen voor. Dus dat is een groot verschil.
0: Ja. Ja, dat kan me voorstellen. Nou, daar gaan we ook straks inderdaad graag nog even wat verder op in. Ineens, wat ineens in me opkomt, is bijvoorbeeld zoiets als zonsopgang en zonsondergang. Hè? Kun jij van zoiets ook gewoon genieten?
1: Kijk, het is ook voor een groot gedeelte weten. Aan het tijdstip dat de zon ondergaat, 's avonds, en opgaat in de ochtend, zeg maar. Dat je het ook hoort van je naasten, van je omgeving. En dan geniet je daar aan mee. Dat geldt een beetje ook voor de bergen in Zwitserland, waar je op vakantie kan zijn. Ik zie dat steeds minder.
0: Mm-hmm.
1: Maar toch, door in die omgeving te zijn en door daar te wandelen, krijg je het op een andere manier mee, zeg maar. En dat is ja, dat vang je een beetje met andere zintuigen op, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen waarom ik dan aan die zonsondergang en zonsopgang denk, is van, je voelt het als je buiten bent natuurlijk, je voelt het goed, niet in alle tijden van het jaar, maar je voelt natuurlijk wel op een gegeven moment dat de zon op je huid schijnt, bijvoorbeeld, zoiets.
1: Ja, en het visuele is dan een stuk minder, maar dat is mij op een andere manier. Krijg je het toch wel mee.
0: Ja. Ja. Hey, heb jij nog broers en zussen eigenlijk?
1: Ja, ik heb nog een broer. Die is al bij Onze Lieve Heer. Die is een aantal jaar geleden overleden. En ik heb nog een oudere zus. En die woont met haar gezin.
0: Ja. Hebben die ook deze erfelijke eigenschap meegekregen?
1: Ja, mijn broer wel. Mijn zus niet.
0: Oké. Okay.
1: En het is inderdaad een erfelijke aandoening. Dus mijn vader die was eigenlijk al vrij vroeg blind, zeg maar, in zijn, zijn leven. Toen mijn ouders trouwden was hij al blind. Mijn broer en ik hebben dus deze oogzenuw aandoening geërfd.
0: Ja.
1: En mijn kinderen van mijn drie kinderen hebben er twee deze oogzenuw aandoening ook geërfd.
0: Zo.
1: Ja, zo is dat.
0: Ja, dat betekent dus dat bij jou opgroeien, zeg maar, dat in ieder geval jouw ouders bekend waren met het gegeven, hè, om als iemand die slechtziend is, zeg maar, in het leven te staan.
1: Ja, mijn ouders in het begin nog niet. Vanaf de geboorte van mijn broer kwam het op gang, zeg maar, van goh, hoe komt dat nou? En er zijn wel van allerlei onderzoeken gedaan met de wetenschap van toen.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben nog wel aan een andere oogzenuwaandoening gedacht, maar dat bleek het ook niet te zijn. En nu, op dit moment, is de wetenschap ook een stuk verder en weten wij het vanaf dat, zeg maar, mijn vrouw en ik gingen trouwen. Toen was er al veel meer bekend en ook over de overervingskansen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is nu wel hebben we een wat completer beeld, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Ja. Manuel, ik wil eigenlijk even onderbreken om naar wat muziek te gaan luisteren.
1: Ja.
0: Ja, en dan zijn we na de muziek weer terug hier in Aan tafel met, waarin we in gesprek zijn met Manuel Gijspers.

0: U luistert naar Aan tafel met Manuel Gijsbers. Hij heeft een visuele beperking. Daar zijn we over in gesprek. En dat heeft dan ook weer te maken met de processie die we binnenkort inderdaad gaan houden. Ter ere van de heilige Lucia. Nou, Manuel, daar komen we direct ook nog over te spreken natuurlijk. Maar we hadden het over jouw leven. Hè, hoe jij leeft, ook met die visuele beperking. Die toch wel heel ernstig is inmiddels. In minder dan 1%, zei je, zicht dat je nog hebt. Jij bent, zoals je zei, je bent getrouwd, je hebt kinderen, je hebt een baan. Op mij komt dat dan over. Maar corrigeer me hè, als dat niet klopt. Mm-hmm. Zo van, nou eigenlijk... Is er helemaal niets wat jou tegenhoudt om een... En dan hoop ik dat ik het niet verkeerd zeg, maar om een gewoon leven te leiden.
1: Ja, klopt. Er zijn veel dingen over te zeggen, denk ik. Natuurlijk heb ik in mijn leven best wel veel, obstakels ervaren. Dus het is niet zo dat alles van een leien dakje is gegaan... Dat is zeker niet zo. Nee. Maar ja, inderdaad, het is echt een proces geweest. En eigenlijk nog steeds wel. Om steeds te kiezen voor datgene wat goed is. En ja, in mijn situatie, gewoon als gelovige, probeer ik iedere dag opnieuw de dingen samen met God te doen. En zijn raad en zijn hulp te vragen en te vertrouwen op zijn genade. Mm-hmm. Wat natuurlijk op zichzelf ook altijd wel iedere dag weer ook zijn uitdagingen heeft. Maar in ieder geval ben ik heel dankbaar voor datgene wat mij allemaal is toegevallen, om zo te zeggen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld
0: jouw vrouw. Waar heb je jouw vrouw leren kennen?
1: Ja. Ja, ik heb mijn vrouw leren kennen. Wij waren zelf allebei intern heel actief bij de beweging van het Focolare. Een van de nieuwe bewegingen in de kerk. Of ja, intussen misschien een van de oudere bewegingen. Maar in ieder geval, Focolare waar we altijd heel enthousiast actief waren. Daar hebben we ook samen dingen georganiseerd. Ook sportactiviteiten voor jeugd. En daar zijn we eigenlijk gewoon bevriend geraakt. En ook... Ja, we hadden eigenlijk de gezamenlijke sporthobby en tegelijkertijd zijn we ook gelovig. Dus we konden elkaar heel goed vinden in heel veel dingen die je als jongere, maar dan vooral als sporter beleeft als zijnde gelovigen.
0: En, ja.
1: Nou ja, onze vriendschap is dus eigenlijk op een gegeven moment doorgegaan in verkering, zeg maar. Een beetje kort door de bocht verteld,
0: maar
1: in
0: ieder geval zo gaat het wel.
1: Dus dat eigenlijk. Dat is voor mij echt een voorzienigheid van God geweest dat ik mijn vrouw heb mogen leren kennen.
0: En ja. Je vertelde voor de pauze dat op een gegeven moment meer en meer bekend is geworden, ook in kennis over het overerven van dus die aandoening, die zenuwaandoening, hè, die jij zelf ook hebt, naar jullie kinderen. Mag ik vragen, hebben jullie daar angst voor gehad? Hebben jullie daar, laat je het allemaal in Gods handen, wat heel makkelijk klinkt, maar natuurlijk in praktijk niet zo makkelijk is wellicht?
1: Nee, ja, ook weer en eigenlijk. Dus inderdaad, zeker. Zeker hebben wij momenten gehad van twijfel en ook wel van angst inderdaad. Dat is allemaal... Ja, je bent gewoon mensen en je wil... Kijk, ik ben zelf vanaf mijn geboorte bekend met de visuele beperking. Maar van mijn vrouw was dat vanaf onze verkering, zeg maar, ook echt een... een factor in haar leven waar zij natuurlijk veel nieuw mee was. En waar zij ook haar weg in moest vinden met haar tempo daarin, zeg maar.
0: Ja,
1: Dat is ook allemaal, dat is ook allemaal niet makkelijk en vanzelf gegaan. En tegelijkertijd hebben we ook altijd vertrouwd erop dat God ons zal leiden. Hè. Mochten we kinderen krijgen, dat hij ook ons de genade, maar ook de hulp gaat geven om ze op een goede manier op te voeden met alle ja, hulp die nodig is voor onderwijs en voor noem maar op. Hè. Dus dat,
0: Want dat is, mag ik vragen, inderdaad, twee van de drie, hè, zei jij, van jullie kinderen hebben dus ook deze genetische, ja, noem je het een afwijking, beperking?
1: Ja, dat, ja. Inderdaad. Ja. Medisch gezien kun je spreken van een afwijking.
0: Ja. Hebben jullie dat meteen ontdekt al vrij snel? En de vraag is ook eigenlijk van hoe gaan jullie en jij ook als visueel beperkte vader, maar ook hoe gaan jullie kinderen zelf daarmee om?
1: Ja. Even kijken, toen mijn vrouw en ik verkering hadden, toen was het al een hele duidelijke overweging van als we gaan trouwen en we zouden kinderen krijgen, dat we al wisten dat die overervingskans van 50% al was voor zowel jongetjes als meisjes. Dus dat was al dat was al een hele belangrijke overweging, zeg maar. En dus daar zijn we al heel bewust mee bezig geweest. En onze oudste, die is dus goedziend. Dus dat was eigenlijk een hele, dat aspect was heel fijn om te merken, natuurlijk, dat zij goed kon zien. En bij de tweede dochter was het eigenlijk, begonnen we al wel vrij snel te twijfelen aan haar zicht. En dan weet je eigenlijk al hoe laat het is, natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Dus dan ga je eigenlijk een traject in wat ik zelf als kind al gehad heb met ambulante begeleiding van school bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. Ze hebben allebei de kinderen die dus de visuele beperking hebben, die zitten op een normale school.
0: Ja.
1: De een op de basisschool en de ander op de middelbare school.
0: Okay.
1: Maar dus wel met begeleiding vanuit Bartimeus, instelling ook voor hulp en dienstverlening voor leerlingen met een visuele beperking. Mm-hmm. En dat gaat heel goed.
0: Ja.
1: Dus dat gaat prima. Maar goed, daarna is het ook keer op keer voor je kinderen ontdekken van wat hebben zij nodig? Wat vinden ze moeilijk? Of wat ervaren ze als moeilijk?
0: Ja.
1: De ene slechtziende is de andere weer niet. Dus de een die gaat er wat makkelijker mee om en de ander die wordt wat onzekerder bijvoorbeeld. En, maar goed, je probeert zo goed als kan ze te begeleiden. En uiteindelijk ook hierin probeer je ze ook het belangrijkste mee te geven dat ze hun leven ook met God kunnen leiden. En dat God er altijd ook voor hun is.
0: Ja.
1: En dus dat is ook gewoon het houvast wat eigenlijk uiteindelijk het belangrijkste is wat je hun meegeeft. Zoals ook onze goedziende dochter natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat...
0: Natuurlijk bij jouw kinderen, hè, die dan ook deze beperking hebben, is het ook progressief. Want dat is nou eenmaal dat is deze visuele beperking. Ben jij nou dan als vader degene die extra goed hen daarin kan begeleiden, omdat je het zelf hebt meegemaakt? Of maakt dat niet uit? Ik bedoel, is hun moeder net zo belangrijk? Ja, dat is natuurlijk.
1: Dat is een hele goede vraag. Want natuurlijk heb ik zelf als slechtziende altijd wel een bepaalde ervaring gehad met hoe je met dingen omgaat. Dus daarin kan ik wel een voorbeeld zijn voor de kinderen. Dat is zeker zo. Maar tegelijkertijd ben je als persoon ook weer verschillend van de ander in het algemeen, dus ook van je kinderen. En ik merk dat bij sommige dingen, bijvoorbeeld nu met school, is mijn vrouw die wel goed ziet, die kan veel beter in sommige dingetjes begeleiden dan ik. Dus dat is eigenlijk, dat vraagt ook dat ik zelf af en toe een stapje moet terugzetten en dat ik ook niet altijd... Wat ik zo heel dolgraag zou willen is dat je ze bij alles kan helpen. Want ik heb zelf ook die ervaring van slechtziendheid. Ja, dat klopt voor een groot gedeelte wel. Maar voor heel veel specifieke dingen, als het gaat om detailwaarneming, dan kan ik hen dus juist daar niet in begeleiden.
0: Ja,
1: maar dan is mijn vrouw daarin juist weer degene die ze daar het meest efficiënt in kan helpen.
0: Ja, ja.
1: En vooral met school dus.
0: Wat fijn dan eigenlijk, toch?
1: Ja,
0: ja, maar
1: nee,
0: ook,
1: dat is zo. Ja.
0: Ja, ja, maar ook voor jou, wat je zegt, je zou het zo graag willen. En dat is dus ook weer een aanpassing.
1: Ja, precies. En dat geldt ook met, ja, bijvoorbeeld als ze dus naar activiteiten gaan of naar een sportvereniging of wat dan ook, dan kan mijn vrouw, die kan ze rijden met de auto. En als we ergens naartoe gaan, als ik zelf ergens met de kinderen naartoe ga, dan nemen we de bus. En dat is gewoon wel een verschil. En ja, goed, bijvoorbeeld onze jongste, die vindt het heerlijk om met de bus te reizen. Dus dat is voor haar echt een uitje, zeg maar.
0: Ja. Yeah.
1: Maar goed, dat zal misschien ook weer niet altijd zo zijn. Onze oudste, die vindt het wel juist fijn om gewoon maar met de auto worden gebracht. Dan ben je gewoon veel sneller op de plaats van bestemming. Dus ja, het is eigenlijk voortdurend ook hierin aanpassen. En ja, ook dat verandert steeds. Dus,
0: ja, ja. Ik kan me ook wel voorstellen, misschien dat ik het iets te rooskleurig voorstel, maar dat jullie als gezin ook wel een soort rustpunt zijn, ook voor mensen om je heen.
1: Ja.
0: Alles gaat,
1: nou, dat,
0: alles moet, ja. Hè, zoals jij uitlegt, wat rustiger. Je moet je aanpassen, hè, aan het tempo. Ik kan me voorstellen dat dat ergens ook heel, voor jullie zelf misschien niet, hè, dus maar dat het juist ook iets is wat een rust uitstraalt.
1: Ja, dat denk ik wel. En het is inderdaad wel, het werkt een beetje van twee kanten. Dat zelf ga je bijna automatisch mee met het tempo van de maatschappij om je heen.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaat alles heel snel. Ja, tegenwoordig wordt er heel veel geëist tussen aanhalingstekens van dat kinderen op clubjes zitten, noem maar op. En dat wil je dan vaak ook doen, terwijl inderdaad, als je gewoon echt je eigen tempo kiest en je eigen, ja, datgene kiest wat voor jouw gezin het beste is, dan hebben andere kinderen die bij ons komen spelen bijvoorbeeld wel eens gewoon dat ze zich gewoon echt thuis voelen. Dat ze het gewoon heel fijn vinden. En ja, dat er altijd iemand gewoon thuis is bij die kinderen. En dat, ja.
0: Ja, mooi.
1: Dat er gewoon fijn wordt samengespeeld en zonder haast.
0: Dus dat, en waarschijnlijk ook, daar gaan we het na de muziek nog even over hebben, want we gaan nog even naar muziek luisteren zo, maar wat je ook aangaf, ook het geloof heeft daarin natuurlijk een heel, heel belangrijke plek.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja. Ja, lijkt mij. Ja. Manuel, we gaan weer even luisteren naar muziek. En dan komen we zo weer terug hier in Aan Tafel Met, waarin we dus in gesprek zijn met Manuel Gijspers.

0: Grazie mille, grazie.
1: Ik ben weer terug bij Aan Tafel Met. En we zijn dus in gesprek met Manuel Gijspers over zijn visuele beperking en ook die van de kinderen in het gezin. Ja, Manuel, we hebben er natuurlijk al een paar keer aan gestipt dat, wat jij ook zegt, het geloof, ja, is toch echt heel belangrijk, hè, om je aan vast te houden. Dat vond ik heel mooi, zoals jij net zei, ook als de kinderen thuis komen spelen met de kinderen. Vriendjes, vriendinnetjes, die zich heel erg thuis voelen. Denk jij dat dat ook te maken heeft gewoon met hoe we tegen de mens aankijken vanuit ons geloof, vanuit ons, ja, weten en kennen dat God van iedereen van ons houdt?
2: Ja, zeker. Ja, ik denk dat, tenminste, ja, dat proberen we in ieder geval iedere dag opnieuw te doen, dat we echt de dag voor hem opdragen, voor zijn eer. En dat we ook iedere naaste proberen, ja, lief te hebben zoals Jezus dat heeft voorgeleefd. En dat is wat we met iedereen proberen. En ik denk dat dat ook wel gewoon uitstraalt op bijvoorbeeld kinderen die bij ons komen spelen. Of anderszins. Ja,
1: überhaupt in de omgang echt, misschien ook wel. Ja, ook met precies. De mensen op school. En nou ja, wat jij zei, hè, jouw werk heb je natuurlijk heel direct te maken met mensen die op latere leeftijd blind geworden zijn.
2: Ja.
1: En die dat misschien nog moeilijker vinden om dat te aanvaarden.
2: Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad, voor hun is dat vaak echt mensen die, er zijn wel meer mensen die op zich altijd al wel slechtziend zijn geweest, maar die ook net als ik gewoon achteruit gegaan zijn qua zicht. Maar de meeste mensen komen echt uit een ziende wereld. Uit een wereld waarin ze dus alles 100% autonoom en zelfstandig deden. Mm-hmm. Tot en met het autorijden, noem maar op. En ja, die mensen die moeten natuurlijk voor hun gevoel verschrikkelijk teruggaan met heel veel dingen. En dat is op zich, in die zin is dat ook dankbaar werk dat ik wel deze mensen kan helpen. Kijk, concreet, ik ben braille trainer, dus ik leer mensen het braille schrift aan, mm-hmm, om te lezen en te schrijven. Dus dat is het belangrijkste wat mijn werk betreft. Maar ja, als ervaringsdeskundige, zoals ze dat dan mooi zeggen, kun je ook wel mensen gewoon een beetje inspireren. Hè? Dat, ik met mijn zicht bepaalde dingen doe, ja, waar ze toch van dachten van, oh, dat kan niet, zal ik nooit meer kunnen of zo.
1: Ja, want als jij het bijvoorbeeld hebt over schaatsen en hardlopen, ik als ziende denk dan van, huh, wauw, hoe doe je dat dan? Maar je doet het gewoon.
2: Ja, precies. Ja, en dat is ook wel grotendeels, dat is dan nog met mijn kleine restvisies dat ik daar nog wel op, dat ik dat daarmee nog doe.
1: Ja.
2: Maar ook wel kies voor bepaalde tijdstippen. Bijvoorbeeld, ja, schaatsen. Ja, het kan, op sommige momenten is het zo druk dat het voor mij beter niet is. Het klinkt een beetje belachelijk, maar dan ga ik gewoon om 6 uur of om 7 uur 's morgens naar de baan om daar te schaatsen. Dan weet ik dat het gewoon helemaal niet druk is. Maar dan kan ik intussen lekker mijn rondjes rijden.
1: Ja. Ja. We hadden het inderdaad net, hè, over de kijk op de mens. Dat we mogen vertrouwen op Gods liefde voor ieder van ons. En dat hij ook eigenlijk een bedoeling heeft, hè, met ieder van ons. Hè. God heeft een plan. Hoe kijken jij en je kinderen en ook je vrouw wellicht daar eigenlijk tegenaan? Dat jullie zo zijn. Kun je dat in dat plan, mm-hmm, van God zien?
2: Dat is, ja, zeker. Maar tegelijkertijd is het ook iedere dag weer opnieuw ontdekken wat Gods wil is, hè, zeg maar. Je zet ook samen met God wel je steeds je beste beentje voor. Hè, gewoon, dat je gewoon ook nu doet wat je nu kan op school, voor de kinderen dan, en voor mij op mijn werk, dat je je gaat, je wandelt de tocht samen met God, zeg maar. En, mm-hmm, soms kunnen er dingen onvoorzien gebeuren die moeilijk zijn, maar ja, het is eigenlijk het houvast heb je aan ieder moment van nu, zeg maar, dat je dat je steeds mag rekenen op zijn genade en die ervaar je dan ook. Dat vertrouwen. En wat onze visuele beperking betreft, het is gewoon de vraag inderdaad ook, hè, van hoe gaat het met school straks, met de kinderen, en waar gaan ze werk vinden? Dus dat zijn ook geen dingetjes die je nu al... Dat is ook niet even heel makkelijk of zo.
1: Ik kan me voorstellen.
2: Dat was met mij ook zo, en ik heb ook best wel lang moeten zoeken naar werk.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is gewoon niet, het hoeft niet allemaal heel simpel te zijn, maar ja, het belangrijkste is dat we wel weten dat... dat God ons helemaal nooit in de steek laat. En dat we ook altijd op zijn bijstand en zijn wijsheid mogen, dat we daarop mogen rekenen.
1: In de kerk... Ik zeg maar wat, hè. We hebben nu het jubeljaar. Er is een gebed vooruitgegeven. Er is een prachtige hymne. Nou, die kun je natuurlijk luisteren. Maar die tekst die staat op papier. Kan het allemaal op internet opzoeken. Is er dan ook aandacht voor slechtzienden en blinden om dat ook voor hen beschikbaar te maken?
2: Dat weet ik heel slecht, eerlijk gezegd. Ik weet wel dat natuurlijk heel veel wat op internet te vinden is. Dat is op zich... met aanpassing van spraak en braille ook voor blinden toegankelijk. Dus ook inderdaad gebeden, noem maar op. Überhaupt de liturgie, de Bijbel, gewoon het missaal. We hebben een app voor het missaal. En ja, dat is met voice-over op de telefoon. Oh, dat ook te beluisteren, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat heel veel automatisch al... toegankelijk is vanwege het digitale. En het digitale is voor blinden eigenlijk al... bijna alles is gewoon prima te volgen met spraak en braille.
1: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel fijn, hè? Want anders zou je je toch een beetje buitengesteld voelen, lijkt mij.
2: Ja, nou ja, ik denk dat het meestal goed toegankelijk is. Ja,
1: ja. Ja. Manuel, we hadden het al een paar keer over de heilige Lucia. Hè? Als patroonheilige inderdaad voor mensen met oogproblemen. Noem maar eventjes heel breed. Hebben jullie als gezin ook iets met haar?
2: Ja, de heilige Lucia. Heel eerlijk gezegd sta ik daar best wel ambivalent in. In die zin dat, als katholiek denk je na over de heilige... aan wie je kunt optrekken, door wie je kunt laten inspireren. En zo ook hebben we dat gedaan met Sint Lucia in het geven van de doopnamen aan alle kinderen. Dus al onze kinderen hebben Lucia in hun doopnamen gestaan.
1: Ja.
2: Of in tussen de doopnamen, zeg maar. En dat is natuurlijk een hele bewuste keuze geweest, omdat die kans van overerving die is 50%. En dat je met de naam van Lucia in ieder geval weet dat je ook op haar voorspraak kunt rekenen.
1: Ja.
2: En überhaupt je kunt laten inspireren door haar leven.
1: Mm-hmm.
2: En, dus dat. Tegelijkertijd is het ook niet zo dat ik heel erg letterlijk met haar geschiedenis ben bezig geweest. En ik moet wel zeggen dat ik ben heel blij dat die processie eraan zit te komen, omdat... dit was voor mij juist een enorme wake-up call. Of hoe zeg je dat? Gewoon dat je er weer echt mee bezig bent. Van, oh ja, maar wacht eens even. Het is niet voor niets dat wij onze kinderen naar haar vernoemd hebben. Als doopname.
1: Mm-hmm.
2: En dat ik me weer opnieuw ben gaan verdiepen in haar leven en in haar keuzes.
1: Yeah.
2: En dat geeft wel heel veel... inspiratie. En dat is wel echt... Ja, dat vind ik wel... Daar ben ik echt heel, heel blij mee. En niet alleen dat zij onze patroonheilige is... Hè, voor mensen met een visuele beperking... maar in het algemeen gewoon is haar levensinstelling... heel ontzettend sterk. En gewoon hoe zij geleefd heeft voor Jezus... en met Jezus... dat is natuurlijk voor iedereen heel mooi.
1: Om, mm-hmm. En dat is natuurlijk dan ook weer mooi om dat dan met je kinderen Of in het gezin überhaupt, om dat te delen met elkaar.
2: Exact, ja, precies. Ja.
1: Mooi, ja, ja, zeker.
2: Dus dat is heel mooi.
1: Ja, dat geeft wat je heiligen zijn dan toch een voorbeeld, omdat we weten dat zij, net als wij, gewoon mens zijn.
2: Juist, ja.
1: En dat is wel, dan denk je, ja, er zijn zoveel heiligen geweest die zoveel moed en geloof hebben getoond. Wat jij zegt, hè, daar mogen we ons aan optrekken, mogen we voorbeeld aan nemen.
2: Ja,
1: ja, ja, heel mooi om te horen. Ja. Ja. Als laatste, Manuel. Ik weet ook niet hoor of je daar nou echt zo een antwoord op hebt. Maar wat zie jij voor jouzelf of voor je kinderen als grote uitdaging in misschien in de komende tijd, of misschien wel überhaupt voor jou of voor hun leven?
2: Ja, dat brengt mij op één ding. En dat is eigenlijk ook het vertrouwen dat wij... Kijk, we hebben een God van wonderen. Zonder meer. En we weten dus dat onlangs heeft zich nog een mooi groot wonder voorgedaan met een genezing van een jongen die dus een serieus fysisch probleem had. En mm-hmm. die is genezen, ook op de voorspraak van de heilige Lucia. En dat is ook iets waar ik ook, dat vertrouwen in ieder geval wil ik ook hebben. En tegelijkertijd wil ik ook de dingen nemen zoals ze komen, zoals God ze van mij vraagt op dit moment, zeg maar. En dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is wel, zeg maar, zowel het een als het ander. Dus gewoon, je hebt te maken met omstandigheden waar je mee moet dealen. Wat je ook met alle liefde wil doen, samen met God. En tegelijkertijd ook dat vertrouwen hebben dat dat een genezing gewoon kan. Hè? Dat God in ieder geval...
1: Dat hij alles niet, kan.
2: Dat hij alles kan. Ja. En dat ook genezing, kijk, en wanneer en hoe, dat weten wij niet.
1: Nee.
2: Maar wel om die... toch om dat vertrouwen te blijven hebben. En om daar ook God steeds, toch ook steeds in te blijven betrekken. Om dat niet te beschouwen als van, dat zal voor mij wel niet lukken of zo.
1: Nou, bijzonder Manuel. En ik kan me het aan de ene kant natuurlijk niet voorstellen, want ik ben ziend, hoewel ik ook slechte ogen heb hoor, maar dat is maar gewoon, zoals zoveel Nederlanders. Maar ik wil je echt danken voor deze... het is ook een getuigenis over het vertellen. Ik vond het erg mooi ook om te horen hoe jullie als gezin eigenlijk een plek zijn waar mensen zich juist thuis voelen. Ik vind dat heel mooi. Dat is dan mijn eigen interpretatie, dat ik denk dat onze Lieve Heer daar zeker aanwezig is. En jullie daar ook in zal steunen.
2: Ja, zeker. Ja. Het staat niet voor niets in het Johannes-evangelie. Dat Jezus zegt van waar twee of meer in mijn naam verenigd zijn, daar ben ik in hun midden. En dat is inderdaad echt een realiteit die we ook wel iedere dag proberen te beleven. Dat zijn aanwezigheid onder ons van de liefde en de rust brengt. Waar andere mensen zich thuis zullen voelen.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Manuel, nogmaals heel veel dank voor jouw verhaal. En eigenlijk gewoon tot een volgende keer dat we je weer eens horen hier bij Radio Maria.
2: Zeker,

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar met als titel Juweel van de Nijl. Ze stonden in nette rijen in de hoek tegenover de banken van de roeiers en verschaften de beste schuilplaats die de Parmis te bieden had. Carilinee dankte God voor Hermione's gefluisterde aanwijzingen. Ze had niet gevraagd of haar vriendin dit detail wist, omdat ze uitgenodigd was voor een rondleiding op Theo's schip tijdens zijn verblijf bij hen thuis, of omdat God het haar geopenbaard had. Hoe dan ook, Hermione had kennelijk van Jezus gehoord van Carilinee's bedoeling om zich op Theo's schip te verbergen. Het advies dat ze had gegeven was de enige reden waarom Carilinee's onbezonnen plan tot dusver was geslaagd. Het was haar gelukt om op het kleine schip dat werd bevolkt door mannen de enige plek te vinden die een groot deel van de tijd met rust werd gelaten. 2 uur later had nog niemand zich naar beneden gewaagd. Het waaide hard genoeg om het zeil te hijsen zodra ze de haven hadden verlaten en ze voeren nu in een gestaag tempo zonder dat het nodig was hun toevlucht te nemen tot roeien. Voor de eerste keer in uren haalde Carilinee verlicht adem. Ze had het gedaan. Ze had zich verstopt op Theo's schip. Het volgende moment begon haar hart te bonzen. Oh, wat had ze gedaan? Ze had zich verstopt op Theo's schip. Het ging heen en weer. Opgetogenheid werd gevolgd door ontzetting. Ze waren nog niet te ver van Caesarea om van gedachten te veranderen. Ze kon op ditzelfde moment naar boven gaan en Theo excuus vragen. Zijn toren aanvaarden, zijn frustratie ondergaan, naar huis worden gebracht en wachten op een eerlijkere gelegenheid om naar Rome te gaan om haar vader te gaan zoeken. Alleen zou zo'n gelegenheid zich niet snel aandienen. Grootvader zou het nooit toestaan, wat betekende dat tante Blandina het niet zou toestaan wat inhield dat ze de belangrijkste reis van haar leven niet zou kunnen ondernemen. Opnieuw stond ze voor een onaangename keus. De keus tussen een wereld zonder haar vader of Theo's afkeuring onder ogen zien. De keus voelde als een schop in haar maag. Haar adem stokte. De muren van het schip kwamen op haar af. Ze kromp in elkaar bij de gedachte dat Theo boos zou zijn op haar. Hij had haar duidelijk aangegeven dat hij geen zin had in passagiers. Ze zou hem alleen al door haar aanwezigheid een hoop last bezorgen en onrust veroorzaken in de ploeg humeurige zeelieden die niet gewend waren aan vrouwelijk gezelschap. Ze trok haar cape over haar hoofd en hurkte neer. De wind huilde in haar oren. Uit de amforen om haar heen stegen verschillende geuren op. Myrte en granaatappel, cipres en roos, honing en marjolein, gele klaver en grijze amber. Ze werd duizelig van de overweldigende aroma's en sloot haar ogen. Ze moest in slaap gevallen zijn, want toen ze wakker werd, was het smoorheet in haar schuilplaats, waardoor haar tunica vochtig was geworden en aan haar vastplakte. Door de opening in het luik ving ze een glimp op van een heldere lucht en zonnestralen. Eind van de ochtend, schatten ze. Ze zaten al 6 of 7 uur op zee. Te laat om terug te keren. Een man lachte en een lange schaduw viel over de opening van het luik. Vervolgens daalde Theo de 7 treden af die hem in de buik van het schip brachten. Carilinee dook weg en kroop in elkaar tot haar gewrichten er pijn van deden. Tussen de amforen door zag ze Theo op zich afkomen lopen. Hij bleef abrupt stilstaan en aarzelde even voordat hij op zijn schreden terugkeerde. Een van de riemen was van zijn plaats geraakt en lag scheef op de bank. De peddel hing hachelijk over de rand. Carilinee kneep haar ogen dicht. Ze moest hem aangestoten hebben op weg naar haar schuilplaats. Theo fronste zijn wenkbrauwen, legde de riem recht, tikte er een paar keer nadenkend op en draaide zich om naar Carilinee. Hij liep naar de amforen die tegen de muur en tegen elkaar leunde. Carilinee dook nog dieper weg. Zweet liep over haar rug. Theo boog zich over een amfoor die vooraan stond, zocht tussen de ballen en greep erin.
1: Sophocles, riep hij, ik heb er een gevonden waar zelfs jij lekker van gaat ruiken.
0: Sophocles blafte. Je kunt evengoed proberen een dolfijn in te zepen. Ik doe het niet, zeg ik je. Boven werd schor gelachen. Je gaat net zo lekker ruiken als Cleopatra, de koningin van Egypte, schreeuwde er iemand. Cleopatra, tuurlijk, zei een ander. Die ligt gemumificeerd en wel in haar crypte. Theo grinnikte en gooide de bal in de lucht. Keek hoe die door de lucht tolde voordat hij hem achter zijn rug opving en nam de trap met twee grote sprongen. Carilinee blies uit en strekte haar pijnlijke rug. Ze kon niet verwachten dat ze gedurende de hele reis naar Rome, die waarschijnlijk weken in beslag zou nemen, uit het zicht zou weten te blijven. Lang voordat ze daaraan kwamen, zou ze zonder water komen te zitten. Maar ze wilde de ontdekking zo lang mogelijk uitstellen. Als ze haar eenmaal vonden, zou de hele bemanning boos op haar zijn, omdat ze stiekem aan boord was gekropen, dat wist ze wel. En Theo, die zou woest zijn. Ook kon hij haar in de volgende haven afzetten met de boodschap dat ze zelf maar moest zien hoe ze thuis kwam. Carilinee betwijfelde die afloop. Hoewel ze het verdiende, vermoedde ze dat Theo dat met oog op haar veiligheid niet zou doen. Ze had een eindeloze goedheid in hem bespeurd. En Philippus had gezegd dat hij een man van geloof was. Hij zou haar toch niet verbannen van zijn schip en haar zichzelf maar laten redden. De vlinders in haar buik herinnerden haar eraan dat ze niet zo zeker was van Theo's reactie als ze zichzelf wijs maakte. Hij zou het volste recht hebben om haar bij de eerste de beste geschikte haven van boord te zetten. De andere mogelijkheid dat Theo zijn schip zou omkeren en haar terugbrengen naar Caesarea, leek Carilinee meer voor de hand te liggen. Ze kon alleen maar hopen dat Theo zich als man van eer verplicht zou voelen om zich aan zijn belofte aan zijn belangrijke klant in Rome te houden, zodat een verstekeling terugbrengen naar een haven die ver buiten zijn route lag geen haalbare optie was. Ze nam een klein slokje aangelengde wijn om haar uitgedroogde keel te smeren. Aan het gejoel en geschreeuw boven op het dek te horen, waren de mannen erin geslaagd Sophocles met zeep in te smeren. Carilinee hoopte dat het niet de zeep met rozen en kaneel was. Om de een of andere vreemde reden voelde ze iets bezitterigs als het om die speciale zeep ging. Ze was die gaan zien als haar speciale geur. Het idee de geur te delen met een stugge zeeman die zich, afgezien van nu en dan een duik in de zee, waarschijnlijk in geen 10 jaar had gewassen, leek verkeerd. Dat was natuurlijk bespottelijk. Theo zou ladingen van het spul verkopen aan elke geïnteresseerde koper door het hele Rijk. Ze scheurde een stuk brood af, nam een klein hapje en kauwde langzaam. Weer viel er een schaduw over de opening van het luik. Intuïtief ademde ze scherp in, waardoor het stukje brood achter in haar keel schoot. Ze verslikte zich. Met tranende ogen duwde ze haar hand voor haar mond om de dreigende hoestbui te onderdrukken. Theo kwam de trap weer af. Halverwege bleef hij staan en keerde zich om naar het dek.
1: Jullie stinken allemaal, Hadden jullie geen badhuis kunnen bezoeken voordat jullie aan boord van mijn schip kwamen? Schreeuwde hij. Carilinee kon het hoesten niet langer inhouden. Als door een wonder werd het geluid verbloemd door Theo's monoloog. Een piepklein stukje brood vloog naar buiten en ze haalde diep adem. Terwijl hij met zijn rug naar haar toe stond, gleed ze zo stil als een wilde kat verder langs de muur omlaag, in de hoop dat haar kruin onzichtbaar bleef. Theo daalde de trap verder af, terwijl hij tegen de bemanning bleef praten. Ik ben zeephandelaar, geen varkensboer. Zoals jullie er nu bij lopen, jagen jullie al mijn verfijnde klanten weg. Hij greep een handvol zeepballen uit de eerste kist die hij tegenkwam en keerde terug naar de trap. Carilinee zakte uitgeput in elkaar. Hoe moest ze dit leven dagenlang volhouden? Boven haar op het dek ging het schreeuwen, plagen en joelen nog een goed uur door. Nu en dan schoot een man door haar blikveld als hij langs het open luik rende. Na de schok van het zien van het tweede paar blote benen leerde ze haar ogen stijf dicht te houden. Ze begon te beseffen dat het leven van een verstekeling ingewikkelder was dan ze zich had voorgesteld. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Job. Job doet een beroep op Gods oordeel. Job vervolgde zijn betoog en zei tot Zofar: hou je mond, laat mij aan het woord, er komen van wat wil. Elk risico ben ik bereid te nemen, ik zet mijn leven op het spel. Wil God mij doden, ik ga hem niet uit de weg. Ik blijf mij verdedigen, recht in zijn gezicht. Dat alleen al pleit voor mij, want een goddeloze durft zoiets niet. Luister goed naar mij, zet je oren open. Ik geef opening van zaken, overtuigd van mijn recht. Weerlegt iemand mijn argumenten, ik zwijg en geef mij gewonnen. Maar twee dingen vraag ik aan God, om niet voor u te hoeven wegkruipen. Doe uw hand boven mij weg, bedreig mij niet. Houd uw pleidooi dat ik antwoorden kan. Of zal ik eerst beginnen? Welke zijn dan mijn misstappen, mijn zonden? Noem ze eens op. Waarom keert gij u af van mij en behandelt gij mij als uw vijand? Wilt ge een neergewaaid blad opschrikken, achter een dorre strohalm aanzitten? Waarom mij anders zoveel rekenschap vragen, mijn jeugdzonden op mij verhalen, mijn voeten in de kalk dopen, mijn gaan en staan bewaken, al mijn sporen nalopen? Zoveel moeite voor iemand die verrot en vergaat, als een kleed door motten aangevreten. Een mens, kind van een vrouw, beperkt van dagen, overstelpt met zorgen. Een bloem die bloeit en verwelkt, vluchtig als een schaduw, onbestendig. Op zo iemand hebt gij het begrepen, zo'n kleine mens daagt gij voor het gerecht. En kon een onreine nu nog maar rein worden, helaas geen schijn van kans. Als het getal van zijn dagen en maanden eenmaal is vastgesteld, de duur van zijn leven bepaald, bespied hem dan niet meer. Gun de dagloner zijn vreugde, laat hem van het leven genieten.
1: Tweede lezing uit een preek van de heilige priester Laurentius van Brindisi. Prediking is een apostolische taak. Om een geestelijk leven te leiden dat wij met de engelen de hemel en met de gelukzalige geesten gemeenschappelijk hebben, als zodanig zijn zij immers net als wij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, is vooral het genadebrood van de Heilige Geest en Gods liefde noodzakelijk. Genade en liefde zijn echter niets zonder geloof, omdat zonder het geloof het onmogelijk is God te behagen. Evenmin ontstaat het geloof zonder de prediking van Gods woord. Zo ontstaat het geloof door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus. Daarom is de prediking van Gods woord noodzakelijk voor het geestelijk leven, zoals het zaaien voor het onderhoud van het lichamelijk leven. Vandaar dat Christus zegt: eens ging een zaaier uit om te zaaien. De zaaier ging uit om de gerechtigheid te verkondigen. Nu eens lezen wij dat deze herhoud God zelf was. Dat was het geval toen hij in de woestijn aan heel het volk met hoorbare stem vanuit de hemel de wet van de gerechtigheid gaf. Dan weer was het een engel van God die op de plaats van de weeklacht het volk ervan beschuldigde de goddelijke wet te overtreden. Na de toespraak van de engel gehoord te hebben, hieven de kinderen van Israël met spijt in het hart een luide weeklacht aan. Ook Mozes verkondigde de wet van de Heer aan heel het volk in de velden van Moab zoals uit het boek Deuteronomium blijkt. Ten slotte kwam Christus, die God en mens is, om het woord van de Heer te prediken. En hiertoe zond hij zijn apostelen uit, zoals hij tevoren zijn profeten uitgezonden had. Prediking is dus een apostolische taak. Een taak van engelen en christenen. Een goddelijke taak. Zo is het woord van God vol van veelvoudige goedheid, omdat het als het ware een schatkamer van alle goeds is. Hieruit komen immers het geloof, de hoop en de liefde. Hieruit komen alle deugden, alle gaven van de Heilige Geest, alle zaligsprekingen uit het evangelie, alle goede werken, alle verdiensten in het leven en heel de heerlijkheid van het paradijs. Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan, dat in u werd geplant en de kracht bezit uw zielen te redden. Het woord van God is immers een licht voor het verstand, een kracht voor de wil, opdat de mens God kan leren kennen en beminnen. Voor de innerlijke mens, die door de genade van Gods geest leeft, is het woord van God brood en water. Brood zoeter dan honing en honingraad. Water beter dan wijn en melk. Voor de ziel is het een geestelijke schat aan weldaden. Daarom wordt het ook goud en kostbare edelsteen genoemd. Tegen de onwrikbare hardnekkigheid waarmee ons hart het kwaad aanhangt, is het als een hamer. En tegen het vlees, de wereld en de duivel is het als een zwaard dat elke zonde doodt.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit roze hoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus en bisschoppen, voor onze parochies, voor de nieuwe evangelisatie en roepingen, voor de wereld en de wereldvrede, voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim, Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw volmachtigheid het
1: liefste nodig hebben. Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
2: en
1: de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook, beste luisteraars, voor het meebidden in dit mooie gebed van de Rozenkrans, wat we meermaals per dag bidden.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 16e week door het jaar leidt de kerk ons binnen in de heilige geheimen met een vers van Psalm 66. God, wees ons barmhartig en zegen ons. Toon ons het licht van uw aanschijn en wees ons barmhartig, opdat wij op aarde uw wegen kennen, uw heil onder alle volkeren. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Terwijl Jezus nog tot het volk sprak, gebeurde het dat zijn moeder en zijn broeders buiten stonden om te trachten met hem te spreken. Iemand kwam hem nu zeggen: uw moeder en broeders staan daar buiten en willen nu spreken. Hij antwoordde aan degene die hem dit kwam zeggen: wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broeders? En met een gebaar naar zijn leerlingen zei hij: zie daar mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Alle aandacht bij hem en bij hem alleen. Hij is de enige. Proberen enig te zijn voor de enige. Niemand tussen jou en Jezus. Andere mensen buiten laten staan, zoals Jezus zijn eigen familie buiten liet staan. In het gebed beleef ik dat ik familie ben van Jezus. Dat ik met hem een band heb, zoals ik zelfs niet heb met mijn naaste familie. Een paar passen voor de plaat van het gebed, de blik omhoog,

zien hoe ik door hem gezien word. En wel als zijn moeder, zijn broeders. Een gebaar maken van eerbied. Me klein maken voor hem. Voor hem in wie God zelf mij zo nabij is gekomen. Zo intiem met mij geworden is. Dat hij mij zijn moeder noemt en zijn broeder. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. Liggend, voorover of achterover. Geknield of zittend. Maar zonder gespannenheid zo min mogelijk bewegen. Zodat ik vrij kom voor de innerlijke bewegingen van mijn hart. Maar goede en kwade geesten vrij toegang hebben. Nog belangrijker dan de lichaamshouding is de levenshouding. Deze moet steeds weer bijgesteld worden. En ik kan dat doen door de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bereid me erop voor iets mee te maken van Gods grootste zelfmededeling in Jezus. En hier hoe hij in het conflict is met zijn familieleden. Want hij wil de stichter zijn van een nieuwe levensgemeenschap die niet gefundeerd is op bloedverwantschap of afkomst, maar op de gehoorzaamheid aan de wil van God. Door naar hem te luisteren, dat wil zeggen door in een kring om hem heen te zitten, en door zo de wil van God te volbrengen. Deze geschiedenis gaat door tot in onze tijd en in mijzelf. Elke keer als ik in Jezus geloof, wordt de wereld overwonnen. Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. 1 Johannes 5. Om het mysterie werkelijk te naderen, kan het helpen dat ik me de plaats voor ogen stel. Jezus is niet in zijn ouderlijk huis, maar om zo te zeggen, in zijn werk, in zijn werkhuis. Daar waar de goddelijke verhoudingen de menselijke verhoudingen verlossen en heiligen. En dit houdt in dat zijn natuurlijke bloedverwanten, zijn moeder en zijn broeders, buiten bleven staan. Uw moeder en uw broeder staan buiten en willen nu spreken. En dat zijn leerlingen naar hem zitten te luisteren. Zij vormen de eigenlijke ingroep. En mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God horen en ernaar handelen. Ten slotte zal ik vragen wat ik nu verlang. De bijzondere genade van een innerlijke kennis van Christus onze Heer. Om hem meer lief te hebben en na te volgen. En deze kennis krijgt men door zich in te voegen in de ingroep van luisteraars en doeners van de wil van God. De overweging. De moeilijkheden komen nu niet alleen van vijanden, de moeilijkheden komen ook van vrienden, van familie. Mensen die op je aandringen, die het goed met je menen, en die misschien daarom nog gevaarlijker zijn, want aan hen geef je soms eerder toe. En terwijl Jezus tot het volk sprak, Jezus is aan het preken. Hij is met de preek bezig. Hij verkondigt het woord van God, de wil van de Vader. En terwijl Jezus daarmee bezig was, gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden. Ze stonden buiten de kerk, om het zomaar te zeggen, op hem te wachten. Maar de preek duurde zo lang. Want andere keren staat er, hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Lang preken, dat deed Jezus. Een keer werd het zelfs de leerlingen te lang. We zijn hier in de woestijn, een eenzame plek. Laat ze naar de dorpen en de gehuchten in de omtrek gaan, om daar eten te gaan kopen. Begrijpelijk. Begrijpelijk dat de familie van Jezus niet langer kon wachten. Ze wilden hem persoonlijk spreken, een woordje met hem wisselen. En je voelt de aandrang. Ze stonden buiten om te trachten met hem te spreken. Daar hadden ze toch recht op. Jezus was van hen. Hij was van hun familie. En de omstanders vonden dat trouwens ook. Terwijl Jezus aan het spreken was, het woord van God verkondigde,
werd hij onderbroken. Iemand kwam hem nu zeggen, uw moeder en uw broeder staan daar buiten en willen u spreken. Zij gaan voor. Zij zijn familie. Voor hen mag Jezus zijn onderricht aan hen onderbreken. Maar Jezus laat zich niet onderbreken. Hij maakt van het incident meteen een nieuwe preek. Mijn familie wil mij spreken. Ik zou de wil moeten doen van mijn familie. Ik zou het woord van God moeten onderbreken voor de wil van mijn familie. De wil van mijn Vader in de hemel zouden moeten wijken voor de wil van mijn familie. Mij spreken? Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? Hoort u de afwijzende toon? Dus er klinkt zelfs iets van verbazing in. Ja, haast iets van verontwaardiging. Ja, het lijkt erop dat Jezus zich van de domme houdt. Een soort gespeelde verbazing. Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? Jezus vraagt wie ze zijn. Dus hij kent ze niet. Hij wil ze niet eens meer kennen. Als was hij een vreemdeling op aarde, zonder familie. Uit de hemel neergedaald, van de Vader uitgegaan en tot de Vader terugkerend. Dat is nu echt zelfverloochening. Jezus, die het kind is van zijn moeder en de broeder van zijn familieleden, hij wil zichzelf niet zo doen kennen. En zo wil hij dat wij, zijn leerlingen, omgaan met onze familie. Zonder geborgenheid te zoeken bij iemand anders dan bij de hemelse Vader. Met een gebaar naar zijn leerlingen, zie daar mijn moeder en mijn broeders. Mag je dan niet meer met je familie spreken? Mag je niet meer met je familie omgaan? Jawel, als je er maar geen geborgenheid in zoekt. Sommigen zullen zeggen, nou, maar dan hebben mensen in het klooster toch maar gemakkelijk. Maar in het klooster kun je heel goed een nieuw stukje geborgenheid vinden. Soms zoek je het niet, maar opeens ongezocht merkt iemand, met die en die kan ik heel goed overweg. Het klikt tussen ons. We passen bij elkaar. Dat zijn goede dingen. Maar je voelt wel dat je er moeite voor moet doen om er je hart niet in te verliezen. Soms zijn het niet eens personen bij wie je geborgenheid zoekt. Het kan ook het werk zijn. De dag is nog niet begonnen en je bent je leven al aan het inrichten. Een mens wordt, of het goed is, in een thuis geboren. En voor een mens is het een grote opgave om zich niet waar hij is, in zijn werk, in zijn menselijke verhoudingen, te installeren. Of in de dingen die hij heeft, of in zijn plannen. Het is een echte opgave te voorkomen dat je van je omgeving en van de komende dag een soort thuis gaat maken, waarin je een zekere geborgenheid zoekt. Nee, je moet los. Je door de macht van de Vader laten bevrijden, zoals Jezus met de macht van zijn familie deed. Dan kom je heus niet buiten de liefde terecht, want de wil van de Vader is een liefdevolle wil. God is liefde. Bij alles wat hij wil, kan alleen maar liefde zitten. Een gebed, inwendig gebed, is een hele goede oefening om nee te zeggen tegen angsten en gehechtheden in jezelf met betrekking tot vijanden, met betrekking tot vrienden en tot familie. Het kan ons helpen om van ons vrije mensen te maken, vooral vrij van eigen angsten voor en gebondenheid aan hen. Jezus staat daarbij model. Hij sprak Gods woord ongeacht wat ze van hem dachten. Hij werd eruit gegooid en zijn einde was het kruis. Zo vrij is hij. Met hem voor ogen beklaag je je niet. God wil ons eenzelfde innerlijke vrijheid laten bereiken als Jezus. Dat is de vrijheid van de kerk. Die ontstaat doordat Jezus ons in zijn vriendschap en broederschap betrekt. Mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder
zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel. Zo begint Jezus in de kring rond zich een nieuwe familie met ons. Heb je geborgenheid nodig? Zoek die bij God onze Vader. Het gebed eindigen met gesprekjes. Het gesprek is een vorm van met elkaar omgaan. Een vorm van met elkaar omgaan die past in vertrouwelijke verhoudingen. Bij iemand bij wie je je thuis voelt. De leerlingen waren thuis bij Jezus. Vooral als zij aan zijn voeten gezeten, luisterden naar zijn leer. En als ze dan ook nog deden wat zij van hem hadden geleerd, dan werden zij in Jezus' intimiteitsverhouding met zijn Vader opgenomen. Het doen van de wil van God leidt tot intimiteit met God. En daarom ligt het voor de hand om het gesprek te beginnen met Jezus en te eindigen met de Vader. En sluiten met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, ik begroet u bij deze nieuwe aflevering van De Ladder van Jacob. Voordat ik verder ga met mijn verhaal over de historicus Willem Nuyens, wil ik graag iets vertellen over de bijzondere liederen die u in de muzikale pauzes gaat horen. De teksten van deze liederen zijn geschreven door Johannes Stalpart van de Wielen, een priesterdichter die in 1579 in Den Haag geboren werd. Hij dichtte deze liederen voor de klopjes van het Begijnhof in Delft, voor wie hij de geestelijke zorg had en met wie hij geestelijke muziek zong. Hij schreef talloze liederen voor hen op bestaande melodieën. Die liederen gaan vaak over heiligen waarvan de beelden door de protestanten tijdens de beeldenstorm als afgodsbeelden kapotgeslagen waren of op andere wijze verwijderd waren uit de kerkgebouwen. Door deze liederen te zingen raakten de gelovigen weer vertrouwd met hun heiligen en konden die heiligen weer als hemelse voorbeelden dienen. Na zijn dood is zijn werk lange tijd in de vergetelheid geraakt. Het werd pas herontdekt in de tijd van Willem Nuyens. Met name diens vriend, Albertink Tijm, vestigde in 1879 voor het eerst weer de aandacht op Stalpaard. En sindsdien is hij weer enigszins in de belangstelling geraakt. Op het Begijnhof in Delft kunt u trouwens een standbeeldje van hem vinden. Anton van Duikerke had het over zijn zingende geloofszekerheid die de jubel van de middeleeuwen heeft voortgedragen door alle godsdienstschennis en kerkvernedering heen. De liederen die u nu gaat horen zijn voornamelijk afkomstig uit zijn bundel Guldenjaarsfeestdagen uit 1634. U gaat nu eerst luisteren naar een lied over de heilige Agnes. De eerste zinnen luiden: O Agnes, jonge maagd, maar grijs van zinnen, den Heer hebt u behaagd door zuivere minne. Rein was de eernaam dein, rein bist u ook gebleven. U hoort weer het onvolprezen gezelschap Camerata Traiectina.